Omgord uw lendenen, sta op en zeg hun alles wat ik u opdraag. Laat u door hen geen angst aanjagen, anders jaag ik uw angst aan voor hen. Ik maak vandaag een versterkte stad van u, een ijzeren zuil, een koperen muur tegenover het hele land. De koningen en edelen van Juda, de priesters en de burgers. Zij zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen, want ik ben bij u om u te redden. Godspraak van de Heer.

versen 1 tot en met 37. Het woord van de Heer kwam tot mij. Ga, roep het Jeruzalem in de oren. Zo spreekt de Heer. Ik denk terug aan de welwillendheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidstijd. Hoe u mij bent gevolgd in de woestijn, het land waar niets gezaaid wordt. Israël was het heilige bezit van de Heer, de eerste vrucht van zijn oogst. Iedereen die ervan durfde te eten, moest het ontgelden. Onheil kwam over hen. God sprak van de Heer. Hoor het woord van de Heer, huis van Jacob en alle geslachten van Israël. Zo spreekt de Heer. Wat voor verkeerd vonden uw voorvaderen in mij, dat ze van mij zijn weggegaan. Achter wind zijn aangelopen en wind zijn geworden. Zij vroegen niet, waar is de Heer die ons uit Egypte heeft gevoerd en die ons door de woestijn heeft geleid? Dat land vol steppen en ravijnen, dat dor en donker oord, waar geen mens doorheen trekt en waar geen sterveling woont. Ik heb u in een veilig land gebracht. Ik liet u van zijn heerlijke vruchten genieten. Maar onmiddellijk na uw komst hebt u mijn land onteerd, zodat ik een afkeer kreeg van mijn eigen grond. De priesters vroegen niet, waar is de Heer? De kenners van de wet erkenden mij niet. De vorsten zijn mij ontrouw geworden en de profeten werden profeten van Baal. Ze liepen goden achterna die niet helpen. Daarom span ik een rechtszaak tegen u aan, God sprak van de Heer, en ook tegen uw kleinkinderen. Vaar naar de eilanden van de Kitiërs, stuur mensen naar Kedar en kijk maar of zoiets ooit is gebeurd. Is ooit een volk van goden veranderd? En dat zijn niet eens goden, maar mijn volk heeft zijn machtige God vervangen door een God die niet helpt. Hemel, schrik hier heftig van, huiver en beef. God spraak van de Heer. Want mijn volk heeft dubbele misdaden begaan. Ze hebben mij verlaten, de bron van levend water. En ze hebben regenbakken gemaakt die gebarsten zijn en die geen water kunnen houden. Israël is toch geen knecht? Hij is ook niet als slaaf geboren. Hoe is hij dan een prooi geworden, waartegen de leeuwen brullen? Ze hebben van zijn land een wildernis gemaakt. Zijn steden zijn platgebrand en ontvolkt. Zelfs de mensen van Nof en Tachpanches grazen uw hoogten af. Overkomt u dit niet omdat u de Heer, uw God, hebt verlaten toen hij u leidde op uw tocht? Waarom moest u naar Egypte gaan en water van de Nijl drinken? Waarom moest u naar Assur gaan en water van de Eufraat drinken? Uw eigen misdaad straft u. Uw ontrouw martelt u. Besef dus hoe slecht en bitter het is om de Heer uw God te verlaten en mij niet te vrezen. God spraak van de Heer, de God van de machten. Al lang geleden hebt u uw juk afgeschud, uw banden stuk getrokken. U hebt gezegd, ik wil niet dienen. Op elke hoge heuvel en onder elke groene boom hebt u zich neergevlijd als een hoer. Ik had u geplant als een edele wijnstok van de fijnste soort. Hoe zijn dan uw ranken vergroeid en een wilde wingerd geworden? Al wast u zich met loog en gebruikt u nog zoveel zeep, uw schuld blijft voor mij onuitwisbaar. God sprak van de Heer God. Hoe durft u te beweren, ik ben niet onrein, ik ben de Baals niet nagelopen. Kijk naar uw gedrag in het dal, besef wat u gedaan hebt, u jonge kameel die wild op en neer draaft. U,
wilde ezelin gewend aan de woestijn, die in haar drift de lucht opsnuift en in haar bronst niet is te houden. Zonder moeite sporen de ezels haar op, want in haar bronsttijd laat zij zich vinden. Pas op, u loopt uw voeten stuk, uw keel verschrooid van de dorst. Maar uw antwoord was, wat doet dat ertoe? Ik ben op die goden gesteld, hen loop ik na. Zoals een dief die betrapt wordt, beschaamd staat, zo staat het huis van Israël beschaamd met zijn koningen en edelen, zijn priesters en profeten. Ze zeggen tegen een stuk hout, u bent mijn vader, en tegen een steen, u hebt mij het leven geschonken. Ze hebben mij de rug toegekeerd en niet hun gezicht. Maar in tijden van nood roepen ze, sta op, kom ons te hulp. Waar zijn dan de goden die u gemaakt hebt? Laat die maar opstaan om u te helpen in tijden van nood. Uw goden, Juda, zijn toch even talrijk als uw steden? Hoe kunt u mij aanklagen? Iedereen is mij ontrouw geworden. God spraak van de Heer. Tevergeefs heb ik uw zonen geslagen. Ze hebben er niet van geleerd. Uw zwaard heeft uw profeten verslonden als een verscheurende leeuw. U, mensen van deze generatie, let op het woord van de Heer. Ben ik voor Israël een woestijn geweest, een donker oord? Waarom zegt mijn volk dan, wij willen vrij zijn, we komen niet meer naar u toe? Een meisje zal nooit haar opschik vergeten, een bruid nooit haar sieraden. Maar mijn volk is mij vergeten, sinds onafzienbare tijd. Hoe goed weet u de weg, als het erom gaat liefde te vinden? U bent in het kwaad goed bedreven. Zelfs aan de zoom van uw kleed kleeft bloed van onschuldigen, van mensen die niet op inbraak zijn betrapt. En ondanks alles durft u te beweren, mij treft geen schuld, zijn toren voor mij is immers afgenomen. Nu u zegt, ik heb niet gezondigd, daag ik u voor het gerecht. Het schijnt u niet moeilijk te vallen om een andere weg in te slaan. Ook Egypte zal u ontgoochelen, zoals Assur dat heeft gedaan. Ook daar vandaan komt u terug met de handen boven uw hoofd, want de Heer heeft hen op wie u vertrouwt verstoten. U zult niets bereiken met hen.

Jeremia. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 25. Als een man zijn vrouw wegstuurt en zij gaat weg en trouwt met een ander, neemt hij haar dan nog terug? Is dit land dan niet ontheiligd? En u laat zich in met allerlei minnaars, en u wilt bij mij terugkomen. God sprak van de Heer. Is er op de heuvels een plek waar u niet werd onteerd? Langs de kant van de weg zit u te wachten, zoals een Arabier in de woestijn. Zo hebt u het land ontheiligd door uw hoerige losbandigheid. Toen de regen uitbleef en ook de late regen niet kwam, bleef uw blik onbeschaamd, zoals die van een hoer. En nog durft u te roepen: u bent mijn vader, de vriend van mijn jeugd. Hij blijft niet kwaad, hij blijft niet zinnen op wraak. Dat zijn uw woorden, en ondertussen bedrijft u het ene kwaad na het andere. In de tijd van koning Josia zei de Heer tegen mij: hebt u gezien wat Israël, de afvallige, gedaan heeft? Hoe ze op de bergen bij elke groene boom ontucht heeft bedreven? Ik dacht: als ze van dat alles genoeg heeft, komt ze wel bij mij terug. Maar ze is niet gekomen. Haar zuster Juda, de trouweloze, had dat gezien. Zij had gezien dat ik, Israël, de afvallige, vanwege haar overspel had verstoten en haar de scheidingsbrief had gegeven. Maar haar zuster Juda, de trouweloze, liet zich daardoor niet afschrikken. Ook zij gaf zich over aan ontucht. Zonder zich aan iets te storen, ontheiligde ze het land met de dwaasheid van haar hoererij. Ze bedreef overspel met goden van steen en van hout. En na dat alles kwam haar zuster Juda, de trouweloze, wel terug. Maar ze was niet oprecht. Ze deed maar alsof. God sprak van de Heer. Toen zei de Heer tegen mij: Israël, de afvallige, is nog heilig vergeleken bij Juda, de trouweloze. Roep naar het noorden en zeg: kom terug, afvallig Israël. God sprak van de Heer: ik ben niet kwaad meer op u. Nee, ik ben genadig. God sprak van de Heer: ik blijf niet zinnen op wraak. Erken alleen uw schuld. Erken dat u de Heer, uw God, ontrouw geweest bent. Dat u zich hebt ingelaten met vreemde goden onder elke groene boom en niet naar mij geluisterd hebt. God sprak van de Heer: kom terug, afvallige zonen. God sprak van de Heer: ik ben uw Heer. Ik haal er één uit elke stad en twee uit ieder geslacht en breng u naar Sion. Ik geef u vorsten naar mijn hart, die u regeren met kennis en inzicht. Als u talrijk wordt in die dagen en sterk aangroeit in het land, God sprak van de Heer, dan wordt er niet meer gezegd: ark van het verbond van de Heer. Ze verdwijnt uit het geheugen. Men denkt er zelfs niet meer aan. Niemand mist ze en een andere wordt nooit meer gemaakt. In die tijd zal Jeruzalem heten troon van de Heer. Alle stammen komen samen bij de naam van de Heer in Jeruzalem. Niet langer blijven ze volharden in hun slechtheid. In die tijd voegt Juda zich bij Israël, en samen komen zij uit het noorden naar het land dat ik aan hun voorvaderen gegeven heb. Ik dacht: wat zou ik u graag als mijn kinderen behandelen? U een heerlijk land geven dat mooier is dan dat van enig ander volk. Ik dacht: u zult mij uw vader noemen en u niet van mij afwenden. Maar zoals een vrouw ontrouw wordt aan een minnaar, zo bent u, Israël, mij ontrouw geworden. God sprak van de Heer. Op de hoogte weerklinkt geween. Israëls zonen wenen en smeken. Ze zijn de verkeerde weg opgegaan. Ze zijn de Heer, hun God, vergeten.
Kom terug, afvallige zonen, dan genees ik u van uw ontrouw. Hier zijn wij. We komen naar u toe, want u, de Heer, bent onze God. Inderdaad, het rumoer op de hoogte en op de bergen is bedrog. Inderdaad, bij de Heer onze God is er redding voor Israël. Sinds onze jeugd slokt Baal heel het bezit van onze families op. Schapen en runderen, zonen en dochters. In schande liggen wij. Onder vernedering gaan wij gebukt. Want tegen de Heer onze God hebben we gezondigd. Wij zelf en onze voorvaderen. Vanaf onze jeugd tot op de dag van vandaag. Wij hebben niet geluisterd naar de Heer onze God.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Jeremia, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 31. Israël, als u zich bekeert, God spraak van de Heer, mag u bij mij terugkomen. Als u de afgoden verwijdert en mij niet blijft ontvluchten. Als u zweert, zo waar de Heer leeft, en u doet dat waarachtig, eerlijk en oprecht, dan zullen de volkeren zich gezegend noemen om hem, en zullen zij zich om hem verheugen. Zo spreekt de Heer immers tegen de mannen van Juda en tegen Jeruzalem. Ontgin een nieuw land en zaai niet tussen de dorens. Mannen van Juda en burgers van Jeruzalem, besnijd u voor de Heer, doe de voorhuid weg van uw hart. Anders laait men woede op als een vuur, en die brand wordt door niemand geblust. Zo slecht zijn uw daden. Maak het bekend in Juda, laat het horen in Jeruzalem. Blaas de bazuin in het land, schreeuw het uit en roep, verzamelen de vestingen in. Geef het signaal aan Sion, zoek een schuilplaats, aarzel niet. Want ik breng onheil over u vanuit het noorden, een vreselijke ramp. De leeuw staat op uit de struiken, de volkenverslinder rukt uit. Hij is al van zijn basis vertrokken. Uw land wordt verwoest, uw steden worden een puinhoop zonder bewoners. Trek dus rouwkleren aan, klaag en jammer, want de ziedende toren van de Heer wijkt niet voor ons. Op die dag, God spraak van de Heer, verdwijnt de moed van de koning en de moed van de edelen. De priesters staan verbijsterd, de profeten verstommen. Toen zei ik, ach Heer God, u hebt dit volk in Jeruzalem bedrogen met de belofte, vrede zal heersen bij u. Maar nu is het zwaard ons op de keel gezet. In die tijd zal over dit volk en over Jeruzalem gezegd worden. Uit de heuvels in de woestijn komt een verschroeiende wind over mijn volk. Niet om het kaf van het koren weg te blazen, niet om het te zeven. Een stormwind stuur ik op u af. Ik ben het die het komt vonnissen. Daar komt hij aan als een dichte wolk. Zijn wapens zijn als een orkaan. Zijn paarden zijn sneller dan arenden. Wee ons, wij zijn verloren. Jeruzalem, was u schoon van het kwaad, dan wordt u gered. Waarom bent u steeds uit op het kwade? Hoor, een bode uit Daan. Hij brengt slecht nieuws uit het bergland van Efraïm. Bericht aan dit volk, meld aan Jeruzalem. De vijand komt uit een ver land. Hij heft de strijdkreet aan tegen de steden van Juda. Hij omringt ze zoals wachters dat bij hun velden doen, omdat ze zich tegen mij hebben verzet. God spraak van de Heer. Uw wangedrag heeft u dit aangedaan. Uw eigen zonde maakt het zo bitter en treft u in het hart. O mijn borst, ik krimp van de pijn. Mijn hart begeeft het, het bonst in mijn binnenste. Ik houd het niet meer. Ik hoor geschal van trompetten, het sein voor de aanval. Ramp op ramp wordt gemeld. Heel het land ligt verwoest. Plotseling is mijn tent vernield, het tentdoek verscheurd. Hoe lang moet ik die banier nog zien, dat trompetgeschal horen? Hoe dwaas is mijn volk? Ze kennen mij niet. Het zijn domme mensen zonder begrip. In het kwaad zijn ze erg goed, maar van het goede weten ze niets. Ik keek naar de aarde. Ze was één woestenij. Ik keek naar de hemel. Het licht was verdwenen. Ik keek naar de bergen. Ze beefden. en naar de heuvels. Ze trilde. Ik keek en er was geen mens meer en alle vogels waren gevlogen. Ik keek en het bouwland was een woestijn. Alle steden lagen in puin door de hevige toren van de Heer. Want zo spreekt de Heer. Heel het land wordt een wildernis. Ik maak het met de grond gelijk. De aarde treurt erom. De hemel daarboven wordt donker. Ik heb gesproken. Mijn besluit staat vast. Ik kom er niet meer op terug. Als ze de ruiters en boogschutters horen, vluchten ze weg uit de stad. Ze lopen de bossen in en verschuilen zich in de bergen. Alle steden liggen verlaten. Niemand woont er meer. Waarom kleedt u zich in purper? Waarom omhangt u zich met goud? Waarom werkt u uw ogen bij? Uw opmaak is tevergeefs. Uw minnaars verachten u. Ze staan u naar het leven. Ik hoor geschreeuw dat lijkt op het schreeuwen van een vrouw in haar weeën. Gegil, zoals bij een eerste bevalling. Het is de dochter van Sion die naar adem snakt, met opgestoken handen. Wee mij, ik sterf. De moordenaars, ze hebben mij gedood.

Jeremia. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 31. Loop door de straten van Jeruzalem. Kijk goed uit en zoek de pleinen af. Als u ook maar iemand kunt vinden die recht doet en oprecht wil leven, dan vergeef ik de stad. Al zeggen ze ook, zo waar de Heer leeft. Hun eed is vals. Heer, u wilt alleen waarachtigheid zien. Als u hen slaat, raakt het hen niet. Verplettert u hen, dan maakt het hen niet wijzer. Hun koppen zijn zo hard als een kei. Ze willen zich niet bekeren. Ik dacht eerst, dat zijn de armen, die weten niet beter. Ze kennen de wil van de Heer niet en ze weten niet wat God van hen vraagt. Ik ga naar de leiders en richt mij tot hen. Ze kennen de wil van de Heer, ze weten wat God van hen vraagt. Maar ook zij hadden het juk afgeschud en de banden losgescheurd. Daarom velt de leeuw uit het bos hen, verscheurt de wolf uit de steppe hen, legt de panter op de loer bij hun steden. Wie zich buiten waagt, scheurt hij in stukken, want talrijk zijn hun misdaden en hun overtredingen zijn niet te tellen. Hoe zou ik u nog kunnen vergeven? Uw zonen hebben mij verlaten. Ze zweren bij afgoden. Ik schonk hun overvloed, maar zij plegen echtbreuk en lopen de bordelen plat. Geile, bronstige hengsten zijn het, die hinniken naar de vrouw van hun naaste. En ik zou zoiets niet straffen, God sprak van de Heer, mij niet wreken op zo'n volk. Trek de wijnbergen in en verniel ze, trap alles plat, ruk de ranken af, ze zijn niet meer van de Heer. Want Israël en Juda zijn mij ontrouw geworden, God sprak van de Heer. Ze hebben de Heer verraden, ze hebben gezegd, nee, Hij is het niet. Geen ramp zal over ons komen. Geen zwaard, geen honger zal ons treffen. En de profeten, wind zijn ze. God spreekt niet door hen. Dat alles hun mag overkomen. Daarom, zo spreekt de Heer, de God van de machten. Nu u dit durft te zeggen, blaas ik mijn woorden in uw mond als een vuur. En dit volk zal het hout zijn dat erdoor wordt verteerd. Israël, ik stuur een volk uit, een ver land op u af. Godspraak van de Heer. Een onvergankelijk, eeuwenoud volk. Zijn taal verstaat u niet en u begrijpt niet wat het zegt. Zijn pijlkoker is een open graf. Stuk voor stuk zijn het soldaten. Ze verslinden uw oogst en uw voorraden. Ze verslinden uw zonen en uw dochters. Ze verslinden uw schapen en uw runderen. Ze verslinden uw wijnstok en uw vijgenboom. De versterkte steden waar u op vertrouwt, verwoesten ze door het zwaard. In die tijd, God sprak van de Heer, reken ik voorgoed met u af. Als men vraagt, waarom doet de Heer onze God ons dit alles aan? Antwoord hun dan. Omdat u mij hebt verlaten en in uw eigen land vreemde goden hebt gediend. Daarom moet u vreemden gaan dienen in een land dat niet van u is. Maak het bekend aan Jacob en laat het horen aan Juda. Luister toch, dwaas en onverstandig volk, dat ogen heeft, maar niet ziet. En oren heeft, maar niet hoort. Waarom vreest u mij niet? God sprak van de Heer. Hebt u geen ontzag voor mij, die het strand gemaakt heeft tot de grens van de zee, een blijvende grens die ze nooit overschrijdt? Al rollen de golven aan, het is te vergeefs. Al beuken ze, ze overschrijden die niet. Maar dit volk is opstandig en weerspannig. Het is zijn eigen weg gegaan. Ze zeiden niet bij zichzelf, wij moeten de Heer onze God vrezen, die ons op tijd regen geeft, in de herfst en in de lente, die zorgt voor een vaste tijd om te oogsten.
Door uw eigen schuld zijn deze gaven u onthouden. Door uw zonde zijn ze uitgebleven. Er wonen misdadigers onder mijn volk. Ze leggen op de loer als vogelvangers. Ze zetten strikken uit om mensen te vangen. Zoals een korf vol vogels zit, zo zitten hun huizen vol buit. Op die manier zijn ze rijk en machtig geworden. Ze glimmen van het vet. Ze zijn door en door slecht. Ze verkrachten het recht. Ze komen niet op voor de wezen. De belangen van de armen behartigen ze niet. En zoiets zou ik niet straffen, Godspraak van de Heer. Mij niet wreken op zo'n volk. Wat in dit land gebeurt, is verschrikkelijk, afschuwelijk. De profeten profeteren leugens. De priesters treden eigenmachtig op. En mijn volk vindt het zo goed. Maar wat zult u doen als uw einde komt?

Jeremia. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 30. Zoek een schuilplaats, zonen van Benjamin. Ga weg uit Jeruzalem. Blaas de bazuin in Tekoa. Geef een signaal aan Beit Hakerem. Want onheil dreigt uit het noorden, een vreselijke ramp. Een vruchtbare weide bent u, dochter Sion. De herders gaan er naartoe met een kudde. Overal slaan ze hun tenten op. Ieder weidt op zijn deel. Wij bereiden ons voor op de strijd tegen haar. Deze middag rukken wij op. Helaas, de dag loopt een einde. De avond valt. Dus vallen we aan in de nacht. Wij vernielen haar burchten. Want, zo spreekt de Heer van de machten, vel de bomen, werp een wal op tegen Jeruzalem. Ze is een stad van bedrog en verdrukking. Zoals uit een bron het water blijft stromen, zo houdt de stroom van haar wandaden niet op. Geweld en vernietiging zijn in haar te beluisteren. Onophoudelijk zie ik kwalen en wonden. Wees gewaarschuwd, Jeruzalem. Anders keer ik mij van u af en maak u tot een woestijn, een onbewoond land. Zo spreekt de Heer van de machten. Ga nogmaals de rest van Israël oogsten, zoals men doet met een wijnstok. Ga er met uw hand overheen als een druivenplukker over de ranken. Tot wie moet ik mij richten? Wie moet ik waarschuwen? Hun oren zijn onbesneden, niet tot luisteren in staat. Het woord van de Heer is voor hen een verwijt dat ze liever niet willen horen. Ik ben vol van de toren van de Heer. Ik kan hem niet meer bedwingen. Ik stort hem uit over de kinderen op straat en over de opgroeiende jeugd. Ook mannen en vrouwen worden gevangen genomen, grijzaards en oude van dagen. Hun huizen worden door anderen overgenomen met akkers en vrouwen. Want ik til mijn hand op tegen de bewoners van het land. Godspraak van de Heer. Iedereen, groot en klein, is op eigen voordeel uit. Priesters en profeten, alle plegen bedrog. Ze genezen zogenaamd de kwaal van een volk. Ze beweren, het gaat goed, alles gaat goed. Maar het gaat helemaal niet goed. En schamen zij zich over hun wandaden? Nee, ze schamen zich niet in het minst. Ze weten niet eens meer wat schaamte is. Daarom vallen ze, de een na de ander, als de tijd van hun straf komt, struikelen zij, zegt de Heer. Zo spreekt de Heer. Ga op de kruispunten staan en kijk uit. Vraag naar de oude paden. Vraag wat de goede weg is en volg die. Dan zult u rust vinden. Maar ze zeiden, we gaan niet. Ik stel de wachters over u aan die riepen, let op het teken van onze bazuin. Maar ze zeiden, daar letten wij niet op. Volken, luister dan, en weet wat er met hen gebeurt. Aarde, luister. Ik breng rampen over dit volk, de vruchten van hun ontrouw. Want ze letten niet op hun woorden. Mijn wet hebben ze geminacht. Wat geef ik om wierook uit Seba, om de geurige kalmoes uit verre streken? Uw brandoffers behagen mij niet. Uw slachtoffers schenken mij geen genoegen. Daarom, zo spreekt de Heer, leg ik een struikelblok voor dit volk neer. Ze vallen erover, vaders en zonen, buren en vrienden komen om. Zo spreekt de Heer. Daar komt een volk uit het noorden, een grote natie rukt op van het einde van de aarde. Zij omklemmen sabel en boog, meedogenloos is dit volk, zonder medelijden. Hun rumoer buldert als de zee. Zij rijden op paarden en ze staan in slagorde opgesteld voor de strijd, tegen u, dochter Sion. Wij hebben dit bericht ontvangen en onze handen zijn slap geworden. Angst heeft ons aangegrepen, zoals pijn een vrouw in haar weeën.
Waag u niet buiten de stad, vermijd de wegen, want overal zaait het zwaard van de vijand verschrikking. Mijn volk, trek het boetekleed aan, wentel u in het stof, treur als over de dood van een enig kind. Zing een bitter klaaglied, want plotseling komt de verwoesting over ons. Als keurmeester heb ik u aangesteld om het gedrag van mijn volk te toetsen. Iedereen is mateloos opstandig. Lasterpraat strooien ze rond. Allemaal zijn ze even slecht. De blaasbalg wakkert het vuur aan, maar het lood komt er onveranderd uit. De smelter doet zijn werk voor niets. De slakken komen niet los. Men noemt het afgekeurd zilver, want de Heer heeft hen afgekeurd.

Van harte welkom. Het is nu 3 uur. Dit is het uur waarop Jezus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Dit is het uur van de barmhartigheid en we willen graag samen het kroontje van de barmhartigheid bidden met u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd

Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het

hartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Welkom terug in het uur van de barmhartigheid, het kroontje. Ik wil u graag een stukje voorlezen uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En ze schrijft op 19 november 1936. Tijdens de mis vandaag zag ik de Heer Jezus, die tegen me zei: heb vrede, mijn dochter. Ik zie je inspanningen die me zeer wel behagelijk zijn. De Heer verdween en het was tijd voor de Heilige Communie. Nadat ik de Heilige Communie ontvangen had, zag ik plotseling het cenakel en daarin Jezus en de apostelen. Ik zag de instelling van het Allerheiligste Sacrament. Jezus stond het mij toe tot zijn innerlijk door te dringen. Ik leerde de grootheid van zijn majesteit kennen en tegelijkertijd zijn grote zelfvernedering. De buitengewone verlichting die het mij vergunde om zijn majesteit te zien, openbaarde mij tegelijkertijd wat er in mijn eigen ziel was. Jezus liet mij de diepte van zijn zachtmoedigheid en nederigheid kennen en gaf mij te kennen dat hij duidelijk hetzelfde van mij eiste. Ik voelde de blik van God in mijn ziel. Dit vervulde mij met onuitsprekelijke liefde, maar ik begreep dat de Heer met liefde op mijn deugden en heroïsche inspanningen neerzag. Ik wist dat deze God in mijn hart trokken. Ik heb hieruit leren begrijpen dat het voor mij niet genoeg is om alleen naar de gewone deugden te streven, maar dat ik moet proberen om de heroïsche deugden te beoefenen. Alhoewel iets uitwendig bezien heel gewoon mag lijken, is de verschillende wijze waarop het uitgevoerd wordt alleen zichtbaar voor het oog van God. O mijn Jezus, wat ik geschreven heb is maar een zwakke schaduw van wat ik in mijn ziel begrijp. Dit zijn zuiver geestelijke dingen, maar om iets op te kunnen schrijven van wat de Heer mij laat weten, moet ik woorden gebruiken waarmee ik totaal niet tevreden ben, omdat ze de werkelijkheid niet tot de uitdrukking brengen. Toen ik deze pijnen voor het eerst meemaakte, ging het als volgt. Na de jaarlijkse gelofte zag ik op een zekere dag tijdens het gebed een grote schittering. En uit de schittering kwamen stralen voort die mij geheel omgaven. Toen voelde ik plotseling een verschrikkelijke pijn in mijn handen, mijn voeten en mijn zijde en de doorns van de doornenkroon. Ik maakte deze pijnen tijdens de heilige mis op vrijdag mee, maar het duurde slechts heel kort. Dit herhaalde zich op verschillende vrijdagen. Naderhand heb ik tot op het huidige ogenblik geen enkele pijn gehad. Dat wil zeggen tot eind september van dit jaar. Tijdens het verloop van deze ziekte voelde ik op een vrijdag onder de heilige mis dat ik door dezelfde pijnen doorstoken werd. Dit heeft zich iedere vrijdag herhaald. En soms, wanneer ik een ziel ontmoet die niet in staat van genade is. Alhoewel dit niet vaak voorkomt en de pijn heel kort duurt, is het toch vreselijk. Ik zou niet in staat zijn het zonder een bijzondere genade van God te dragen. Er is uitwendig niets wat op dit lijden duidt. Wat er later zal komen, weet ik niet. Dit is allemaal ten behoeve van de zielen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophronie. We waren gekomen bij hoofdstuk 19, Ervaringen en ontmoetingen, bij het onderwerp Vader Stratoniek. Met dit onderwerp gaan wij nu verder. Wondere minnaar der tranen, geliefde vader Stratoniek, waar verblijft gij nu? Kom tot ons en wij zullen een cel voor u bouwen op een hoge berg. We zullen kijken naar uw heilige leven en naar de mate van onze krachten zullen wij uw grote ascese navolgen. De tijd van uw tranen, vader, is voorbij. Heden luistert gij in de hemelen naar de gezangen van de cherubijnen en ziet gij de heerlijkheid van de Heer, die door uw ziel werd bemind op aarde. En terwijl zij haar verlangen op hem richtte, hebt gij u overgegeven aan de tranen van het berouw. De Heer heeft de mens lief en heeft hem deze gave van tranen geschonken, opdat de ziel zich in dit water zou wassen en de Heer zonder verstrooiing zou mogen aanschouwen in een geest van liefde en eerbiedige vrezen. Vader Stratoniek heeft nog gezegd dat er een tijd zal komen waarin monniken zich voor hun verlossing zullen inspannen, terwijl zij gekleed gaan in wereldlijke kleding. Uit alle macht moet men tot het einde van zijn leven de eerste ijver bewaren, want velen hebben deze verloren en niet teruggevonden. Daarom moet men de dood voortdurend indachtig zijn. En als een mens op de dood voorbereid is, al is het maar ten dele, dan zal hij de dood niet vrezen, maar vindt hij de nederigheid en het berouw en vergeet hij al het wereldse en bewaart hij zijn geest onverstrooid en bidt vurig.

Dit is waarlijk hemelsvoedsel. We hebben hierover lang gesproken met de grote asceet vader Stratonik. Hij vertelde mij dat hij in de Caucasus 7 mannen had ontmoet die de genade van de Heilige Geest hadden geproefd. Maar sommigen van hen kenden de weg van de Heer niet en wisten niet hoe de Heer de ziel onderrichtte. En daarom zijn ze later verslapt. Hierover wordt gesproken in de Heilige Schrift en bij de Heilige Vaders. Maar men moet lang leven om dit alles door persoonlijke ervaring te leren kennen. Wanneer een mens begint te werken voor de Heer, schenkt de Heer door zijn genade de kracht aan de ziel om zich te beijveren voor het goede. En alles valt hem gemakkelijk en gaat moeiteloos. Maar wanneer de mens dat in zichzelf ziet, denkt hij in zijn onervarenheid: zo zal ik mij mijn leven lang inspannen. En dan verheft hij zich boven degenen die nalatig leven en hij begint hen te oordelen. En zo verliest hij die genade die hem geholpen had Gods geboden te bewaren. De ziel begrijpt niet hoe dat gebeurd is. Vroeger was alles zo goed, maar nu is alles moeilijk en ze heeft geen zin in bidden. Maar men moet niet schrikken. Het is de Heer die in zijn barmhartigheid de ziel opvoedt. Zodra de ziel zich verheft boven haar broeder, komt er op datzelfde ogenblik een slechte gedachte die God niet behaagt. Als de ziel nederig wordt, zal de genade niet weggaan. Maar als zij niet nederig wordt, volgt er een kleine verzoeking of bekoring, opdat de ziel nederig worde. Als zij opnieuw niet nederig wordt, begint er een aanval van zinnelijke gedachten. En als zij dan nog niet nederig wordt, valt zij in een of andere zonde. En als zij zelfs dan nog niet nederig is, zal er een nog grotere verzoeking komen en zal zij een grote zonde begaan. En op die wijze zal de verzoeking vergroot worden, totdat de ziel zich vernedert. Dan verdwijnt de verzoeking. En als de ziel zeer nederig wordt, zal zij vertedering en vrede kennen en al het slechte zal verdwijnen. Zo gaat deze hele oorlog om de nederigheid. De vijanden zijn gevallen door de trots en zij trekken ons op diezelfde weg mee naar de afgrond. De vijanden prijzen ons en als de ziel hun lof aanneemt, trekt de genade zich uit haar terug totdat zij berouw krijgt. Zo zal de ziel haar leven lang de nederigheid van Christus leren en zolang zij niet werkelijk nederig is geworden, zullen de slechte gedachten haar steeds kwellen. Maar een nederige ziel vindt de rust en de vrede waarover de Heer spreekt. Naar Johannes hoofdstuk 14, vers 27. Het vasten, de onthouding, het nachtwaken, het zwijgen en andere ascetische inspanningen helpen ons. Maar de belangrijkste kracht ligt in de nederigheid. Maria van Egypte had haar lichaam door vasten binnen een jaar onderworpen, omdat zij niets had om zich mee te voeden. Maar met haar gedachten heeft zij 17 jaar lang moeten strijden. Nederigheid leer je niet onmiddellijk. Daarom zegt de Heer ook: leert van mij nederigheid en zachtmoedigheid. Naar Matteüs hoofdstuk 11, vers 29. Om te leren is er tijd nodig. Sommige mensen zijn tijdens hun ascetische inspanningen wel oud geworden, maar hebben toch de nederigheid niet geleerd. Zij kunnen niet begrijpen waarom het niet goed gaat met hen, waarom zij geen vrede hebben en waarom hun ziel terneergeslagen is. Vandaag is vader T., een kluizenaar, naar mij toegekomen. Aangezien ik wist dat deze starrets een asceet was, dacht ik dat hij ervan hield om over God te spreken. Ik heb een lang onderhoud met hem gehad

Daarna heb ik hem gesmeekt mij een woord te zeggen, opdat ik mijn fouten mocht beteren. Hij zweeg een ogenblik en zei toen: In jou is de trots zichtbaar. Waarom spreek je zoveel over God? De heiligen verborgen hun liefde voor God in hun ziel, maar hielden ervan over de tranen te spreken. Vader T., jij hebt mijn ziel verdeemoedigd, die haar schepper lief heeft. Mijn ziel heeft de Heer lief en hoe kan ik dit vuur verbergen dat mijn ziel verwarmt? Hoe kan ik de barmhartigheden van de Heer verbergen, waardoor mijn ziel wordt aangetrokken? Hoe kan ik de weldaden van de Heer vergeten, waardoor mijn ziel God heeft leren kennen? Hoe zou ik niet kunnen spreken over God, als mijn ziel door Hem gevangen is? Hoe kan ik zwijgen over God, als mijn geest dag en nacht brandt van liefde voor Hem? Zou ik een tegenstander zijn van de tranen? Vader, wat hebt Gij tegen mijn ziel gezegd? Waarom spreek jij zoveel over God? Mijn ziel heeft Hem immers lief en hoe kan ik de liefde verbergen die de Heer voor mij heeft? Ik verdien zeker de eeuwige kwellingen, maar Hij heeft mij vergeven en zijn genade gegeven, die niet verborgen kan blijven in mijn ziel. Weet je dan niet dat ik u lief heb en dat ik over God ben gaan spreken, omdat ik dacht dat uw ziel God ook lief had en dat zij verwarmd werd door de goddelijke liefde? Maar wat zal ik tegen mijn ziel zeggen? Verberg de woorden van de Heer in je. Maar alle hemelen weten toch wat de Heer voor mij gedaan heeft, en men zal mij vragen waarom ik de barmhartigheden van de Heer verborgen heb en er tegen de mensen niet over gesproken heb, zodat zij allen God kunnen liefhebben en in Hem de rust vinden. De Meester roept ons toch allen in zijn barmhartigheid: Komt herwaarts tot mij, allen die belast zijt, en ik zal u rust geven. Naar Matteüs hoofdstuk 11, vers 28. Mijn ziel kent deze rust in God, en daarom spreek ik, die God en mijn broeder lief heb, over Gods barmhartigheid. Ik dacht dat uw ziel zich net zoals de mijne verheugde in God, maar gij hebt mijn ziel verdeemoedigd toen gij zegde: Waarom spreek je zoveel over God? Maar ik spreek toch de waarheid wanneer ik zeg dat onze Heer barmhartig is en Hij de mensen hun zonde vergeeft. Zo zal ik mijn lippen in stilzwijgen sluiten en slechts in mijn ziel zal ik een hymne voor God zingen, opdat onze Heer zich mogen verheugen, want Hij heeft ons grenzeloos lief en Hij heeft zijn bloed voor ons vergoten en ons de Heilige Geest gegeven. We onderbreken voor muziek.

Vader Cassian heeft gezegd dat alle ketters verloren zullen gaan. Dat weet ik niet, maar ik heb slechts vertrouwen in de orthodoxe kerk. In haar is de vreugde van de verlossing in de nederigheid van Christus. Ik dank u, mijn God en Schepper, dat gij in uw barmhartigheid mijn ziel vernederd hebt en mij de weg hebt geopenbaard die uw heiligen gevolgd zijn. Gij bemint hen die wenen, en door de weg van tranen zijn alle heiligen bij u aangekomen. Gij bemint de nederigen, en door uw genade leert gij hun de liefde en de nederigheid, waarvoor onze vijanden, de demonen, angst hebben. Gij verheugt u, Heer, over een nederige ziel. Verleen ook aan mij, barmhartige, tot u te komen door de weg van uw heilige te gaan, die gij mij getoond hebt, de weg van het nederige wenen. Er was in ons klooster een novice die uit de boom was gevallen tijdens het plukken van de olijven. Zijn beide benen waren verlamd geraakt. Toen hij op de ziekenafdeling lag, die zich in het gebouw van de Transfiguratie bevond, stierf daar een monnik, die op het bed naast hem lag. Een monnikverpleger was bezig met de voorbereidselen van het lichaam van de overledene voor de begrafenis, en hij vroeg aan de zieke novice om even een naald vast te houden. De zieke antwoordde: "Waarom val je me lastig?" Maar toen hij dit gezegd had, verloor zijn ziel de vrede en hij riep om zijn biechtvader en beleed hem zijn zonde van ongehoorzaamheid. De wijze mens zal begrijpen waarom de ziel van de novice de vrede had verloren, maar de dwaas zal zeggen dat het maar kleinigheden zijn. Op 1 juli 1932 kreeg ik bezoek van vader Panteleimon uit het oude Rossikon. Ik vroeg hem hoe hij het maakte en hij antwoordde met een stralend gezicht: "Ik ben zeer gelukkig." "Waarom zijt ge dan gelukkig?" vroeg ik hem. "Alle broeders houden van mij." "Waarom houden ze van u?" "Ik gehoorzaam aan iedereen," zei hij, "en ik ga waarheen men mij stuurt." En ik dacht: gemakkelijk is de weg die naar het koninkrijk Gods leidt. Hij heeft de rust gevonden door de gehoorzaamheid die hij uitvoert uit liefde tot God, en daarom maakt zijn ziel het goed. Een vader, de hieromonnik I, heeft mij verteld dat bij ons in Krumica een schimamonnik stervende was, maar dat hij niet kon sterven. Men zei tegen hem: "Jij hebt je zonde niet beleden en daarom kun je niet sterven." Hij antwoordde: "Ik heb 2 maal gebiecht, maar ik denk dat mijn zonden mij niet vergeven zijn en ik wil biechten bij Hegumen Macarius." Men gaf gevolg aan zijn wens. De Hegumen Macarius kwam uit het klooster en hoorde de biecht van de monnik, waarna deze in vrede ontsliep. Hieromonnik I vroeg mij waarom dit zo gebeurd was. Ik antwoordde hem dat ofschoon hij zijn zonde beleden had, hij toch niet het geloof bezat dat zijn zonden hem vergeven waren, en vanwege zijn geestelijke gesteldheid, dat wil zeggen vanwege zijn ongeloof, was dit zo. Maar wij moeten het vaste geloof hebben dat in onze kerk alles ingesteld is door de Heilige Geest, en dan ontvangt de mens naar de mate van zijn geloof de genade van de Heer. Een jonge monnik. Ik dank u, Heer, dat gij vandaag uw dienaar, een jonge monnik, wiens naam ik zal verbergen, naar mij hebt gestuurd, opdat hij niet ten val zou komen door ijdelheid en daardoor de waarde van zijn heilige leven zou verliezen. Tijdens een gesprek over de liefde zei deze jonge monnik mij dat hij gedurende de 30 jaar van zijn leven nog nooit iemand had gekrenkt. Ik keek naar hem en mijn ziel vernederde zich tot stof voor hem. Vanaf zijn jeugd beminde zijn ziel God, en omdat hij de Heer schouwde in de geest, waagde hij het niet ook maar iemand te krenken, en hierom had de Heer hem behoed voor zonden.
Omwille van deze mensen behoudt de Heer de wereld, denk ik. Want zij zijn God zo welgevallig en God verhoort zijn nederige dienaren altijd. En ons gaat het allen goed, dankzij hun gebeden. Ik dank u, Heer, dat gij mij uw dienaar hebt getoond. En hoeveel heiligen zijn er nog meer, waarvan wij niets afweten? Maar de ziel bemerkt de komst van heiligen en zij wordt getransformeerd in de nederigheid van de geest van Christus. De geest van God woont in de heiligen en de ziel voelt zijn komst. Heer, verleen dat alle mensen mogen lijken op deze jonge monnik. De gehele wereld zou schitteren van de heerlijkheid, omdat Gods genade in overvloed in de wereld zou leven. De Heilige Geest verleent de ziel de liefde voor God en de liefde voor de mensen te leren kennen. De Heilige Geest leert de ziel nederigheid en zachtmoedigheid. Zij heeft rust in God en zij vergeet alle ellende van deze wereld, want de Heilige Geest troost haar. De zielen van de heiligen proeven de Heilige Geest al, terwijl zij op aarde zijn. Dat is het Koninkrijk Gods dat binnenin ons is, zoals de Heer zegt. Naar Lucas hoofdstuk 17, vers 21. Vandaag heb ik met vader N gesproken over de adeldom van de ziel. Zij is werkelijk edel, want zij heeft haar adeldom van de Heer zelf ontvangen, die hij haar heeft gegeven omdat hij haar lief heeft. En wij moeten deze bewaren, en hij wordt bewaard door diezelfde adeldom die de Heer aan de ziel heeft gegeven. Toen de Heer na zijn opstanding aan zijn leerlingen is verschenen en hij met de apostel Petrus begon te spreken, heeft hij hem geen enkel verwijt gemaakt. Maar hij vroeg edelmoedig, heb je mij lief? Naar Johannes hoofdstuk 21, vers 15. Dit liefdevolle woord van vaderlijke liefde van de Heer leert ons op dezelfde wijze om te gaan met de mensen die ons krenken. Hierin bestaat de adeldom van Christus en deze is ondoorgrondelijk voor de mens en men kent hem slechts door de Heilige Geest. Ere zij de Heer en zijn barmhartigheid, dat hij ons onderricht heeft door de Heilige Geest. Want anders hadden wij niet geweten hoe onze Heer is. De adelaar en de haan. Een adelaar vloog hoog in de lucht. Hij genoot onderwijl van de schoonheid van de wereld en dacht, ik vlieg boven grote ruimte en ik zie dalen en bergen, zeeën en rivieren, weiden en wouden. Ik zie talloze dieren en vogels. Ik zie steden en dorpen en hoe de mensen leven. Maar kijk, een gewone dorpshaan kent niets behalve zijn eigen erf, waar hij hoogstens maar enkele mensen en dieren ziet. Ik zal eens naar hem toevliegen en hem vertellen over het leven van de wereld. De adelaar vloog naar het dak van de boerderij en hij zag hoe de haan dapper en vrolijk te midden van zijn kippen rondstapte en de adelaar dacht, hij is dus tevreden met zijn lot, maar toch zal ik hem vertellen over wat ik weet. En de adelaar begon te vertellen over de schoonheid en de rijkdom van de wereld. Aanvankelijk luisterde de haan aandachtig, maar hij begreep er niets van. Toen de adelaar zag dat de haan er niets van begreep, werd hij bedroefd en het viel hem zwaar met de haan te spreken. Maar de haan, die van zijn kant niet begreep waarover de adelaar sprak, begon zich te vervelen en het viel hem zwaar om naar de adelaar te luisteren. Maar elk van hen bleef tevreden met zijn eigen lot. Dit gebeurt zo wanneer een ontwikkeld mens gaat spreken met iemand die niet ontwikkeld is. Maar dat is nog sterker het geval als een geestelijk mens spreekt met iemand die niet geestelijk is. De geestelijke mens lijkt op de adelaar,
de ander op de haan. De geest van de geestelijke mens overweegt dag en nacht de wet van de Heer en stijgt door het gebed omhoog naar God. Maar de geest van de ander is gehecht aan de aarde of wordt in beslag genomen door gedachten. De ziel van de geestelijke mens geniet vrede, maar de ziel van de mens die niet geestelijk is, blijft leeg en verstrooid. De geestelijke mens vliegt als een adelaar in de hoogten en zijn ziel voelt God. En hij ziet de gehele wereld, zelfs als hij bidt in het holst van de nacht, terwijl de mens die niet geestelijk is, zich verzadigt aan ijdelheid of aan rijkdom of aan vleeselijke genietingen. En wanneer een geestelijk mens en zijn tegenpool elkaar ontmoeten, dan vervelen beide zich en hun contact is moeilijk.

0: Hoofdstuk 20. Ascetische gedachten, raadgevingen en waarnemingen. Mijn gedachten hebben de proef doorstaan van vele jaren. Gods barmhartigheden vergezelden mij onophoudelijk. Als de Heer als een goede herder mij niet door zijn genade verlicht had, dan zouden de vijanden mij hebben verslonden. Ik schrijf over de barmhartigheden van de Heer en het schrijven valt mij gemakkelijk, want mijn ziel kent de Heer door de Heilige Geest en zij weet hoezeer Hij de mens lief heeft. In zijn grote liefde en zijn zachtmoedigheid is Hij ook onze zonden niet indachtig. Onverzadigbaar verlangt mijn geest ernaar dan weer te bidden, weer te schrijven of te spreken over God. Maar over wereldse zaken wil mijn ziel niets horen. Wanneer jij schrijft of spreekt over God, bid en smeek de Heer dan om hulp en verlichting, en de Heer zal jou bijstaan en je inzicht schenken. Wanneer je iets niet begrijpt, maak dan 3 poklonen, buigingen, en zeg: Gij ziet, barmhartige Heer, dat mijn ziel ontsteld is en ik vrees dat ik mij zal vergissen. Heer, schenk mij inzicht. En de Heer zal je zeker inzicht schenken, omdat Hij ons heel nabij is. Maar als je twijfelt, zul je het gevraagde niet ontvangen. Daarom heeft de Heer tot Petrus gezegd: Waarom heb je gewankeld, kleingelovige? Naar Matteüs hoofdstuk 14, vers 31. Toen deze begon te verdrinken in de golven. Zo ook begint de ziel in slechte gedachten te verdrinken wanneer ze twijfelt. Heer, schenk mij een onwankelbaar geloof in U door de Heilige Geest. Wie niet de gave heeft om te onderrichten, maar toch onderricht, die beledigt de goddelijke majesteit. Er zijn mensen, zelfs vooraanstaande personen, die zich niet tot God richten wanneer zich een onzekerheid voordoet. Maar men moet eerlijk vragen: Heer, ik ben een zondaar en ik begrijp niet hoe ik moet handelen. Maar Gij die barmhartig zijt, toon mij hoe ik handelen moet. De barmhartige Heer wil niet dat onze ziel in verwarring wordt gebracht door de vijand. En Hij geeft ons in wat we wel en wat we niet moeten doen. Als wij vele dingen weten, zullen wij de Heer danken voor de kennis die ons geschonken is. Maar kennis alleen is niet voldoende. Het moet zo zijn dat de ziel de vruchten van de Heilige Geest draagt. Ook al is het maar een graankorreltje, dat de zijnertijd zal uitgroeien en rijkelijk vrucht dragen. Ik schrijf en het schrijven valt me gemakkelijk, omdat mijn ziel de Heer kent. Maar het is beter om onverstrooid te bidden, want het gebed is het kostbaarste van alle dingen. Maar de ziel heeft er niet de kracht voor om onophoudelijk vurig te bidden, en daarom moet zij van de inspanning van het bidden kunnen uitrusten. Dan kan men lezen of overdenken of schrijven over God. Eén ieder zoals God het hem ingeeft. Het is goed om de wet van de Heer dag en nacht te overwegen. Hierdoor verwerft de ziel de rust in God. De Heer omhelst heel de ziel en voor haar bestaat er niets anders meer behalve God. Wanneer de ziel in God is, vergeet zij de wereld volkomen en schouwt zij God. Maar op andere ogenblikken brengt de Heer door zijn genade de ziel ertoe voor de gehele wereld en soms ook voor één enkele persoon te bidden. Wanneer en zoals de Heer het wil. Maar om de mysteries van God te mogen zien, moeten wij de Heer vurig smeken ons een nederige geest te geven en dan zullen wij ze door de Heilige Geest leren kennen. Weet dat wanneer een volk een ramp overkomt en je ziel voor God over hen weent, God dit volk zal sparen. De Heilige Geest heeft je ziel aangeraakt en haar het gebed voor de mensen gegeven, opdat zij vergeving zouden krijgen. Op deze wijze heeft de Heer zijn schepsel lief. Misschien zal iemand zich afvragen, hoe zal ik kunnen bidden voor de gehele wereld, terwijl ik zelfs niet eens voor mezelf kan bidden? Maar zo spreken de mensen die niet begrepen hebben dat de Heer naar onze gebeden luistert en ze verhoort. Bid eenvoudig als een kind en de Heer zal naar je gebed luisteren, want onze Heer is waarlijk een Vader, wiens barmhartigheid wij ons niet kunnen voorstellen of begrijpen. Slechts de Heilige Geest openbaart ons zijn geweldige liefde. Aan degene die de treunende lief heeft, zal de Heer een vurig gebed voor de mensen schenken. Hij bidt met tranen voor het volk dat hij lief heeft, en waarvoor hij lijdt, en deze droefheid is God welgevallig. De Heer kiest de mensen uit die voor de gehele wereld bidden. Aan de asceet Parthenius van Kiev, 19e eeuw, die wilde weten wat de betekenis van het monastieke grote schema was, heeft de Moeder Gods geantwoord: een monnik die bekleed is met het grote schema is een voorbidder voor de gehele wereld. De Heer wil alle mensen redden en in zijn goedheid roept hij de gehele wereld tot zich. De Heer ontneemt de ziel haar wil niet, maar door zijn genade zet hij een mens aan tot het goede en trekt hem aan tot zijn liefde. En wanneer de Heer zich over iemand wil ontfermen, dan geeft hij anderen het verlangen in om voor die persoon te bidden, en hij staat hen bij in hun gebed. Daarom moeten we weten dat wanneer het verlangen ontstaat om voor iemand te bidden, dit een teken is dat de Heer zichzelf over die ziel wil ontfermen en dat hij welwillend luistert naar je gebeden. Dit verlangen om te bidden, dat door de Heer is ingegeven, moet men niet verwarren met het verlangen dat is opgewekt uit een hartstocht voor de persoon voor wie je bidt. Wanneer het gebed zuiver uit medelijden met een levende persoon of met een overledene voorkomt, dan is het vrij van hartstocht. De ziel treurt in dit gebed over die ander en zij bidt vurig en dat is een teken van goddelijke barmhartigheid. Ik heb in mijzelf en in mijn leven grote goddelijke barmhartigheid ervaren en gezien, en ook in het leven van degene voor wie ik gebeden heb. Zo heb ik begrepen dat als de Heer ons verdriet geeft over iemand en als Hij ons het verlangen ingeeft voor die persoon te bidden, dit betekent dat de Heer zich over hem wil ontfermen. Daarom moet je, als je verdriet krijgt over een ander, voor hem bidden, want de Heer zal hem omwille van jou zijn genade verlenen. Maar jij moet bidden. De Heer zal naar je luisteren en je zult God verheerlijken. Elke moeder die verneemt dat haar kinderen een ongeluk is overkomen, lijdt hevig en soms sterft ze zelfs. Ik heb iets dergelijks ervaren. Een boom die omgehakt en geschild was, rolde plotseling van een helling op een man af. Ik zag dit, maar mijn angst was zo groot dat ik hem niet kon toeroepen: ga snel opzij. Mijn hart kromp ineen en weende en de boom kwam tot stilstand. Die man was een vreemde voor mij. Ik kende hem niet, maar als hij familie van mij was geweest, dan had ik dat zeker niet overleefd. Het gebed van hoogmoedige mensen is de Heer niet welgevallig. Maar wanneer de ziel van een nederig mens treurt, dan zal de Heer zeker naar haar luisteren. Een starets, een hieromonnik met het grote schema, die op een zijhelling van de Athos woonde, zag hoe de gebeden van de monniken opstegen naar de hemelen. En dit verbaast mij niet. Toen diezelfde starets nog een kind was en het verdriet van zijn vader zag tijdens een grote droogte, die dreigde de gehele oogst te doen mislukken, ging hij naar het hennepveldje in de moestuin en begon te bidden. Heer, gij zijt barmhartig, gij hebt ons geschapen, gij voedt ons en geeft ons allen kleding. Gij ziet, Heer, hoe bedroefd mijn vader is omdat het niet regent. Laat het regenen op aarde. En de hemel betrok, het begon te regenen en de aarde werd gedrenkt met water. Een andere starrets, die aan de rand van de zee woonde bij de kade, vertelde mij het volgende. Het was een zeer donkere nacht. De haven lag vol met vissersboten. Er stak een storm op en het begon steeds harder te waaien. De boten sloegen tegen elkaar. De mannen probeerden ze vast te leggen, maar dat was onmogelijk vanwege de duisternis en de storm. Verwarring rondom. De vissers schreeuwden uit alle macht en het was vreselijk om het geschreeuw van deze angstige mensen aan te horen. Ik voelde een groot verdriet voor hen en onder tranen bad ik. Heer, kalmeer de storm, bedaar de golven, heb medelijden met uw volk dat lijdt en red hen. En spoedig ging de storm liggen, de zee werd kalm en de mensen die gekalmeerd waren, dankten God. Vroeger dacht ik dat de Heer slechts wonderen verrichtte in antwoord op het gebed van de heiligen. Maar nu heb ik begrepen dat de Heer ook wonderen doet voor de zondaar, zodra zijn ziel nederig is geworden. Want wanneer de mens nederigheid leert, luistert de Heer naar zijn gebeden. Velen zeggen uit onervarenheid dat deze of gene heilige een wonder heeft verricht, maar ik heb begrepen dat het de Heilige Geest is die in de mens woont, die wonderen verricht. De Heer wil dat alle gered worden en eeuwig bij Hem zijn, en daarom luistert Hij naar de gebeden die de zondaar voor het welzijn van anderen of van zichzelf tot Hem richt. Onder tranen bid ik voor degenen die mij vragen voor hen te bidden. Heer, geef hen uw Heilige Geest, opdat zij u door de Heilige Geest mogen leren kennen. De Heer heeft ons zondaars oneindig lief. Hij schenkt aan de mens de Heilige Geest. Door de Heilige Geest kent de ziel de Heer. Zij is gelukzalig in Hem, zij dankt en bemint Hem. In haar grote vreugde lijdt zij voor de gehele wereld en zij verlangt hevig dat alle mensen de Heer mogen leren kennen, omdat de Heer dit zelf ook voor iedereen wil. Maar in werkelijkheid is deze barmhartigheid slechts mogelijk door de genade, zelfs als deze zwak is. Maar zonder de genade lijkt de mens op een dier. Hoe beklaag ik de mensen die God niet kennen? Maar wij, orthodoxe christenen, zijn gelukkig omdat wij God kennen. De Heilige Geest heeft ons deze kennis gegeven. Hij leert ons zelfs onze vijanden lief te hebben. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloan de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 20, ascetische gedachten en raadgevingen. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

weer meegaan als ik het weer probeer. En wilt u met mij meegaan als ik het weer probeer?

ik weer eigenzinnig een andere weg wou gaan. Vergeef mij als ik boos was, te hard.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in Klassiekuur. Vandaag delen wij het programma Klassiekuur in twee op. Het eerste deel van de uitzending volgen we het Salve Regina door de eeuwen heen, van Gregoriaans tot en met hedendaagse muziek. Anderzijds, in het tweede deel, belichten wij het instrument, de cello, in diverse werken. Antonio Vivaldi leefde van 1680 tot 1743 in Venetië. En deze rode priester uit de Italiaanse barok richt zijn gebed, het Salve Regina, tot zijn hemelse koningin. Deze versie van het Salve Regina is werk nummer 616, het antifoon Salve Regina Andante van Antonio Vivaldi. Michael Change, Trevor Pinnock en The English Consort zijn de uitvoerders van dienst. En geniet van deze prachtige muziek vanaf het instrumentale intro tot de contratenor solo.

Ja, en ook het rundfunkkoor van Berlin staat klaar om het Salve Regina te zingen. En zij opteerde voor de vroegromantische a cappella-setting van de Oostenrijker Franz Schubert. Die leefde van 1797 tot 1828. Dit Salve Regina, werk nummer 386, staat in Si B groot. Het is dus een uit de meer dan 600 vocale werken van Franz Schubert, die ook de liederkoning genoemd wordt. Het behoort tot de mooiste Latijnse religieuze muziek. U mag genieten van een zoveelste vocale pareltje van Schubert, getoonzet voor vierstemmig gemengd koor. De melodie primeert, de harmonie ondersteunt.

Nu volgt een van de twee Gregoriaanse versies van het Salve Regina, eenstemmig door mannen gezongen. En deze versie is syllabisch met overwegend dus één noot per lettergreep. Het Salve Regina is een tijdsantifoon voor de Heilige Maagd Maria, zoals bijvoorbeeld ook Alma Redemptoris Mater of Regina Caeli. Mariale tijdsantifonen zijn ter ere van de Heilige Maagd Maria. Maar wat zingt men in het Salve Regina? Gegroet, koningin,

Moeder van barmhartigheid, wees gegroet, o onze hoop, tot u roepen wij bannelingen, kinderen van Eva, tot u verzuchten wij, klagend en wenend in die tranendal. Gij die onze voorspreekster zijt, richt uw barmhartige ogen op ons en toon ons Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot, na deze ballingschap. O vergevende, o vrome, o zoete maagd Maria. Salve.

0: Nu, beste luisteraars van Radio Maria, op het Gregoriaans gezang van daarnet is vele eeuwen later een hedendaags werk gecreëerd, waarbij dit thema de inspiratie werd, zelfs meer het thema. De compositie heet Salve Random Regina, van de hand van Jo Koenen, samen met Pauline Lebbe, studenten van het Leo 23 Seminarie te Leuven en het Leuvense koor A Cantar, realiseerde hij deze schitterende opname. Deze opname is ook gemaakt door de Braziliaanse componist Victor Soma. Jo Koenen werd geboren op 6 augustus 1976. Hij studeerde Romaanse talen aan de KU Leuven en compositie bij Piet Zwerts in het Lemmens Instituut te Leuven. Het is een mooie referentie. Jo Koenen is actief aan het LUCA, Lemmens Instituut te Leuven. Ik laat Jo Koenen zelf even aan het woord.
1: Muziek behoeft geen uitleg, maar ik dacht dat je het proces van de creatie van mijn Salve Random Regina zou appreciëren om spirituele redenen. Het woord random vertaalt zich muzikaal in de term aleatorisch. Alia betekent dobbelsteen in het Latijn, alia jacta est, de teerling is geworpen. Aleatorisch betekent dat het toeval, het lot bepaalt hoeveel keer en hoe bepaalde vaste motieven, zinnen in een zelfgekozen volgorde op toonhoogte, sterkte of snelheid worden uitgevoerd. Dit werk is dus helemaal gebaseerd op het Gregoriaanse Salve Regina zoals wij die kennen en net gehoord hebben. Er komen geen andere noten in voor. En dan laat ik de componist terug aan het woord. Ik zocht een manier om klanken te bevrijden op een ritmische, vloeiende wijze zoals het Gregoriaans zelf en om klankvelden te creëren. Ik vond harmonische rijkdom in de neumen, dat zijn Gregoriaanse notengroepjes, en beelde mij het effect in van zang op overlappende wijze. Dit Salve Regina is in deze zin eigen harmonieus. In de aleatoriek staat het ego van de componist niet meer centraal. Er groeit iets natuurlijks met zo weinig mogelijk inbreng van de componist. Neem u de tijd waar u in een grote kerk met veel ruimte vertoeft, ontspan, geef je de rust en luister naar deze hedendaagse muziekbladzijden met improvisatorische elementen en nog steeds georganiseerde muzikale bogen, overeenkomstig de neumengroepen. Een muzikaal verhaal van begin tot einde. Als overgangsgroepen tussen de muzikale groepen werden vogelgezangen de inspiratie in zang en saxofoon onder andere. De sopraansolo is de hoofdvogel en de sax is de tweede belangrijke. Ontdek ook de kanonische behandeling in kanon, de hedendaagse samenklanken en ook de echo-effecten.
0: Ja, en we laten nu de muziek voor zich spreken in het Salve Random Regina van Jo Koenen. Woorden schieten tekort waar de muziek begint. De hedendaagse mens wordt hier geraakt door een eeuwenoud biddend gezang dat weergalmt in tijd en ruimte.

Ja, dat was het beluisteren en het beleven waard. Het is bijna filmmuziek. Hè? Passend in klassiekuur van onze eigentijdse Vlaamse componist Jo Coenen. En nog steeds groeten wij Maria Koningin in het Salvi Regina d'Aubrac. Dat is een Zuid-Franse regio in het Centraal Massief. We hebben dit reeds laten horen in een versie van Herders in de Pyreneeën en de paters van de abdij van Sylvanès, met wind, dieren, herdersfluitjes en gans de schepping die meezong. Maar nu zingt de Fraternité Monastique de Jérusalem dit mooie Salve Regina in eenstemmige zang van mannen en vrouwen. Een aangehouden liggende kwint, een bourdonbegeleiding dus, wordt aanhoudend gezongen, wat een primitief, meerstemmig effect geeft. Salve Regina dit L'Aubrac.

Beste luisteraars van Radio Maria, Erik van Nevel met het vocaal en instrumentaal ensemble Currende zingt ons een prachtig Salve Regina van Orlando di Lasso in Renaissance stijl. Contrapuntisch, vocaal en instrumentaal. Deze polyfonie staat wel in schril contrast met de harmonische versie die we hoorden van Franz Schubert, waarin elke stem mooi onder elkaar gelijktijdig klinkt. De fugatische inzetten brengen mooie muzikale golven teweeg die de luisteraars boeien.

Beste luisteraars van Klassiekuur, het Salve Regina van Karel Blasey Copriva is dan weer in een heldere, klassieke stijl geschreven, met mooi afgeleide zinnetjes, motiefsequenzen. Dat zijn groepjes noten die telkens op een andere toonhoogte worden herhaald, letterlijk herhaalde motieven enzovoort. Het is een relatief kort werkje, maar zo mooi en in een optimistische toon gecomponeerd.

Nu, de Corsicaanse mannen van Imofrini brengen nu het Dios vi salve Regina uit onze tijd. Hun begintonen lijken wel op doedelzakken die zich op gang trekken. Lange tonen in een ruimtesoundeffect worden soms verrassend gewisseld door snelle, korte siermotiefjes, maar nooit gelijktijdig in de diverse stemmen. Het doet steminstrumentaal aan. Ook de naslag in de stem als de zin eindigt. De gestrekte zangwijze van de lange tonen geven eindeloos en tijdloos effect. Ja, en ik kan ervan meespreken, want ik heb zo'n concert van hen bijgewoond in de ruïnes van de abdij Villers-la-Ville. En het was ook in open lucht en dat was werkelijk tijdloos, eindeloos en werkelijk in de ruimte. Luistert u maar.

dat mooie Corsica toch, hè? We willen ook het Monteverdi-jaar hieraan doen. En Claudio Monteverdi leefde van 1567 tot 1643. Hij was een voornaam kerkmuziekcomponist op de overgang van renaissance naar vroeg barok. En Beatrice Cobain zingt nu van hem het Salve Regina, een mooie keuze van haar uit Monteverdi's machtig repertoire. En meteen is dit het laatste Salve Regina in dit programma. Uw aandacht voor Beatrice Cobain.

Vandaag, beste luisteraars van Radio Maria, zetten we de cello op het menu. Want volledigheidshalve zeggen we natuurlijk violoncello, zoals we ook limoncello zeggen. Met de cello, viool en piano is het plaatje compleet van het trio dat ooit in de tuinkrater van het Koninklijk Paleis van Brussel musiceerde. Een krater als gevolg van een Duits bombardement in Wereldoorlog II. Koningin Elisabeth maakte het mee. Zij die later de Eugène Isaïe-wedstrijd haar naam zou geven en deze zou uitgroeien tot een der grootste prestigieuze wedstrijden ter wereld. De instrumenten die heden ten dage de Koningin Elisabeth-wedstrijd kleuren zijn viool, piano, zang en cello. In volgorde van ontstaan. De cello, violoncel, violoncello, behoort tot de vioolfamilie en wordt zittend bespeeld omdat de klankkast groot is. Het wordt tussen de benen genomen en rust met een piek op de grond waar de celloplank de piek vastzet. De cello wordt pizzicato en con arco bespeeld, getokkeld en gestreken. De vier snaren zijn C, G, D, A gestemd. Dat is zelfs als Do, Sol, Re, La. Maar luister nu naar de Oriëntaalse Dans opus 2, nummer 2 voor cello en piano van Sergei Rachmaninoff met Steven Isserlis en Stephen Yu. De Rachmaninoff leefde van 1873 tot 1943 en was een Russisch pianist en componist uit de laat romantiek. Ontdek nu zelf het wijde cello-timbre.

Uit de eerste suite voor cello solo in sol groot speelt Yo-Yo Ma een van de betere opnames en de betere versies van dit veelgespeelde werk. We luisteren naar deel 1 prelude waarin de naam Bach vloeit. Een solowerk dat toch steeds boeit en ontdek ook de meerdere kleuren die de cello rijk is. Maar de Bachwerkverzeichnis 1007 heeft nog prachtige delen. De cellist Pablo Clasals, die speelde ze elke dag

nu beluisteren we de violoncel met orkest in Silent Woods, opus 68 deel 5 van Antonín Dvořák, waarin het Deens Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Mario Venzago Sol Gabetta begeleidt. Een heel sterke compositie en bij cellisten heel geliefd. Dvořák was een Tsjech die leefde van 1841 tot 1904. Let hier op het mooie vibrato en de toonomvang en de mooie orkestratie.

artikelen in Canon u zeker opvalt in deze delicatesse voor cello. We gaan eruit met de duo Steven Iserlis, Steven Yu in de cellosonate in La Grote van César Franck, deel 4, Allegretto Poco Mosso. Beste luisteraars van Radio Maria, bedankt voor uw luisterend oor. En graag tot volgende week in Klassiekuur op uw vertrouwde zender Radio Maria.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathon.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst te bidden. Wij gedenken vandaag de heilige maagd Maria van Fatima. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662. De hymne kan u vinden op pagina 1555. En de psalmen op pagina 930. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is de Zoon van Maria. Komt, laat ons hem aanbidden. Alleluia. Door aarde, zee en firmament, geëerd, gevierd als God erkent, hem die de hele schepping schraagt, hem draagt de zuivere moedermaagd. Wie zon en maan naar orde en tijd gehoorzaam zijn in dienstbaarheid, ontvangt Maria in haar schoot, aan Gods genade deelgenoot. O moeder, zalig is uw lot, uw schoot omsluit de Zoon van God, wiens greep de wereld overspant en die u schiep met meesterhand. Gij, die door de engelen groet verblijdt, door Gods geest overschaduwd zijt, gij hebt de heiland voortgebracht, die door de volken werd verwacht. U, Jezus, zei de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, u met de Vader en de Geest, zoals het altijd is geweest. Wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Ik sprak, mijn wandel zal ik goed bewaken en met mijn tong geen zonde doen. Ik zal een teugel leggen aan mijn mond. Zolang ik onder zondaars moet verkeren, zo zweeg ik stil, al was ik ongelukkig. En aldoor feller werd mijn smart. Mijn hart begon te gloeien in mijn borst. De vlam sloeg uit toen ik over nadacht. Ik kon mijn tong niet meer bedwingen. Laat mij mijn einde kennen, Heer, het aantal van mijn dagen. Laat mij begrijpen hoe vergankelijk ik ben. Gij laat mijn dagen slechts een korte stonde duren. En heel mijn leven is voor u als niets. Zo vluchtig als zijn adem is de mens. En als een schaduwbeeld schuift hij voorbij. Het heeft geen zin dat hij zich inspant. Hij stapelt op, maar weet niet wie het erft. Wat zal ik nog verwachten, Heer? Op u stel ik mijn hoop, bevrijd mij van mijn ongerechtigheden en lever mij niet over aan de spot van dwazen. Ik ben verstomd en doe mijn mond niet open. Want gij hebt dit beschikt, neem uw beproeving van mij weg. De zwaarte van uw hand doet mij bezwijken, tot straf der zonde tuchtigt gij de mens, als door de mot wordt zijn bezit verteerd. En ieder mens is slechts een ademtocht, hoor mijn gebed en luister naar mijn roepen. Houd u niet doof voor mijn geschrei, ik ben een reiziger die in uw land vertoeft. Een gast zoals mijn vaderen het waren, wend af uw ogen, laat mij weer op adem komen. Voordat ik heen ga en niet meer besta, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer. Alleluia. Wat gaat gij toch groot op uw slechte daden? Beruchte geweldenaar, steeds broedt gij op onheil, geslepen bedrieger. Uw tong is zo scherp als een mes, het kwaad bemint gij meer dan het goede. De leugen meer dan de waarheid, graag spreekt ge venijnige woorden. Gij met uw listige tong, maar daarom zal God u bestraffen. Hij ruimt u voor goed uit de weg, hij sleept u weg van onder uw tent. Ontwortelt u uit het land van het leven, de vromen zullen het zien met ontzag. Zij zullen de spot met u drijven, dat is nu de man die hovaardig. Bij God geen bescherming zocht, hij rekende slechts op zijn rijkdom en zocht zijn kracht in het kwaad. Ik sta in Gods huis als een groene olijfboom. Vertrouw op zijn goedheid voor immer. U Heer zal ik altijd danken. Want gij hebt dit alles gedaan. Uw naam zal ik loven voor al uw getrouwen. Omdat gij goedgunstig zijt, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer. Alleluia. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart. Alleluia. En overwoog ze bij zichzelf. Alleluia. Uit de handelingen van de apostelen. Paulus spreekt tot de Joden over zijn bekering. Paulus ging op de trappen staan en gaf met de hand een teken aan het volk. Er viel een diepe stilte, en hij sprak hen als volgt in het Hebreeuws toe. Mannen, broeders en vaders, luistert naar wat ik u thans tot mijn verdediging ga zeggen. Toen ze hoorden dat hij hun in het Hebreeuws toesprak, werden ze nog stiller. En hij zeide, ik ben een Jood, geboren te Tarsus in Cilicië, maar hier in deze stad grootgebracht en aan de voeten van Gamaliel opgevoed, volgens de strenge opvattingen van de voorvaderlijke wet. Ik was een ijveraar voor God, zoals gij allen heden zijt, en heb deze weg vervolgd ten dode toe, mannen en vrouwen in boeien geslagen en in de gevangenis geworpen, zoals trouwens de hoge priester en de hele raad der oudsten van mij kunnen getuigen. Met brieven van hen trok ik naar de broeders in Damascus, om ook de mensen daar geboeid naar Jeruzalem te voeren en te laten bestraffen. Maar onderweg, toen ik al dicht bij Damascus was, omstraalde mij rond het middaguur plotseling een fel licht uit de hemel. Ik viel ter aarde en hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Ik antwoordde: Wie zijt gij, Heer? Hij hernam: Ik ben Jezus van Nazareth, die gij vervolgt. Mijn metgezellen zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die mij toesprak. Ik zei: Wat moet ik doen, Heer? En de Heer weer tot mij: Sta op en vervolg uw reis naar Damascus. Daar zal men u alles zeggen wat gij te doen hebt. Omdat ik echter ten gevolge van de schittering van het licht niet kon zien, werd ik door mijn gezellen bij de hand geleid. En zo kwam ik in Damascus aan. Een zekere Ananias, een wetgetrouw man, die te goeder naam en faam bekend staat bij alle Joodse ingezetenen, kwam mij bezoeken, ging voor mij staan en sprak: Saul, broeder, word weer ziende. Op hetzelfde ogenblik zag ik hem staan. Toen zei hij: De God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen, de rechtvaardige te zien en een stem uit diens mond te horen, omdat gij voor hem bij alle mensen zult moeten getuigen van wat gij gezien en gehoord hebt. Wat aarzelt gij dan nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn naam. Na mijn terugkeer in Jeruzalem, toen ik eens in de tempel aan het bidden was, geraakte ik in geestverrukking en zag hem staan, terwijl hij tot mij sprak: Haast u om uit Jeruzalem te vertrekken, want ze zullen geen getuigenis van u over mij aannemen. Hierop zei ik: Heer, ze weten heel goed dat ik het was, die overal in de synagogen degenen die in u geloofden liet gevangen nemen en geeselen. Ja, toen het bloed van uw getuige Stefanus vergoten werd, stond ik er ook bij, stemde ermee in en nam de kleren van zijn moordenaars in bewaring. Maar hij zei mij: Ga, want ik zal u zenden, ver weg, naar de heidenen.

De God van onze vaderen heeft mij voorbestemd om zijn wil te leren kennen. Voor hem zal ik bij alle mensen getuigen van wat ik gezien en gehoord heb. Alleluia. God, die mij riep door zijn genade, heeft besloten dat ik zijn zoon onder de heidenvolken zou verkondigen. Voor hem zal ik bij alle mensen getuigen van wat ik gezien en gehoord heb. Alleluia. Uit de preken van de heilige Ephrem de Syriër, diaken. Hem die de gehele wereld niet bevatten kan, wordt door Maria alleen omvat. Maria is voor ons de hemel geworden, want zij draagt de goddelijkheid van Christus, die hij vanaf het moment dat hij de heerlijkheid van de Vader verliet, binnen de kleine begrenzingen van haar moederschoot heeft ingesloten, om de mensen te verheffen tot een hogere waardigheid. Haar alleen heeft hij uit de hele schare van maagden uitverkoren, om het instrument te worden van ons heil. In haar vonden de voorspellingen van alle rechtvaardigen en profeten hun einde. Uit haar kwam die meest stralende ster voort, onder wier leiding het volk dat in duisternis wandelde, een groot licht heeft gezien. Maria kan op zeer passende wijze met verschillende namen worden genoemd. Zij is immers de tempel van de Zoon van God, die op een volledig andere wijze uit haar naar buiten trad dan hij bij haar was binnengetreden. Was hij haar moederschoot immers zonder lichaam binnengegaan, in een lichaam gehuld trad hij naar buiten. Zij is de nieuwe mystieke hemel, die de koning der koningen heeft bewoond als zijn verblijfplaats, en van waaruit hij op aarde kwam, een aardse gedaante en gelijkenis dragend. Zij is de wijnstok die een vrucht van aangename geur voortbrengt, een vrucht die haar gelijkenis moest ontlenen aan de boom, daar zij uit zichzelf zoveel van de natuur van die boom verschilt. Zij is de bron die opwelt uit het huis van de Heer, waaruit voor dorstigen stromen van levend water vloeien. Proeft iemand van dit water, al is het maar met de rand van zijn lippen, dan krijgt hij in eeuwigheid geen dorst. Hij dwaalt, geliefden, die meent dat de dag van Maria's verlossing vergeleken kan worden met een andere dag in de schepping. In het begin is immers de aarde geschapen, maar door haar is de aarde vernieuwd. In het begin is de aarde vanwege de zonde van Adam vervloekt in haar werk. Door Maria echter werden de vrede en de rust aan de aarde teruggegeven. In het begin ging door de misdaad van onze eerste ouders de dood over op alle mensen. Nu zijn wij echter overgebracht van de dood naar het leven. In het begin stopte de slang Eva's oren dicht met haar gif, en vervolgens verspreidde zij het gif over het gehele lichaam. Vandaag vangt Maria met haar oren de stem op van hem die het eeuwig geluk verzekert. Wat het instrument voor de dood is geweest, is tegelijk het instrument voor het leven gebleken. Hij die zetelt boven de cherubijnen, zie. Hij wordt nu ondersteund door de armen van een vrouw. Hem die de hele wereld niet bevatten kan, hij wordt nu omvat door de armen van alleen Maria. Hij die door tronen en heerschappijen wordt gevreesd, wordt gekoesterd door een meisje. Hij wiens verblijf in de eeuwen der eeuwen vaststaat, zie. Hij zit neer op de knieën van een maagd. Hij voor wie de aarde een voetbank is voor zijn voeten, laat in diezelfde aarde het voetspoor van een kind na.

Het hart van de maagd bleef ongerept. Bij het bericht van de engel ontving zij het goddelijke geheim. Toen nam zij op in haar zuivere schoot, de schoonste onder de kinderen der mensen, en gaf zij die in eeuwigheid gezegend is, ons de mens geworden God. Alleluia. De verblijfplaats van haar zuivere schoot werd terstonds Gods tempel. Door toedoen van een woord ontving de ongeschonden maagd de zoon. En gaf zij die in eeuwigheid gezegend is, ons de mens geworden God. Alleluia. Laat ons bidden. God, Gij die de moeder van uw zoon ook hebt aangesteld tot onze moeder, verleen ons dat wij in boetvaardigheid en gebed volharden voor het heil van de wereld, en zo in staat mogen zijn van dag tot dag het rijk van Christus met meer daadkracht te doen groeien. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

beste luisteraar. Van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PE 49 7333 7333 777.

0: Radio Maria.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
2: Omdat Hij die Gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
1: Verrezen is zoals Hij gezegd heeft. Alleluia.
2: Bid God voor ons. Alleluia.
1: Verheug en verblijd u, Maagd Maria. Alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
1: Laat ons bidden. God, Gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige

0: van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons.

0: zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven al onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op 13 mei vieren we in de kerk het feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Vandaag, om 17 uur, gaan we trouwens live met miljoenen luisteraars van Radio Maria wereldwijd de rozenkrans bidden uit Fatima. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit bijzonder gebedsmoment. En we gaan het vandaag hebben natuurlijk over dit feest, Onze Lieve Vrouw van Fatima. Een tijd geleden hadden we een interview met de programmadirecteur van Radio Maria Portugal, Padre Marco Luiz. En hij vertelde in het interview onder andere over hoe actueel de boodschap van Onze Lieve Vrouw in Fatima is. En daar gaan we vandaag bij stilstaan. We gaan een fragment luisteren uit dit boeiend interview. Ook gaan we luisteren naar een fragment uit een uitzending van De Rots in de Branding over Fatima. In een van de uitzendingen hierover hebben we kunnen luisteren naar een kort hoorspel over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Maar ik stel voor dat we starten, beste luisteraars, met een lied tot Onze Lieve Vrouw.

0: Beste luisteraars, we gaan luisteren naar een gesprek met Padre Marco Luis, de programmadirecteur van Radio Maria Portugal. Een tijd geleden hadden we een wat langer interview met hem, ook onder andere over het belang van de boodschap van Onze Lieve Vrouw in Fatima en over hoe eigenlijk dat allemaal zeer actueel blijft. Laten we luisteren. Ik vraag hem als de boodschap van Onze Lieve Vrouw aan de kinderen Francesco, Jacinta en Lucia in Fatima vandaag nog belangrijk is. En als het ook belangrijk is om deze boodschappen van Onze Lieve Vrouw meer bekendheid te geven bij de luisteraars. En hij antwoordt ons het volgende.
1: Si, vraiment, et je ne sais pas, Père Marco, qui le dit, c'est l'Église qui le dit, avec le pape François, qui est venu à Portugal à faire la canonisation de les petits bergers, Francisco et Jacinta. Et le pape Benoît, qui ont dit que le message de Fatima, c'est très actuel, parce que c'est un appel à la prière, c'est un appel à la conversion, c'est un appel à la pénitence, c'est un appel à la réparation. Tout ça, c'est le cœur de l'Évangile, le message de Fatima.
0: Ja, werkelijk. En het is niet ik, Pater Marco, die het zegt. Het is de kerk die het zegt. Het is paus Franciscus die het zei toen hij hier op bezoek was voor de heiligverklaring van de herdertjes, Francisco en Jacinta. Ook paus Benedictus had er regelmatig over. En het is een actuele boodschap, zeker weten. Omdat het een blijvende oproep is tot gebed. Een oproep tot bekering. Een oproep tot boetedoening. Een oproep tot herstel. Dat alles is de boodschap van Fatima, maar ook van het evangelie. Padre Marco vertelt verder.
1: Quand il était initié au début de la guerre d'Ukraine avec la Russie, beaucoup de nous recordent, relambrer, comment on se dit, nous sommes un autre pensement. Que la Virgin Mary a demandé pour prier pour la conversion de la Russie, parce que nous avons de la paix. Mm-hmm. C'est très important de prier pour notre conversion, chacun de nous. Ma conversion comme prêtre, la conversion de chacun de nous.
0: Bij het begin van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, velen van ons dachten opnieuw aan die boodschap van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Waar Onze Lieve Vrouw heeft gevraagd om te bidden voor de bekering van Rusland. Om de vrede te kunnen krijgen. Het is heel belangrijk om te bidden voor elk ieder van ons. Voor de bekering van onszelf. Van ons eigen hart. Ook voor mijn eigen bekering als priester. Echt bidden voor ieder van ons. Padre Marco zegt nog.
1: La Vierge Marie a parlé de la conversion de la Russie, de Fatima. Et le message, c'est très, très, très actuel à cause d'être à le cœur de l'Évangile. Et prière, pénitence, conversion, réparation, c'est ça, c'est l'Évangile que la Vierge Marie on vient appeler avec son message. À cause de ça, nous avons tous les jours, à les 8 de la nuit, nous avons un programme à l'heure. Nous allons prier tous les jours à l'heure que la Vierge Marie était apparue à Fatima. Mais aussi, nous avons des programmes avec les messages de Fatima.
0: Onze Lieve Vrouw heeft gesproken over de bekering van Rusland. En dat is toch een zeer, zeer actuele boodschap. Een boodschap dat in het hart van het evangelie staat. Gebed, boetedoening, bekering, herstel. Dat is het evangelie dat Onze Lieve Vrouw is komen herinneren in Fatima. En omwille van deze zo actuele boodschap van Onze Lieve Vrouw hebben wij elke dag op de radio een programma waar we over deze verschijningen in Fatima en over de boodschap van Maria hebben. En we bidden natuurlijk ook, zoals elke Radio Maria, dagelijks meermaals de rozenkrans. En we bidden ook speciaal elke dag op het specifiek uur waar onze lieve vrouw is verschenen te Fatima. Ik vraag aan Padre Marco als hij enig idee heeft als de mensen in Portugal allemaal op de hoogte zijn dat die verschijningen hebben plaatsgevonden en ook de boodschap van onze lieve vrouw kennen dat ze toen heeft meegegeven, of is dat eigenlijk toch niet zo meer gekend? Hij antwoordt het volgende.
1: Je réponds que tout que des fois une chose est connaître, l'autre est vivre. Il y a le devoir de désirer de vivre. Et beaucoup de personnes en connaître, on va aller à Fatima une fois à l'année. Et après la vie, c'est la même chose. On ne va pas aller à la paroisse. Mais il est bien sûr que beaucoup de personnes qui ont, avec l'aide de la Vierge Maria Fatima, on passe, on retourne à l'église. Beaucoup de personnes que nous, toutes nous connaître, qui sont allées à l'église, à sa paroisse, à cause de cette intervention, de cette direction de la Vierge Marie à Fatima, qu'on allait, on fait la confession, on priait le chapelet, la messe.
0: Wel, vaak kennen we iets, of het komt even binnen en vergeten we snel weer. Sommige mensen gaan één keer per jaar op bedevaart naar Fatima en dan gaat het leven gewoon weer verder. We denken er niet meer aan, zijn er niet meer mee bezig. Maar vele, vele mensen, met de hulp van onze lieve vrouw van Fatima, komen terug naar de kerk. Vele mensen die ik ken, persoonlijk ken, zijn eigenlijk na een bedevaart bij onze lieve vrouw van Fatima bekeerd. Ze komen terug naar de kerk, naar hun parochies. Kijk, het is zo, als je op bedevaart gaat naar Fatima, dan ga je naar de mis. Je bidt de rozenkrans, je gaat biechten. En Maria hoort je gebed. Het gebed van je familie en vrienden voor je. En ze verhoort. Padre Marco zegt nog...
1: C'est la maison de la mère, comme on se dit aussi. Un sanctuaire, c'est un lieu privilégié de la grâce de Dieu qu'on vient à travers la Vierge Marie. Et on peut dire aussi que Radio Maria, non seulement à Portugal, aussi, bien sûr, aussi à Belgique, est aussi un sanctuaire de la Vierge Marie qu'on porte à Jésus, on porte à l'Église avec la communion de la prière, de la liturgie, de la doctrine de l'Église, tout ça. Et ça, c'est très, très belle, parce que, comme la Vierge Marie, on dit, je ne reste pas ici, je vais à te chercher, à toi. Je veux te rechercher avec Radio Maria, ma radio, que je voulais que pour être une présence de Dieu in ta vie.
0: Het is werkelijk het huis van de moeder. Men zegt ook dat het bedevaarsoord, het heiligdom, een plek is waar Gods barmhartigheid, Gods genade, verkregen kan worden door onze lieve vrouw. En we kunnen zeggen dat Radio Maria in Portugal, maar ook Radio Maria in België, de mensen via onze lieve vrouw terug bij Jezus brengen. En dit via het gebed, de liturgie, de catechesis. En dat zijn zo'n mooie zaken, want zoals Maria zegt, ik neem je bij de hand en ik breng je naar Jezus. Radio Maria wil de mensen begeleiden naar Jezus, een aanwezigheid van Gods woord in je huiskamer. En u hoorde, beste luisteraars van Radio Maria, een fragment uit een langer interview met de programmadirecteur van Radio Maria Portugal, Padre Marco Luis.

0: En we gaan natuurlijk nog stilstaan bij de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Een hele tijd geleden kon u verschillende uitzendingen in het programma De Rots in de Branding beluisteren over Fatima. En in een van die uitzendingen was er ook een kort hoorspel te horen over die verschijningen. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we samen terug dat hoorspel beluisteren.
1: U zal enkele passages horen uit een tekenfilm gemaakt voor de kinderen. Maar er staat ook bij vermeld, ook voor volwassenen. Misschien een mooi eerste communiegeschenk. Een oproep voor de kinderen en de kleinkinderen tot heiligheid. We gaan luisteren.

0: We bevinden ons in het midden van Portugal, op een 50 kilometer van de Atlantische Oceaan, in het gehucht Fátima, dat deel uitmaakt van de gemeente Urem. Het is het voorjaar 1916, 1 jaar voor de verschijningen van Maria. 3 hertertjes, Francesco, 8 jaar, zijn zusje Jacinta, 6 jaar, en nichtje Lucia, 9 jaar oud, hoeden de schapen. Op een dag verschijnt hen een engel, als voorbode om de erdertjes voor te bereiden op wat zou gebeuren. De engel verscheen de kinderen nog 3 maal in de loop van het jaar 1916.
1: Wat is dat?
2: Wees niet bang. Ik ben de engel van de vrede. Bid met mij.
3: Mijn God. Ik geloof in u, ik aanbid u, ik hoop op u en bemin u. Ik vraag u vergeving voor hen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen.
2: Zo moet je bidden. De harten van Jezus en Maria horen jullie gebeden.
3: O allerheiligste drie-eenheid, ik aanbid u. Mijn God, ik bemin u in het allerheiligste sacrament.
2: Bid vaak, kinderen. De harten van Jezus en Maria willen via jullie de wereld hun genade tonen. Breng gebeden en offers aan de Allerhoogste. Maak van alles wat je doet een klein of groot offer om de zonden goed te maken die God pijn doen. Breng offers om zo zondaren terug te laten keren tot God.
0: Op 13 mei 1917, tijdens het spelen, verscheen er plots een bliksem alsof er onweer op komst was. De kinderen zagen, boven een steenijk, een dame geheel in het wit.
4: We kunnen beter naar huis gaan, er komt een storm aan.
5: Maar er zijn geen wolken.
1: Wat gebeurt er?
4: Kijk!
5: Wat is dat?
6: Wees niet bang. Ik doe jullie niets.
4: Waar komt u vandaan?
6: Ik kom uit de hemel. Ik wil dat je de komende 6 maanden achter elkaar, op de 13e dag, op dit tijdstip hier naartoe komt. Dan vertel ik je wie ik ben en wat ik wil. Willen jullie aan God al het lijden offeren dat Hij op jullie pad brengt om de zonden goed te maken die Hem pijn doen? En ook bidden voor de bekering van de zondaars?
1: Ja. Dat willen we.
6: Dat vraagt wel grote offers. Maar Gods genade zal jullie troosten.
3: O allerheiligste drie-eenheid, ik aanbid u. Mijn God, ik bemin u in het allerheiligste sacrament.
6: Bid de rozenkrans elke dag voor vrede op aarde.

0: komt Ganzentorpe te weten. De meesten beschouwen de kinderen als leugenaars en ook de ouders zijn over hun gedrag niet te praten. Zoals de moeder van Lucia, die haar opsluit in een kamer.
1: Vind je het soms grappig dat iedereen in het dorp je familie uitlacht?
2: Maar mama!
1: Ik heb nog nooit een leugen van een van mijn kinderen geaccepteerd en zeker niet een leugen zoals deze.
2: Maar ik lieg echt niet!
0: Tijdens de tweede verschijning, op 13 juni 1917... reeds in aanwezigheid van enkele personen die de rozenkrans meebidden, laat de dame weten dat Francesco en Jacinta weldra zullen overlijden, maar dat Lucia nog lang op aarde zal blijven leven. Even later worden Lucia en haar moeder verwacht bij de pastoor.
3: En wat zei de vrouw de tweede keer tegen je?
1: De vrouw wil dat ze naar school gaat om te leren lezen.
3: Is dat waar, Lucia?
4: Ja, pastoor.
1: Alsof het de Heilige Maagd zal uitmaken of jij kunt lezen en schrijven.
4: Ik zei niet dat ze de Heilige Maagd was. Ze heeft niet gezegd wie ze is.
3: Het lijkt mij geen hemelse openbaring. Eerder een truc van de duivel.
4: De duivel?
3: We zullen zien. We zullen zien. We zullen wachten met onze mening.
0: Eerst besluit Lucia om niet meer naar de Cova da Iria te gaan. Zeer tegen de zin van Jacinta en Francesco. Maar naarmate de 13e juli nadert, gaan ze toch alle drie. Reeds een behoorlijke volksmenigte is ter plaatse en bidden er gezamenlijk de rozenkrans. Het is tijdens deze derde verschijning dat de kinderen een zicht krijgen van de hel. Hetgeen ze geheim moeten houden.
5: Wees u, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus.
4: Wat wilt u van mij?
6: Ik wil dat je hier volgende maand op de 13e komt. Blijf de rozenkrans elke dag bidden ter ere van onze lieve vrouw, voor vrede op aarde en het einde van de oorlog. Want alleen zij kan die verkrijgen.
4: Maar vertel ons toch wie u bent. Doe een wonder, zodat iedereen gelooft dat u aan ons verschijnt.
6: Blijf elke maand hier komen. In oktober zal ik vertellen wie ik ben en wat ik wil. En dan zal ik een wonder verrichten, zodat ze allemaal geloven.
4: Ik wil u nog zoveel vragen. De mensen willen dat ik u deze dingen vraag.
6: Ze moeten de rozenkrans bidden en hun gebed zal dan nog dit jaar verhoord worden. Offer jezelf voor de zondaars en blijf herhalen, vooral wanneer je een offer brengt. O Jezus, het is uit liefde voor u, voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel van de zonde tegen het onbevlekt hart van Maria. Hier zie je de hel waar de zielen van de arme zondaars heen gaan. Om de zondaars te redden, wil God op aarde de verering van mijn onbevlekt hart. Als je doet wat ik zeg, zullen vele zielen gered worden. Dan komt er vrede. Maar wanneer de mensen niet ophouden God te beledigen, brengen hun zonden oorlog, honger en vervolging van de kerk en de Heilige Vader, de paus. Om dat te voorkomen, zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn onbevlekt hart en de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen. Als mijn wensen vervuld worden, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn. Zo niet, dan zal Rusland haar dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en vervolgingen veroorzaken. De goeden worden martelaars, de paus zal veel lijden. Verschillende landen zullen worden verwoest, maar mijn onbevlekt hart zal uiteindelijk overwinnen. De paus zal Rusland aan mij toewijden. Het zal zich

0: bekeren en er zal een tijd van vrede aan de wereld gegeven worden. Als je de Rozenkrans bidt, zeg dan na elk geheim: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Wilt u verder nog iets van mij?
0: Nee, vandaag vraag ik niets meer van je.

0: Ondertussen wordt Lucia opgepakt en overgebracht naar het politiekantoor van Oerem. Het hoofd van de politie wil vooral meer weten over het geheim. Maar Lucia zwijgt en hij bedreigt haar met de dood. Ook de pastoor van zijn kant poogt meer te weten.
1: Wie heeft je die dingen verteld?
2: De vrouw die ik op de kova zag.
1: Is het waar dat zij jou een geheim heeft verteld?
2: Ja.
1: Vertel dan.
2: Dat kan niet. Maar als u wilt, vraag ik het haar. En als ze het goed vindt, vertel ik het.
0: De 13e augustus besluit het hoofd van de politie de kinderen te brengen naar de Cova da Iria, de plaats van de verschijningen. Maar...
2: we gaan de verkeerde kant op!
3: Waar brengt hij ons echt naartoe?
0: De 3 kinderen komen in de cel terecht, tussen andere gevangenen. Tijdens de ondervraging poogt het hoofd van de politie opnieuw om de kinderen te doen praten onder de bedreiging hen te doden.
4: Zeg, agent, luister eens.
5: Ja, excellentie.
4: Is de olie al heet?
5: Ja, excellentie.
4: Mooi. Gooi deze er maar in.
6: Nee, nee.
3: We gaan meteen naar de hemel. Dus het geeft niet.
0: Eerst worden Jacinta en Francesco weggeleid. Maar Lucia blijft zwijgen.
4: Vertel gewoon het geheim, Lucia.
2: Ik sterf liever.
4: Goed dan, daar ga je.
2: Ah! Jacinta? Francesco? Jullie leven nog. Wat ben ik blij jullie te zien.
0: Uiteindelijk worden de kinderen op 15 augustus terug naar huis gebracht. De dame verschijnt deze keer op 19 augustus. Tijdens de 5e verschijning, op 13 september, telt men reeds een 25.000 personen op de Cova da Iria. Daar herhaalt de dame dat de volgende keer, op 13 oktober, er een wonder zal plaatsgrijpen. Het is geweten hoe de periode naar 13 oktober voor de kinderen zeer bewogen was. Veel politici en vijanden van de kerk waren overtuigd dat het bedrog nu zou uitkomen. Zelfs priesters en familieleden poogden nog de kinderen ervan te overtuigen alles te ontkennen. Zelfs de dag ervoor, op 12 oktober, maakte de moeder van Lucia zich grote zorgen.
7: Al die maanden tegen me hebt gelogen en tegen de heilige priesters is al erg genoeg. Maar Lucia, je hebt de hele wereld een wonder beloofd. Morgen om 12 uur nog wel.
8: Als de vrouw geen wonder verricht, zal de menigte je vermoorden.
2: Ik ben niet bang. Ik weet zeker dat ze zal doen wat ze beloofd heeft.
0: Op 13 oktober stroomden 70.000 mensen toe onder de gutsende regen.
2: Jacinta, een weerlicht. Wat wilt u van mij?
9: Ik wil dat hier een kapel ter ere van mij wordt gebouwd. Want ik ben onze lieve vrouw van de Rozenkrans. Blijf de Rozenkrans elke dag bidden. Beledig de Heer onze God niet langer. Want Hij is al zoveel beledigd.
2: Ze willen u van alles vragen. De genezing van zieken, de bekering van de zondaars en nog veel meer.
9: Sommigen krijgen dit, anderen niet. Ze moeten hun leven veranderen, vergeving vragen voor hun zonden. Beledig de Heer, onze God, niet langer, want Hij is al zo diep beledigd.
2: Moest je de zon zien? Kijk, de zon, hij danst!
7: Kijk, de zon,
10: Het is een wonder. De kinderen hadden gelijk. Gezegend zij onze lieve vrouw.
11: De zon stort neer.
12: Alles is droog. Het is een wonder.
0: De regen hield plots op en de hemel werd blauw. De zon begon te draaien als een wiel van vuur, met prachtige lichtstralen in alle kleuren. Daarna stond de zon een ogenblik stil en nog tweemaal er begon deze vertoning. Dan kwam de zon al zigzags gewijze naar beneden, werd als groter en groter en scheen de mensen te gaan verpletteren. Daarna werd alles weer normaal. Jacinta en Francesco stierven niet lang daarna. Lucia leefde nog tot 2005 als karmelites en verspreidde de verering van het onbevlekte hart van Maria.

En u hoorde, beste luisteraars, een hoorspel over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Zeker ook te verkrijgen op DVD. En de titel van de DVD is De dag waarop de zon danste en kan u verkrijgen bij Samuel Advies. Neem gerust een kijkje op hun website samueladvies.nl.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag kiezen. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Het komt uit de brief van de Galaten, hoofdstuk 2, vers 20. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François uit Gent. Vandaag gedenken wij onze lieve vrouw van Fatima. De hymne kan u vinden op pagina 1558. De korte schriftlezing volgt daarop op pagina 1559. En de psalmen vindt u vanaf pagina 933.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: O Koningin der Heerlijkheid, die hoger dan de sterren zijt, hem die u schiep, hebt gij behoed en als een moeder zelf gevoed.
1: Wat Eva droevig deed vergaan, biedt gij ons in uw kind weer aan. Gij zijt in onze pelgrimstijd het venster op de eeuwigheid.
2: Tot God zijt gij de open poort, de deur tot licht dat voor ons gloort. Verlost een juich, het geeft God behaagd, gij kreeg het leven door de maagd.
1: U, Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, u met de Vader en de Geest, zoals het altijd is geweest. De stromen zagen u naderen, God. Gij hebt uw volk geleid door de golven der zee. Alleluia.
2: Tot God stijgt mijn roep als een noodkreet op. Tot God stijgt mijn roep om verhoring.
1: Ik ga tot de Heer op gevaarvolle dagen. Desnachts houd ik aldoor de handen gestrekt. Mijn geest zoekt geen andere troost.
2: Wanneer ik aan God denk, kan ik slecht zuchten. Wanneer ik ga peinzen, ontzinkt mij de moed.
1: Mijn ogen kunnen de slaap niet vatten. Ik kan van verwarring niet spreken.
2: Aan vroegere dagen denk ik terug. Herinner mij al de vervlogen jaren.
1: Desnachts overweeg ik het stil in mijn hart. Mijn geest blijft er altijd mee bezig.
2: Zou God dan voorgoed verstoten? Zou hij niet genadig meer zijn?
1: Is dit nu het eind van zijn gunsten? En geldt zijn belofte niet meer?
2: Zou God dan vergeten zich te ontfermen? Of sluit hij in gramschap zijn hart?
1: Voorzeker, dit is nu mijn grootste verdriet. Dat God zijn hand van mij aftrok.
2: Toch kan ik uw werken, Heer, niet vergeten. De wonderen die gij voorheen hebt verricht.
1: Uw daden komen mij steeds in gedachten. Ik denk over al uw bemoeiingen na.
2: Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God.
1: Want gij zijt de God die wonderen doet, die onder de volken uw macht hebt getoond.
2: Uw arm heeft uw volk de vrijheid gegeven. De kinderen van Jacob en Jozef.
1: De stromen zagen u naderen, God. Zij zagen u komen en beefden.
2: De bergbeken joegen hun water omlaag. En regen sloeg neer uit de nevels.
1: De wolken weergalmden van dreunend geraas. Uw pijlen vlogen naar alle kanten.
2: De donder rolde de hemel rond. De bliksem verlichtte de aarde.
1: De rotsen beefden waar gij u vertoonde. Uw weg ging over de golven der zee.
2: Het water vormde een pad voor uw schreden en wiste uw voetspoor weer uit.
1: Zo hebt gij uw volk geleid als een kudde, door Mozes en Aarons hand.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De stromen zagen u naderen, God. Gij hebt uw volk geleid door de golven der zee. Alleluia. De Heer beschikt over sterven en leven. Alleluia.
2: Verrukt is mijn hart in de Heer. Mijn God heeft mij kracht gegeven.
1: Ik sta mijn bestrijders vrijmoedig te woord, omdat ik uw bijstand geniet.
2: Geen heilige is er zoals de Heer, want naast u bestaat er geen ander. Geen macht evenaart onze God.
1: Volhard dan niet in uw grootspraak en pocht niet op wat ge verricht.
2: Hou eigenwaan ver van uw mond. De Heer immers is een alwetende God. Hij weegt op zijn schaal onze daden.
1: De bogen van dapperen zijn gebroken en zwakken werden met kracht omgord.
2: Verzadigden gaan zich voor brood verhuren. Die hongerleden krijgen genoeg.
1: De kinderloze baart menigmaal. Verdord is de schoot van de vruchtbare moeder.
2: De Heer beschikt over sterven en leven. Hij leidt naar de dood en roept weer terug.
1: De Heer geeft armoe en rijkdom. Vernedering brengt hij en eer.
2: Hij richt de behoeftige op uit het stof. Verheft uit het vuil de geringe.
1: Zij nemen bij de aanzienlijken plaats en krijgen een eervolle zetel.
2: De zuilen der aarde zijn van de Heer. Hij heeft de wereld daarop gegrondvest.
1: Hij let op de schreden van zijn getrouwen, maar duisternis brengt de zondaars tot zwijgen. Want niemand is sterk door eigen kracht.
2: De Heer zal breken die hem weerstreven. Vanuit de hemel gromt hij hen toe.
1: De Heer doet recht tot de grenzen der aarde. Hij geeft aan zijn koning de macht. En hij verheft zijn gezalfde.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer beschikt over sterven en leven. Alleluia. Er straalt weer licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechten van hart. Alleluia.
2: De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee.
1: Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon.
2: Laaiende vlammen draven vooruit. Verslinden rondom zijn bestrijders.
1: Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting.
2: Bergen smelten als was voor de Heer. De heerser van heel de wereld.
1: De hemel verkondigt zijn heiligheid. En alle volken aanschouwen zijn glorie.
2: Die beelden aanbidden worden beschaamd. zij die op hun afgoden groot gaan.
1: Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde.
2: De steden van Juda jubelen luid om al wat gij, Heer, hebt verordend.
1: Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden.
2: De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwen de wacht en redt hen uit vrede handen.
1: Er straalt weer licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechten van hart.
2: Wees blij in de Heer, gij vromen. Verheerlijk zijn heilige naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Er straalt weer licht voor de vromen, en blijdschap vervult de oprechten van hart. Alleluia. Ik jubel en juich om de Heer. Ik verheug me uitbundig om mijn God. Want Hij heeft mij bekleed met het kleed van de redding, mij gehuld in de mantel van het heil, zoals men een bruid tooit met haar sieraden.
2: De Heer heeft haar gekozen, boven allen uitverkoren. Alleluia, alleluia.
1: De Heer heeft haar gekozen, boven allen uitverkoren. Alleluia, alleluia.
2: In zijn tent laat hij haar wonen.
1: Alleluia, alleluia.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer heeft haar gekozen, boven allen uitverkoren. Alleluia, alleluia. De poort van het paradijs werd door Eva voor allen gesloten en door de maagd Maria weer geopend. Alleluia.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft Hij ons verwekt. En het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals Hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die al de nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De poort van het paradijs werd door Eva voor allen gesloten en door de maagd Maria weer geopend. Alleluia.
2: Geloofd, zei Jezus, onze Verlosser, die uit de maagd Maria is geboren. En vragen wij hem, Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Zoon der gerechtigheid, aan u is de onbevlekte maagd als een lichtende dageraad voorafgegaan. Geef dat wij altijd leven in het licht waarmee gij ons verschenen zijt.
2: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Eeuwig woord, gij hebt Maria uitgekozen om in haar te wonen als in een onvergankelijk ark van het verbond. Houd ons vrij van het bederf van de zonde.
2: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Verlosser van ons allen, uw moeder heeft onder het kruis gestaan. Schenk ons vreugde wanneer wij delen in uw lijden.
2: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken.
1: Liefdevolle Jezus, hangend aan het kruis hebt gij Maria als moeder aan Johannes gegeven. Help ons zo te leven dat wij als haar kinderen worden erkend.
2: Heer, laat uw moeder voor ons ten beste spreken. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: God, gij hebt de Heilige Geest geschonken aan uw apostelen, die in gebed verenigd waren met Maria, de moeder van Jezus. Geef ons op haar voorspraak de genade u altijd trouw te dienen en door woord en voorbeeld overal uw heilige naam bekend te maken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Zusters en broeders, beste luisteraars van de Radio Maria, allen van harte welkom in deze Eucharistie. Vandaag is het 13 mei en de kerk herinnert dan de eerste verschijning van onze lieve vrouw te Fatima, 13 mei 1917. Een belangrijke plaats waar Maria ons oproept tot gebed, bekering, het bidden van de rozenkrans, het toewijden aan haar onbevlekt hart, omdat zij ons wil behoeden tegen de listen van het kwaad die zo sterk aanwezig is in deze wereld. Zij is een bezorgde moeder die haar kinderen te hulp komt. 13 mei 1981 is ook de dag waar Johannes Paulus II een aanslag te Rome te verduren kreeg. En waarvan hij heeft gezegd: het is de hand van Maria die de kogel heeft geleid en mij heeft beschermd. 1981 was dan ook het begin van de verschijning in Medjugorje, waarvan onze lieve vrouw heeft gezegd: het is de voortzetting van de verschijningen in Fatima. Maar dat was dan 24 juni 1981. Vragen wij om Gods barmhartigheid bij het begin van deze Eucharistie. De genade ook van berouw en van bekering over al onze zonden. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek in macht Maria aan uw engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

0: en laat ons bidden. God, gij hebt de moeder van uw Zoon ook tot onze moeder aangesteld. Verleen ons dat wij volharden in boete en gebed voor het heil van de wereld, om zo van dag tot dag het rijk van Christus daadwerkelijk te doen groeien, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Uit de Handelingen van de Apostelen. In die dagen brachten Paulus' begeleiders hem weg tot Athene en vertrokken met de boodschap voor Silas en Timotheus om zich zo snel mogelijk weer bij hem te voegen. In Athene aangekomen ging Paulus midden op de Areopagus staan en nam het woord. Mannen van Athene, ik zie aan alles hoeveel ontzag gij hebt voor hogere wezens. Want toen ik rondliep en bekeek wat ge zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift aan een onbekende God. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels. Ook wordt hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof hij iemand nodig had, want zelf geeft hij aan ieder leven en adem, ja, alles. Heel het mensengeslacht deed hij uiteen ontstaan, om de gehele oppervlakte van de aarde te bewonen, waarbij hij de seizoenen vaststelde en de grenzen van hun woongebied, en om God te zoeken of zij misschien al tastende hem zouden vinden. Hij is immers niet ver van ieder van ons, want door hem hebben wij het leven.

0: Hij heeft immers een dag vastgesteld waarop hij de wereld naar rechtvaardigheid gaat oordelen door een man die hij daartoe heeft bestemd. Aan allen gaf hij het bewijs daarvan door hem uit de doden te doen opstaan. Maar toen zij van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, terwijl anderen zeiden: daarover zullen wij u bij gelegenheid nog wel eens horen. Zo ging Paulus van hen weg. Toch sloten sommigen zich bij hem aan en kwamen tot het geloof, onder wie Dionysius de Areopagiet en een vrouw die Damaris heette, en nog anderen. Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinthe. Woord van de Heer. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
1: Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
0: Loof de Heer vanuit heel de hemel. Looft hem al wat hierboven is. Looft hem al zijn engelen scharen. Looft hem heel zijn legermacht.
1: Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
0: Vorsten der aarde met al uw volken, heren en rechters in heel het land, jonge mannen en jonge meisjes, grijsaards en kinderen, allen bijeen.
1: Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
0: Laat hen u prijzen de naam van de Heer, want deze naam is alleen verheven. Roemrijk is hij boven aarde en hemel.
1: Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
0: Roemvol maakte hij ook zijn volk. Hij is de glorie van al zijn getrouwen, van Israëls volk zijn eigen bezit.
1: Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

0: Hij die alles riep in het bestaan en zich ontfermde over ons, zijn mensen. Hij is verrezen, Christus de Heer.
1: Halleluja.
2: De Heer zij met u. Wij lezen nu uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het nu nog niet verdragen. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal mij verheerlijken, omdat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft. Ik zei dat hij aan u zal verkondigen wat hij van mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft, het mijne is. Dit is het woord van de Heer. Wij danken God. Wanneer hij echter komt, de Geest der waarheid, zal hij u tot de volle waarheid brengen. Zusters en broeders, beste luisteraars, wanneer de tijd van Pinksteren nadert, dan horen we dat Jezus in het evangelie bijzonder de nadruk legt op de komst van de Heilige Geest. Jezus, die zelf deze komst heeft beloofd aan zijn apostelen en leerlingen, aan ieder van ons, om alles wat hij heeft gezegd en gedaan in herinnering te brengen.

en ook om ons tot de volle waarheid te brengen van de Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. En dit tegenover de leugen die ons wil afbrengen van Jezus, onze Verlosser. Net zoals in de tijd waar Paulus in de handelingen dat wij daarnet hoorden, predikte in Athene tegen de afgoden en de dwaalwegen, zo ook worden veel mensen vandaag afgehouden van de waarheid door allerlei wereldse geesten, waardoor ze worden beïnvloed. Maar het is slechts de Heilige Geest, zegt Jezus, die u tot de volle waarheid zal brengen. Morgen, na het hoogfeest van Hemelvaart, begint de grote noveen om de komst van de Heilige Geest af te smeken. Een belangrijke tijd voor de kerk, want wij weten dat deze wereld wordt begeerst door kwade geesten en dat ook de kerk, alle gelovigen, daardoor worden beïnvloed en dus nood hebben aan deze vernieuwing door de Heilige Geest die Jezus beloofd heeft. Iemand die ons daarbij kan helpen om echt en meer ontvankelijk te zijn voor de Heilige Geest is de Heilige Maagd Maria. Zij werd door God uitgekozen om moeder te worden van zijn Zoon. De Heilige Geest, zo weten we, kwam over haar toen zij Jezus ontving in haar schoot. Zij werd vervuld van de Heilige Geest toen zij haar Magnificat zong bij de ontmoeting met haar nicht Elisabeth, die zwanger was van Johannes de Doper. Onder het kruis werd zij door Jezus zelf aangesteld als moeder van de kerk. Zie daar uw moeder. Een feest dat door Paus Franciscus werd ingesteld nu de dag na Pinksteren. En op Pinksteren zelf was zij aanwezig met de apostelen en leerlingen toen de Heilige Geest over hen neerdaalde. Het begin van de kerk die de wereld inhing. Wanneer God het nu toelaat dat Maria komt naar deze wereld, dan komt zij niet om zichzelf te verheerlijken, maar zij komt als moeder van de kerk, moeder van alle volkeren, van al haar kinderen om hen de weg te tonen naar Jezus wanneer zij verdwaald zijn. Er is een geestelijke strijd aan de gang. En dat veruitwendigt zich in het vele kwaad dat wij in de wereld zien gebeuren rondom ons. Een geestelijke strijd moet met geestelijke middelen bestreden worden op de eerste plaats. Het gebed met het beleven van de sacramenten. Een wapen dat Maria en Fatima in het bijzonder aanbeveelt is het gebed van de rozenkrans. Zij noemt zich daar ook onze lieve vrouw van de rozenkrans. Het gebed na elk tientje. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, geeft zij zelf aan de kinderen geleerd. Ooit werd ons de opmerking gemaakt, maar dat is toch verleden tijd? Zo'n ouderwets gebed, hoe kun je dat nog bidden? Het is Maria zelf die dit heeft gevraagd om dit gebed te bidden. En als Maria vraagt om dit gebed te bidden, dan is het niet om de mensen bang of angstig te maken, maar zij herinnert ons wel aan de ernst van de strijd en wil vooral niet dat de zielen verloren zouden gaan, maar tot de kennis van de waarheid komen die in Jezus Christus is, haar Zoon. Maria heeft ook in Fatima gevraagd om ons toe te wijden aan haar onbevlekt hart. Dit omdat zij ons dan nog beter kan beschermen tegen de listen van de duivel. Zij wil
samen met ons haar kinderen deze strijd aangaan. Maar met de belofte die zij in Fatima heeft gezegd, uiteindelijk zal mijn hart triomferen. Amen.

God hemelse Vader, wij brengen u dan opnieuw de vele intenties die mensen aan ons hebben toevertrouwd, ook alle mensen die hier aanwezig zijn om u te ontmoeten in de Eucharistie. En ook alle luisteraars van Radio Maria die nu in gebed verbonden zijn. Vandaag, Heer, willen wij in het bijzonder bidden op voorspraak van de Heilige Maagd Maria. We bidden dan ook vooral haar intenties. En vragen u dat in deze tijd naar Pinksteren toe wij samen met haar zouden bidden om de komst van de Heilige Geest. Over de wereld, over de kerk, over al onze gezinnen, over ieder van ons persoonlijk. Dat wij vernieuwd mogen worden door die kracht van de Heilige Geest die Jezus beloofd geeft als wij erom smeken. We willen ook bidden voor onze medebroeder priester Alexander die nu op bedevaart is naar de koningin van de vrede. En ook voor alle bedevaders die daar aanwezig zijn, mochten zij allen de genade ontvangen die zij nodig hebben. Werd gevraagd te bidden voor Daniel, de meester die zwaar ziek is, die stervende is. Geef, Heer, dat hij zich mag voorbereiden op de eeuwige ontmoeting met u. We bidden voor al onze gezinnen en voor alle kinderen, dat zij door de Heilige Maagd Maria mogen beschermd worden. En geef, Heer, dat de gezinnen zich dan ook toewijden aan het onbevlekt hart van Maria, om deze bescherming ook te ondervinden. We brengen u, Heer, opnieuw al onze veelgeliefde overledenen. Voor de zielrust van Etienne Raas, overleden ouders en zus Martin. Voor de zielrust van Nelly Verkouteren en Marc Deltour. Voor de zielrust van Fabienne. Bidden wij in het bijzonder ook voor alle zielen in het vage vuur. Heer Jezus, uw moeder heeft ook gevraagd te bidden voor de zielen in het vage vuur en ons te behoeden ervoor. Geef dat zij allen mogen opgenomen worden in uw eeuwige heerlijkheid, als wij het offer aanbieden van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één, gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnaard het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alles van ons af, Heer, maak ons vrij van elke ongerechtigheid. En bid dan, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Heer, bij deze herdenking van de Heilige Maagd Maria bieden wij onze haven aan en vragen u, laat uw Zoon ons te hulp komen, die in zijn mensenliefde zich op het kruis aan u heeft aangeboden als een offer zonder smet, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en genezing te vinden, zullen wij uw lof verkondigen voor de uitverkiezing van uw heiligen. Op deze gedenkdag van de heilige maagd Maria eren wij u met haar woorden van haar lofzang. Want voor heel de aarde hebt gij grote dingen verricht, aan alle volkeren uw barmhartigheid betoond, toen gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid uw dienstmaagd en haar verheven hebt tot moeder van onze verlosser Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, u vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, zo smeken wij u, dat ook onze hulde wordt gehoord als u ter eer dit lied wordt aangegeven.

God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen en ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe gij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze Vader, zend nu over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat deze gaven voor ons worden tot het lichaam en het bloed van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf gij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan het levend brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo, aan onze bisschop Lode, aan alle priesters, herders die gij in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk ook in uw goedheid diegenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet vooral ook niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met Eluvolk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren, met de heilige Godelieve en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij, Heer, om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En richten wij ons dan in vertrouwen tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van al het kwade. Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde, in beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Geef ons vreugde. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven. Amen.
1: Terwijl de priester en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof gij reeds gekomen waart en verenig mij geheel en al met u. Laat mij toch nooit van uw liefde gescheiden worden.

En laat ons tot slot bidden. Heer, wij beleiden dat uw Zoon in waarheid God en mens is. Versterk in ons de heilige tekenen van het ware geloof. En laat ons door de verlossende kracht van zijn verrijzenis eenmaal komen tot de eeuwige vreugde. Hij die leeft en heerst tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij met u. Zusters en broeders, ik heb mij daarnet misproken. Toen ik zei, Maria behoedt ons voor het vuur van het vage vuur. Behoedt ons voor het vage vuur. Ik bedoelde natuurlijk voor het vuur van de hel. Maria neemt dit ernstig. Zij wil niet dat haar kinderen verloren gaan. Nog iets dat ik even wil ter sprake brengen. Vorige week was er in de basiliek van Koekelberg, donderdag, op uitnodiging van de Belgische nuncius, waarin de Europese nuncius voorging, een eucharistie als dank voor het eenjarig pontificaat van paus Leo en om verder voor hen te bidden. Alle bisschoppen van België waren daar aanwezig, heel veel priesters, religieuzen, ook koning Albert en koningin Paola, en veel gelovigen van allerlei slag en kleur, zouden wij kunnen zeggen. En op het eind van de viering werd er een processie gevormd, waar misschien wel een koor van 100 kinderen het Fatima-lied zongen. En dat was wel indrukwekkend. Zusters en broeders, mogen onze lieve vrouw, ons land en onze kerk verder behoeden en beschermen en helpen in deze tijd en in de tijd die nog komt.

0: Onze lieve vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons. En mogen de Heer u dan allen zegenen op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat allen heen in vrede. Wij danken God.
1: Broeders en zusters, deze Eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag 11:15 kunt u samen met ons de Rozenkrans meebidden en komende zaterdag om 9:00 opnieuw de Eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van Radio Vaticaan Live, waar we helemaal live met het Sint-Pietersplein verbonden zijn en waar de Heilige Vader ondertussen zijn weg zoekt naar de plaats waar hij zometeen de catechese zal uitspreken tijdens deze generale audiëntie. En opnieuw vele mensen die zich hebben verzameld om deze generale audiëntie bij te wonen. Een beetje een druilerig weer vandaag, maar de Heilige Vader die maakt toch zijn ronde in de pausmobiel met het dak erop geplaatst. In deze weersomstandigheden, je hoort, we hebben een beetje problemen met de verbinding. Valt af en toe weg. We proberen om zo goed mogelijk u deze uitzending te kunnen laten genieten. En volgen zo de Heilige Vader tot aan de voorzijde van de Sint-Pietersbasiliek. En u hoort de enthousiaste deelnemers aan de generale audiëntie. De pelgrims die naar Rome gekomen zijn om de Heilige Vader te kunnen zien en te kunnen horen natuurlijk. En we horen ondertussen ook de muziekkapel die aanwezig is, het beste van zichzelf geven.

toch altijd ook heel bijzonder. Voor deze muziekgroepen. Om de mogelijkheid te hebben om te kunnen spelen voor de pauze.

0: Het Tweede Vaticaans Concilie heeft het laatste hoofdstuk van de dogmatische constitutie over de kerk willen wijden aan de heilige maagd Maria. Zij wordt erkend als het allerhoogste en volkomen unieke lid van de kerk, haar beeld en uitmuntendste voorbeeld in geloof en liefde. Deze woorden nodigen ons uit om te begrijpen hoe in Maria, die onder de werking van de Heilige Geest, de in het vlees gekomen Zoon van God heeft ontvangen en gebaard, zowel het voorbeeld als het voortreffelijke lid en de moeder van de gehele kerkgemeenschap kan worden herkend. Door zich te laten vormen door het werk van de genade dat in haar zijn vervulling vond, en door de gave van de Allerhoogste, met haar geloof en haar maagdelijke liefde te aanvaarden, is Maria het volmaakte voorbeeld van wat de hele kerk geroepen is te zijn. Schepsel van het woord van de Heer en moeder van de kinderen van God, voortgebracht in gehoorzaamheid aan het werk van de Heilige Geest. Omdat zij bovendien de gelovige bij uitstek is in wie ons de volmaakte vorm van onvoorwaardelijke openheid voor het goddelijk mysterie wordt aangeboden in de gemeenschap van het heilige volk van God, is Maria een voortreffelijk lid van de kerkgemeenschap. Omdat zij tenslotte kinderen baart in de Zoon, geliefd in de eeuwig geliefde die onder ons is gekomen, is Maria moeder van de hele kerk.
1: Dell'Eterno amato venuto fra noi, Maria è madre della Chiesa tutta, che a lei può rivolgersi con confidenza filiale.
0: De kerk die zich tot haar kan wenden met kinderlijk vertrouwen, in de zekerheid dat zij wordt gehoord, bewaakt en bemind. Men zou al deze kenmerken van de maagd Maria kunnen samenvatten door over haar te spreken als de vrouw die het icoon is van het mysterie. Met de term vrouw wordt de historische concreetheid benadrukt van deze jonge dochter van Israël, aan wie het gegeven was de buitengewone ervaring te beleven de moeder van de Messias te worden. Met de term icoon wordt benadrukt dat in haar de dubbele beweging van neerdaling en opstijging tot stand komt. In haar schitteren zowel de onverdiende uitverkiezing door God als de vrije instemming van het geloof in Hem.
1: Di Dio, cioè del disegno divino di salvezza. Celato un tempo e rivelato in pienezza in Gesù Cristo. Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto.
0: Maria is dan ook de vrouwelijke icoon van het mysterie, dat wil zeggen van het goddelijke heilsplan dat ooit verborgen was en in Jezus Christus ten volle is geopenbaard. Het Concilie heeft ons een duidelijke leer nagelaten over de bijzondere plaats die de maagd Maria inneemt in het verlossingswerk. Het heeft eraan herinnerd dat Jezus Christus de enige middelaar van het heil is en dat zijn allerheiligste moeder op geen enkele wijze deze unieke bemiddeling van Christus verduistert of vermindert, maar er de doeltreffendheid van aantoont. Tegelijkertijd heeft het de gezegende maagd die van eeuwigheid af voorbestemd was binnen het plan van de incarnatie van het woord om de moeder van God te zijn, op een heel bijzondere wijze meegewerkt aan het werk van de Verlosser. Door gehoorzaamheid, geloof, hoop en vurige liefde om het bovennatuurlijke leven van de zielen te herstellen. En daarom is zij voor ons moeder geworden in de orde van de genade. In de maagd Maria wordt ook het mysterie van de kerk weerspiegeld. In haar vindt het volk van God zijn oorsprong, zijn voorbeeld en zijn vaderland vertegenwoordigt. In de moeder van de Heer aanschouwt de kerk haar eigen mysterie. Niet alleen omdat zij daarin het voorbeeld vindt van het maagdelijke geloof, de moederlijke liefde en het bruidsverbond waartoe zij geroepen is, maar ook en vooral omdat zij in haar het eigen archetype herkent, de ideale gestalte van wat zij geroepen is te zijn. Zoals te zien is, leren de overwegingen over de maagdmoeder die in Lumen Gentium zijn verzameld ons de kerk lief te hebben en daarin de vervulling te dienen van het koninkrijk van God dat komt en dat zich ten volle zal verwezenlijken in de heerlijkheid. Laten wij ons dan aanspreken. Door dit sublieme voorbeeld dat Maria is, maagd en moeder, en laten wij haar vragen ons door haar voorspraak te helpen beantwoorden wat ons wordt gevraagd door haar voorbeeld. Beleef ik mijn lidmaatschap van de kerk met nederig en actief geloof? Herken ik daarin de verbondsgemeenschap die God mij heeft geschonken om zijn oneindige liefde te beantwoorden? Ervaar ik mij als een levend deel van de kerk in gehoorzaamheid aan de door God gegeven herders? Kijk ik naar Maria als voorbeeld, uitmuntend lid en moeder van de kerk, en vraag ik haar mij te helpen een trouwe leerling van haar zoon te zijn? Broeders en zusters, de Heilige Geest moge deze die op Maria nederdaalde en door ons in nederigheid en vertrouwen wordt aanroepen, ons de gave schenken om deze prachtige werkelijkheden ten volle te beleven. En nu wij ons hebben verdiept in de Constitutie Lumen Gentium, vragen wij de Heilige Maagd Maria om deze gave voor ons te verkrijgen, dat de liefde voor de Heilige Moeder de Kerk in ons allen mag groeien. Zo zij het.
2: À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin.
0: De woorden van paus Leo XIV. We gaan zo meteen luisteren naar de begroeting van de Heilige Vader aan de Franstaligen, die nu ook een samenvatting krijgen te horen. Van de catechese.
2: Par l'obéissance, la foi, l'espérance et la charité ardente pour restaurer la vie surnaturelle des âmes. C'est pourquoi elle est devenue pour nous mère dans l'ordre de la grâce.
0: Een mooie catechese opnieuw over de Heilige Maagd Maria in deze meimaand, op de dag van de liturgische gedachtenis van onze lieve vrouw van Fatima. En dat volgend op die mooie bedevaart die de Heilige Vader heeft ondernomen, pastoraal bezoek aan onze lieve vrouw van de Heilige Rozenkrans van Pompeji, waar hij prachtige dingen heeft gezegd over de rozenkrans. We gaan luisteren naar de begroeting van de Franstaligen.
1: Saluto cordialmente fedeli di lingua francese, in particolare giovani e pellegrini provenienti dal Belgio e dalla Francia. Chiediamo al Signore di mandare il suo Spirito Santo su ciascuno di noi, affinché ci ravvivi sempre più e ci renda consapevoli di essere membri della Chiesa, responsabili nella sua missione. Chiediamogli la grazia di mettere tutti i nostri talenti al servizio dei nostri fratelli, che attendono di trovare in noi l'immagine di Gesù Cristo. Dio vi benedica.
0: En zo hoort we dus de begroeting aan de Franstalige gelovigen, in het bijzonder de jongeren en de pelgrims afkomstig uit België en Frankrijk. Laten wij de Heer vragen zijn Heilige Geest over ieder van ons te zenden, opdat Hij ons steeds meer bezielt en ons bewust maakt dat wij leden van de kerk zijn, verantwoordelijk voor haar zending. Laten wij Hem om de genade vragen al onze talenten in dienst te stellen van onze broeders en zusters die erop wachten in ons het beeld van Jezus Christus te vinden. God zegene u. Opnieuw dus aanwezigheid van Belgen op het Sint-Pietersplein tijdens deze generale audiëntie.
3: The English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments.
0: Zodoende zullen nu ook de Engelstaligen een samenvatting te horen krijgen van de catechese. En deze wordt gegeven door de Heilige Vader zelf, die zelf afkomstig uit de Verenigde Staten van Amerika natuurlijk Engels als moedertaal heeft. Daarna zal hij ook hen begroeten.
3: Which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in our catechesis today, we contemplate Mary, whom the final chapter of the dogmatic constitution, Lumen Gentium, recognizes as a model, perfect member, and his mother. Docile to the Father's will, her Son's work of redemption and the promptings of the Holy Spirit, Mary is the model of what the Church is meant to be. Her unconditional yes shows us how to be members of the Church. As our Mother by grace, she is the one to whom we can turn with filial trust in the certainty of being heard, protected, and loved. In a special way, Mary cooperated in the work of salvation through obedience, faith, hope, and ardent charity to restore through her Son the supernatural life of souls. Let us be challenged by Mary's example of humility, active faith, and obedience. Let us generously respond in love, magnifying God in our hearts and receiving strength from the sacraments. Let us ask Mary to help us be faithful disciples of her Son. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, in particular, the groups from England, Ireland, Tanzania, India, Indonesia, Canada, and the United States of America. Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II. And for these reasons, I dedicated my catechesis today to the Blessed Virgin Mary. At the same time, we will soon celebrate the Lord's Ascension, which marks the entrance of His humanity into heaven. As we await Jesus' second coming in glory, may we, like the apostles, entrust ourselves to the Blessed Virgin. Upon you and your families, I willingly invoke the joy and peace of Christ the Lord. God bless you.
0: Ik begroet de Engelstalige pelgrims en bezoekers die vandaag aan de audiëntie deelnemen, in het bijzonder de groepen uit Engeland, Ierland, Tanzania, India, Indonesië, Canada en de Verenigde Staten van Amerika. Vandaag gedenken wij onze lieve vrouw van Fatima. Op deze dag, 45 jaar geleden, werd een aanslag gepleegd op het leven van paus Johannes Paulus II. En om deze redenen heb ik mijn catechese vandaag ook gewijd aan de heilige maagd Maria. Tegelijkertijd vieren wij binnenkort de hemelvaart van de Heer, die de intrede van zijn menselijkheid in de hemel markeert. Terwijl wij wachten op de wederkomst van Jezus in glorie, mogen wij ons, net als de apostelen, toevertrouwen aan de heilige maagd Maria. Over u en uw gezinnen roep ik van harte de vreugde en de vrede van Christus de Heer af. God zegene u.
4: Überragendes und völlig einzigartiges Glied der Kirche, wie auch als ihr Typus und klarstes Urbild im Glauben und in der Liebe verehrt. Wiewohl Jesus Christus nach dem Wort des Apostels der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, hat Maria in ihrer mütterlichen Aufgabe beim Werk des Erlösers in durchaus einzigartiger Weise in Gehorsam, Glaube, Hoffnung und brennender Liebe mitgewirkt zur Wiederherstellung des übernatürlichen Lebens der Seelen. Deshalb ist sie uns in der Ordnung der Gnade Mutter. In Maria betrachtet die Kirche das Geheimnis der Menschwerdung und wird so Christus immer mehr gleichgestaltet. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
1: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, Maria, l'immagine e l'inizio della Chiesa, che dovrà avere il suo compimento nell'età futura, ci aiuti ad amare sempre più Cristo e la Santa Chiesa e a servire nel essa il compimento del regno di Dio che verrà. Santa Maria, Madre della Chiesa, prega per noi.
0: Dierbare Duitsstalige broeders en zusters, mogen de heilige maagd Maria het beeld en het begin van de kerk die haar voltooiing zal vinden in de toekomstige eeuw ons helpen Christus en de heilige kerk steeds meer lief te hebben en daarin de komst van het Rijk Gods te bevorderen. Heilige Maria, moeder van de kerk, bid voor ons.
4: Helf voor ons Christus en die kerk immer meer zu lieben en zo der Vollendung des kommenden Reiches Gottes. Zu dienen. Heilige Maria, Mutter der Kirche, bitte für uns.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica.
1: En zo horen wij de Portugese taal weer klinken. En Portugal is natuurlijk ook het land waar onze Lieve Vrouw dus verscheen in Fátima aan drie herderskinderen.
0: Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar.
1: Bijzonder gedachtenis voor de gehele kerk, maar zeer zeker voor de kerk in Portugal. We gaan zo meteen luisteren naar de Heilige Vader in zijn begroeting aan de Portugees sprekende. Ondertussen zien we ook dat de nodige paraplu's naar boven worden gehaald, want het is ondertussen stevig beginnen regenen.
0: Que recebeu o extraordinário dom de dar à luz o Messias. A Igreja contempla o seu próprio mistério, reconhecendo nela o ideal a que é chamada. Maria gera novos filhos no seu Filho Jesus. E porque é nossa mãe, a ela nos dirigimos com confiança filial, certos de que nos escuta. Peçamos-lhe, pois, que interceda por nós, nos ajude a servir o reino de Deus neste tempo, como verdadeiros discípulos de Cristo ressuscitado, e faça crescer em cada um o amor pela Santa Mãe Igreja. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
2: Saluto i fedeli di lingua portoghese. Oggi, festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fátima, volgiamo lo sguardo al santuario dove la Madonna ha consegnato ai tre pastorelli un messaggio di pace. In quel luogo, così caro alla cristianità, si ritrovano oggi, provenienti dai cinque continenti, numerosi pellegrini. La loro presenza è il segno del bisogno di consolazione, di unità e di speranza degli uomini nel nostro tempo. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra. A tutti la mia benedizione.
1: Ik begroet de Portugees sprekende gelovigen. Vandaag, op het liturgische feest van de heilige maagd Maria van Fátima, richten wij onze blik op het heiligdom, waar de maagd Maria de drie herderskinderen een boodschap van vrede heeft overgebracht. Op die plaats, die het christendom zo dierbaar is, komen vandaag talrijke pelgrims uit de vijf werelddelen bijeen. Hun aanwezigheid is een teken van de behoefte aan troost, eenheid en hoop van de mensen van onze tijd. Laten wij de roep om vrede en eendracht, die uit alle delen van de wereld opstijgt, vooral van de volkeren die door oorlog worden geteisterd, toevertrouwen aan het onbevlekte hart van Maria. Aan u allen, mijn zegen.
0: Paz e concórdia que se eleva de todas as partes do mundo, especialmente dos povos afligidos pela guerra. Para todos vós, a minha bênção.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i membri del comitato di
2: coordinamento. De Italiaanstalige Pelgrims van harte welkom en bijzonder groet ik de gelovigen van het aartsbisdom Otranto met de aartsbisschop Monsieur Francesco Neri, de parochies van San Giuseppe Moscati in Trigiano en Santa Maria Assunta in Sarconi.
1: Continuare la strada iniziata più di 20 anni fa. Saluto poi i fedeli dell'Arcidiocesi di Otranto con l'Arcivescovo Monsignor Francesco Neri, le parrocchie di San Giuseppe Moscati in Trigiano e Santa Maria Assunta in Sarconi, i militari del
2: 232e Transmissieregiment van het Italiaanse leger en de havenautoriteit van San Benedetto del Tronto met aartsbisschop Monsignor Gianpiero Palmieri. En tot slot gaan mijn gedachten uit naar de jongeren, de zieken en de pasgehuwden. Ik dank u voor uw aanwezigheid en roep over u en uw familieleden de gaven van de Heilige Geest af, opdat u een christelijke levenswijze mag nastreven die altijd in overeenstemming is met de verschillende roepingen en situaties die de goddelijke voorzienigheid voor ieder van u in petto heeft. Aan u allen, mijn zegen.

En met die apostolische zegen wordt de generale audiëntie besloten. De aanwezige bisschoppen, waarvan we enkele hebben horen vernoemen, die krijgen nu de mogelijkheid om de Heilige Vader kort te begroeten. Zoals dat steeds gebruikelijk is na een generale audiëntie. Uitwisseling van enkele woorden en een wat informelere context. En de Heilige Vader zal daar na deze begroetingen ook nog een tijdje mee verder gaan. We zien toch regelmatig ook beelden dat hij tot bij de pasgehuwden gaat om hen te ontmoeten, om ook echt met hen in gesprek te gaan, daar echt de tijd voor neemt. Het gebeurt dat bij die ontmoetingen zelfs een generale audiëntie nog gemakkelijk een uur langer of zelfs meer duurt, omdat de Heilige Vader er de tijd voor wil nemen om zoveel mogelijk mensen te begroeten. Wij mochten er weer helemaal live bij zijn. Morgen is er om 17:30 Radio Vaticaan. En dan zijn we er natuurlijk opnieuw met pauselijk en Vaticaans nieuws. Op deze mooie dag van Onze Lieve Vrouw van Fatima zullen wij deze avond om 5:00 helemaal live verbonden zijn met het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Fatima om de rozenkrans te bidden. Daar kan u bij aansluiten om 5:00. Waarbij we de voorspraak van Onze Lieve Vrouw van Fatima zullen vragen voor al uw intenties. Zo, dierbare luisteraars, voor ons is het tijd om er tussenuit te gaan, althans voor nu. Bedanken u van harte dat u opnieuw verbonden was zijn met de Heilige Vader tijdens dit moment. En zullen ook in een van de komende afleveringen van Radio Vaticaan terugblikken op 1 jaar pontificaat Paus Leo XIV. Want op 8 mei mochten we de eerste verjaardag vieren. Hij heeft dus een pastoraal bezoek gebracht aan het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans van Pompeji. Want dat is ook de liturgische gedachtenis van dit heiligdom. En van Onze Lieve Vrouw van Pompeji. Gecombineerd met een pastoraal bezoek aan Napels. Daar moet het zeker nog over hebben in een van de komende afleveringen. Morgen gaan we dat doen. Gaan we terugblikken op die pastorale bezoeken. Zoals we al konden doen voor Pompeji. Bedanken u van harte. En graag tot een volgende keer. Een zeer fijne dag gewenst.

Een andere keer werden de kloosterzusters van Montbessillon opgebeeld door iemand die zich niet bekend maakte en hem deze mededeling deed. Ik sta op de rand van een financieel, moreel en geestelijk bankroet en bevind me midden in een depressie. Ik vraag u voor mij te bidden bij Sint-Jozef. 3 jaar later schreef genoemde heer het volgende: ik ben van mijn droefgeestigheid verlost. Ik heb een betrekking gevonden die mij bevalt. Mijn echtgenote is weer bij mij teruggekomen, verwacht een derde kind en samen ontdekken we hoeveel onze lieve Heer van ons houdt. Want toen we het erg moeilijk hadden, heeft Hij ons bezocht. Bedankt Sint-Jozef samen met ons.

Een zeldzaam verhaal dat zeker opmerkelijk genoemd kan worden. Een kunstschilder liep door de straten van München op zoek naar een mannenkop, want hij had een model nodig voor een schilderij van de heilige Jozef. Het was niet voor het eerst dat hij hiernaar op zoek was, want voor een Jozefkop is een goede gelijkenis niet voldoende. Hij zal ook iets weg moeten hebben van een heilige, en zowel het heilige vuur als ootmoed en mildheid moeten uitstralen. Het zag er naar uit dat het zoeken weer te vergeefs zou zijn. Ontstemd was hij alweer op weg naar huis, toen hij een marskramer tegenkwam. Iemand van een uitstervend beroep, die met zijn twee koffertjes vol handel langs de deuren gaat, met schoenveters, scheerzeep, kammen, knopen en spelden en nog veel meer. Hij prijst zijn waren aan en hoort meestal onwillig, nee dank u, we zijn al voorzien. En dan komt plots bij hem op, die man is als geboren voor mijn Jozefschilderij. De man zal ook niet veel bezwaren hebben. Als model kan hij zijn schoenzolen sparen en er bovendien meer mee verdienen dan met het leuren langs de deur. Zou u niet een dag of drie enkele uren voor model kunnen staan? Ik kan uw kop gebruiken voor mijn Jozefschilderij. Verrast keek de aangesprokene de vragensteller aan. Hem, een oude marskramer, in een Jozef omtoveren? Dat was nog nooit bij hem opgekomen en hij aarzelde met antwoorden. U verliest er niets bij, u wordt er goed voor betaald. Nee, meneer, dat kan ik beslist niet doen. Maar vergeet niet dat het schilderij waarvoor uw model heeft gestaan in een kerk komt te hangen. Dat is een hele eer die weinigen te beurt valt. Ja, daarom juist kan ik het niet en mag ik het niet. Teleurgesteld hield de kunstenaar op met argumenteren en met een goede avond liep hij door. De volgende dag kwam hij hem weer tegen. Hij wilde hem eerst voorbij lopen, doch nu kwam de man zelf op hem af en zei: Meneer, nu kan ik wel voor model staan. Hoezo? Gisteren was u er voor geen prijs toe bereid. Ja, weet u meneer, wanneer ik uitgebeeld als de heilige Jozef in een kerk kom te hangen, dan vond ik dat ik mij eerst daarop goed moest voorbereiden. En daarom heb ik vanmorgen vroeg gebiecht en ben ik daarna de communie gegaan. De kunstenaar moest hem feitelijk wel gelijk geven. Deze eenvoudige mens was bang om met zijn afbeelding het godshuis te ontheiligen, zoals zo vaak christenen God beledigen door te zondigen.

0: luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

Een kloosterzuster bericht ons: als zieke zuster ontmoet ik naast materiële armoede vaak ook zielenood. En deze weegt dikwijls zwaarder dan de uiterlijke ellende. Zo trof ik op een dag in februari een arme vrouw aan die ernstig ziek was en daarbij nog zonder hulp. Van haar 4 kinderen was het oudste in de leer en verdiende weinig. Het tweede was niet gezond en het derde nog heel klein. En het vierde vroeg ik: zuster, dat is mijn dochter, die mij de bitterste kommer veroorzaakt. Toen ze 12 was, heeft ze me verlaten. Nu is ze 22 jaar en leeft in zonde. Ze is moeder van 4 kinderen die nog niet gedoopt zijn en haar huwelijk is niet kerkelijk gesloten. En de volgende dagen ging ik meermalen op weg om die verdwaalde dochter in haar woning te bezoeken, doch tevergeefs. Ik klopte vaak aan, maar de deur bleef gesloten. Eerst was ik ontgoocheld, maar toch hoopte ik een andere maal meer geluk te hebben. Met gebed en vertrouwen op de heilige Jozef deed ik in het begin van maart nog eens een poging. En werkelijk, nauwelijks had ik op de huisdeur van deze ongelukkige vrouw geklopt, of een man van middelbare leeftijd opende en vroeg wat ik wenste. Ik zou graag uw vrouw eens spreken. Hij haalde haar en daar naderde een kleine, tengere vrouw en vroeg schuchter: wat wilt u, zuster? Met een schietgebed tot de heilige Jozef vertelde ik zonder omhaal wat ik van haar wist, dat de zorg om het zielenheil van haar en haar gezin mij hierheen gebracht had. Ik wil jullie naar God terugleiden, zei ik haar. Ze scheen onder duidelijke invloed van deze woorden. Ze verbleekte en stond daar als verlamd. Toen ze zich geleidelijk aan weer hersteld had, antwoordde ze: als dat zo is, bent u welkom, zuster. Het is waar wat u over mij weet. Ikzelf had reeds vaak de wens uit deze zielenood bevrijd te worden en wachtte met verlangen op een helpende hand, omdat ik niet wist hoe ik ermee beginnen moest. Dagelijks bad ik: Sint-Jozef, beschermer der echtgenoten, red mij uit mijn ongelukkige toestand. De heilige Jozef heeft u zeker gezonden. Wat moet ik u nog verder vertellen? Waar de heilige Jozef zo goed begonnen is, kon het gelukkig slot toch niet ver meer zijn. De man gaf zijn toestemming tot het kerkelijk huwelijk. De vrouw, die nog nooit gebiecht had, ontving na het onderricht van 3 weken de heilige sacramenten van boete en communie. Een 8-jarig kind werd na het nodige onderricht gedoopt. Nog eer de maand van de heilige Jozef ten einde liep, was een hopeloos ongelukkige familie op de weg van het heil teruggekeerd om voortaan christelijk te leven. Verhaal van zuster Antonia uit Buenos Aires.

Pater Mark Piret van de Tiberiade, La Vaux-Saint-Anne, verhaalt in zijn boek over Sint-Jozef. Op een zekere dag komen Erik en Isabel naar Tiberiade. Ze vertellen me dat ze op zoek zijn naar een huis. Al enige maanden lezen ze de aanbiedingen in de kranten en zijn ze op zoek in de omgeving van hun werk. Maar tevergeefs. Dit ontmoedigt hen een beetje. De aankoop van een huis is belangrijk, zowel voor henzelf en hun kinderen als wat de buren en het integreren in de parochie betreft. Ze wilden de Heer Jezus betrekken in hun zoektocht naar een huis om hem beter te kunnen ontvangen. In afwachting daarvan stelde ik hun voor deze zorg af te geven aan Sint-Jozef. Ik geef hun een icoon van Sint-Jozef met deze woorden: Sint-Jozef is de beschermer van de heilige familie en dat willen jullie ook worden. Wel nu, laat Sint-Jozef de taak op zich nemen om een geschikt onderkomen voor jullie te vinden. Enkele dagen later bellen ze me op en vertellen dat ze een huis gevonden hebben. Niet zo ver van hun werk en zeer naar hun smaak. Toch aarzelden ze nog vooraleer de koopakte te ondertekenen. Maar wanneer de makelaar hun het juiste adres doorgeeft, zijn ze overtuigd. Het adres is Sint-Jozefsstraat nummer 1. Dat was een knipoog van de heilige, een antwoord op hun gebed. En zij wonen nu, sedert 1988, daar en ontvangen er regelmatig een gebedsgroep.

0: Vorige eeuw schreef een persoon uit Chambéry: in verscheidene kerken in Savoie, waar het beeld van de echtgenoot van Maria een ereplaats bezit, wordt de maand van Sint-Jozef plechtig gevierd. De mooiste bloemen van het seizoen versieren het beeld. Meestal ziet men arme lui van het platteland die er enkele kaarsen voor laten branden als teken van een vurig geloof. Stellig behaagde het de Zoon Gods de hulde die aan zijn pleegvader bewezen was te belonen. En zo herinneren wij ons hier een wonder van bescherming dat een geweldige indruk in de omtrek maakte. Gedurende de winter van 1862 teisterde een epidemische ziekte de stad Chambéry, waardoor een groot aantal slachtoffers viel. Tegenover deze plaag riep de pastoor van de parochie Sint-Pieter de gelovigen bijeen en moedigde hen sterk aan zich onder de bescherming van Sint-Jozef en van Maria te plaatsen. Gedurende 7 achtereenvolgende zondagen werden gebedsoefeningen gedaan ter ere van Maria en Sint-Jozef. Voor hun altaren brandden talrijke kaarsen in het midden van een drukke biddende bevolking. Door de vurige smeekbeden tot hem gericht, via de machtige bemiddeling van zijn goddelijke moeder en zijn pleegvader, werd onze lieve Heer getroffen. Tijdens de 3 maanden dat deze plaag bleef duren, was er geen enkel sterfgeval in deze parochie, die meer dan 3000 zielen telde, te betreuren. En terwijl de klokken van andere kerken de dood luiden, onderbroken die van Sint-Pieter hun stilte alleen om doopsels en huwelijken vrolijk te vieren. De verering van Sint-Jozef, reeds bewonderenswaardig bij dit goede volk, dankzij de godsdienstijver van waardige, door de voorzienigheid gegeven priesters, is algemeen gegroeid en in alle belangrijke omstandigheden roept iedereen met grenzeloos vertrouwen tot Maria en Jozef.
1: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras

Mijn ziel prijst de Heer en vergeet het goede niet dat Hij haar heeft gedaan. Aan dit lievelingsvers van de kleine heilige Theresia uit Psalm 102 moet ik denken als ik de volgende geschiedenis neerschrijf. De goede landbouwersfamilie L uit G heeft me ze zelf verteld ter gelegenheid van een bezoek dat ik hen bracht als zielzorger. Het was in het begin van 1947. Vele mannen waren nog in krijgsgevangenschap. Onder hen ook nog de jonge echtgenoot van mevrouw L. Ze had hem eerst in de laatste oorlogsjaren gehuwd. Als zoveel moest ook deze vrouw was heel alleen het boerenbedrijf leiden. Een zware taak. Hoe verlangend wachtte ze op de terugkeer van haar man. Maar spoedig na het einde van de oorlog vernam ze dat hij in Russische gevangenschap was geraakt en in een concentratiekamp in Siberië vertoefde. Het Rode Kruis had haar zelf de groeten van haar man kunnen doorgeven. Maar toen kwam er in lange, lange tijd geen teken van leven meer. De vrouw maakte er zich grote zorgen over of haar man ooit nog naar huis zou komen, of hij misschien daar ziek geworden was. Haar zorg was terecht, want haar man had intussen in het Siberische kamp, als zoveel van zijn kameraden, een zware dubbele longontsteking opgelopen. En zonder daarvan een vermoeden te hebben, begon mevrouw L. in haar nood een novene tot de heilige Jozef. Ze begon een tweede. Wat een vreugde toen op de laatste dag van deze novene, op 1 maart 1947, haar man heel onverwacht uit gevangenschap terugkeerde. Hij was met andere gevangenen wegens zijn ziekte ontslagen. Velen hadden dit transport niet overleefd. De jonge man doorstond echter alle vermoeienissen goed. Spoedig was hij thuis, totaal genezen, kwam op krachten en kon weer voor zijn gezin zorgen. Vol dankbaarheid werden mij vandaag deze feiten uit de goede herinneringen medegedeeld.

Een jonge vrouw had de gelofte van kuisheid afgelegd. Toen zij het ongeluk had daaraan ontrouw te zijn, had ze niet de moed om te biechten. Vanaf dan, met de ontheiliging der sacramenten, begon voor haar een leven van wroeging en kwellingen. De gedachte kwam bij haar op haar toevlucht te nemen tot Sint-Jozef. Gedurende 9 dagen zei ze godsvruchtig de hymne en het gebed van de heilige op. Na beëindiging van de novene verdween de valse schaamte en in plaats van dat het haar zwaar viel, was de biecht voor haar een waar geluk. Zoals zij zelf schreef aan pater de Barry, hem vragend deze gunst van Sint-Jozef te publiceren. Door deze ervaring overtuigd van de macht en de goedheid van Sint-Jozef, voegde zij eraan toe, heb ik me zijn beeltenis op mij gedragen met het voornemen er niet meer van te scheiden, dag nog nacht. Van dat ogenblik af heb ik de onzuivere bekoringen kunnen overwinnen. Heb ze overwonnen en ik heb zoveel genade ontvangen dat ik niet kan zeggen hoe dankbaar ik ervoor ben.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het alweer 12 uur geworden. Tijd om samen in deze paastijd het Regina Caeli te bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Omdat Hij die Gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals Hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, Maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, Gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u. Geef dat wij door zijn moeder, de Maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. Vandaag op woensdag 13 mei gedenken wij de heilige maagd Maria van Fatima. De hymne voor het middaggebed kan u vinden op pagina 764. De psalmen vindt u vanaf pagina 938. En de korte schriftlezing op pagina 421. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer, en prijst met hart en mond tezaam, hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop weleer de rechter Jezus werd berecht, ter dood veroordeeld onze Heer. Zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht de eer te brengen die hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus de Zoon in majesteit, de geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. Dit stel ik mij altijd tot taak, Heer. Om trouw te zijn aan uw woord, ik smeek om uw gunst uit het diepst van mijn hart. Wees mij barmhartig, zoals gij beloofd hebt. Nauwkeurig let ik op al mijn wegen. En richt mijn schreden naar wat gij verordent, met ijver en zonder te dralen. Volg ik uw geboden op, al ben ik in strikken van zondaars gevangen. Uw wet vergeet ik toch nooit, des nachts sta ik op om u te vereren. Om wat gij

God, en hoor mijn gebed. Houd u niet doof voor mijn smeken. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij. Ik ben ontdaan en verward door het bozaardig geschreeuw. Door het getreiter van zondaars. Ze hebben mij onder onrecht bedolven. Hun gramschap was mij een drukkende last. Mijn hart krimpt ineen in mijn borst. Een doodsangst heeft mij bevangen. Ik sta te beven van vrees. Ik voel mij verlamd van ontzetting. Ik zei, had ik vleugels zoals een duif? Dan vloog ik weg en ging rusten. Dan zou ik de vlucht nemen ver van hier. En in de woestijn blijven wonen. Ik zie naar bescherming uit. Een schuilplaats voor storm en noodweer. Verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens. Want vol is de stad van geweld en tweedracht. Bij dag en bij nacht gaan zij rond op de muren. Daarbinnen is onrecht, getop en verraad. Bedrog en list in de straten. Ach, was het een vijand die mij beschimpt. Dan zou ik het wel verdragen. Of werd ik gehoond door een die mij haat. Dan zou ik hem wel ontlopen. Maar gij, een man van mijn eigen volk. Mijn vriend en mijn lotgenoot, met wie ik altijd aangenaam omging. En tussen het volk in de tempelhof liep, ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn, mijn klacht in de avond, de morgen, de middag. Mijn stem zal hij zeker horen. Hij zal mij verlossen van mijn bestrijders. Al vallen zij mij met velen aan, God luistert en zal hen beschamen. Hij die voor de eeuwen bestond, zij komen toch nooit tot inkeer. Godvrezendheid kennen zij niet, zij heffen de hand op tegen hun naaste. En vriendschap bezoedelen zij. Hun mond is zo zacht als boter. Maar stekelig is hun hart, als olie zo glad zijn hun woorden. Maar zelf zijn ze scherp als een zwaard. Werp dan uw zorg op de Heer, hij zal u het nodige geven. Nooit laat hij een vriend in de steek, maar gij, God, gij stort deze mensen de kuil van de ondergang in. Die mannen van bloed en bedrog, zij zullen de helft van hun dagen niet halen. Maar ik, Heer, stel mijn vertrouwen op U, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is gekomen, niet door water alleen, maar door water en door bloed. De leerlingen waren vervuld van vreugde. Alleluia. Bij het zien van de Heer. Alleluia. Laat ons bidden. Heer, wij bidden U. Geef dat wij met alle heiligen ons over de wederkomst verheugen van Uw Zoon, zoals wij ieder jaar het mysterie der verrijzenis gedenken van Jezus Christus, onze Heer, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Een goedemiddag, beste luisteraars, broeders en zusters. U bent verbonden met de gemeenschap Moeder van Vrede hier in de Abdijkerk te Gistel. En wij zullen samen met jullie de rozenkrans bidden, de droevige mysteries overwegen. En dit zullen wij vandaag doen aan de hand van de boodschappen die Maria ons heeft gegeven bij haar verschijningen in Fatima in 1917. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God,
2: de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is in de hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. En daar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus, vrucht het berouw over onze zonden. Toen de engel aan de herdertjes verscheen, zei hij: wees niet bang, ik ben de engel van de vrede. Jullie moeten met mij bidden. Mijn God, ik geloof in u, ik aanbid u, ik hoop op u en ik bemin u. Ik vraag uw vergiffenis voor hen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet aanbidden. Zo moeten jullie bidden. De harten van Jezus en Maria luisteren naar de stem van jullie gebeden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, vruchtte de liefde tot de boetvaardigheid. Toen Maria op 13 mei aan de herdertjes verscheen, zei ze: wees maar niet bang, ik doe jullie geen kwaad. Ook zei ze: willen jullie aan God aanbieden om al het lijden te verdragen dat hij jullie wil sturen? Als een daad van genoegdoening voor de zonden waarmee hij beledigd is, en als een daad van smeking voor de bekering van de zondaar? Toen de kinderen zeiden dat ze bereid waren, zei Maria: goed dan, je zult veel te lijden krijgen, maar de genade van God zal je troost zijn. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
1: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
4: Het derde droevige mysterie, de doornenkroning van Jezus. Vrucht het versterven van onze eigen liefde. Onze lieve vrouw zei, bid elke dag de rozenkrans om vrede voor de wereld en het einde van de oorlog te verkrijgen. O allerheiligste drie-eenheid, ik aanbid u, mijn God, ik hou van u in het allerheiligste sacrament. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Nee, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
5: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus,
5: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid
4: het meeste nodig hebben.
1: Het vierde droevige mysterie, de kruisdraging van Jezus, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Toen Lucia op 13 juni vroeg om hen naar de hemel te brengen, zei Maria dat ze Jacinta en Francisco weldra zou meenemen, maar haar nog niet. Ze zei, je blijft hier nog een tijdje. Jezus wil je gebruiken om mij bekend en geliefd te maken. Hij wil de devotie tot mijn onbevlekt hart in de wereld tot stand brengen. Ik beloof het heil aan hen die het omarmen. En deze zielen zullen door God geliefd zijn als bloemen die ik heb gerangschikt om zijn troon te versieren. Wees niet ongerust, ik zal je nooit in de steek laten. Mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn en de weg die je naar God zal leiden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
0: En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
5: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
4: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Vrucht, de liefde tot Jezus en Maria. Op 13 juli 1917 zei Maria: offer uzelf op voor de zondaars en zeg vaak, vooral als u een offer brengt, o Jezus, dit is uit liefde voor u, voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel voor de zonden die begaan zijn tegen het onbevlekt hart van Maria. Je hebt de hel gezien, waar de zielen van de arme zondaars naartoe gaan. Om hen te redden, wil God de devotie tot mijn onbevlekt hart in de wereld tot stand brengen. Er zal vrede zijn. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid
5: voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
4: O mijn Jezus,
5: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel,
3: vooral diegenen die barmhartigheid het meest nodig hebben.

0: Maria, koningin van de vrede,
1: bid voor ons.
0: Ons lieve vrouw van Fatima,
1: bid voor ons.
0: Geloofd zij Jezus Christus.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. Een programma waar wij een jaar uit de geschiedenis uitkiezen en bespreken wat er allemaal in dat jaar gebeurd is. In deze uitzending hebben wij het over het jaar 754. De heilige Bonifacius werd gemarteld op 5 juni 754. Hij was afkomstig uit zuidwestelijk Engeland. We hebben geen zekerheid over zijn geboortejaar, maar het is waarschijnlijk ergens tussen 672 en 680. Hij werd geboren als Winfried in een adellijke familie en toonde van jongs af aan grote begaafdheid. Zijn ouders bestemden hem voor een wereldlijke loopbaan. Maar geïnspireerd door missionaire monniken, voelde Winfried zich geroepen tot het religieuze leven. Na veel moeite kreeg hij toestemming van zijn vader en ging hij naar het klooster in het huidige Exeter in Engeland, waar hij onder abt Wolfhart werd gevormd in vroomheid en geleerdheid. Ongeveer 7 jaar later trad hij toe tot een Engelse abdij. Daar leidde hij onder abt Winbert een streng en studieus leven en maakte snel vorderingen in heiligheid en kennis. Vooral in de Heilige Schrift, zoals blijkt uit zijn brieven. Hij was ook goed onderlegd in geschiedenis, grammatica, retorica en poëzie. Hij legde zijn geloften af als Benedictijn en kreeg de leiding over de kloosterschool. Op 30-jarige leeftijd werd hij priester gewijd. Zijn geleerdheid werd al snel bekend in hoge kringen en hij had groot succes als prediker. Ondanks de vooruitzichten op een glanzende carrière in zijn vaderland, verlangde hij niet naar eer, maar voelde hij zich geroepen om het evangelie te verkondigen aan de Saksen in Duitsland. Uiteindelijk kreeg hij toestemming hiertoe van zijn abt. In 716 vertrok hij naar Friesland. Door politieke onrust moest hij echter terugkeren naar Engeland. In 718 reisde hij naar Rome, waar paus Gregorius II hem op 15 mei 719 de volmacht gaf om het evangelie te verkondigen onder de heidenen in Duitsland. Hij trok vervolgens door Beieren, Alemanië en Thüringen, waar hij de kerkelijke toestand hervormde en missioneerde, al met wisselend succes. Na enige tijd werkte hij samen met de oudere Willibrord in Friesland en bekeerde vele afvalligen en heidenen. Toen Willibrord hem als opvolger wilde aanwijzen, weigerde hij, omdat hij zich geroepen wist tot missioneringswerk. Hij trok verder naar Hessen en Thüringen, waar hij talrijke bekeringen bewerkstelligde en kloosters stichtte. In 722 werd hij in Rome tot bisschop gewijd en kreeg hij de naam Bonifacius. Met pauselijke steun en bescherming van Karel Martel zette hij zijn werk voort. Over Karel Martel trouwens straks meer. Een bekend moment was het vellen van de heilige eik van de god Thor bij Gijsmar, waarmee hij de machteloosheid van de heidense goden aantoonde en velen tot het christendom bracht. Hij stichtte kerken en kloosters, hervormde de kerkelijke organisatie en bestreed misbruiken en ketterijen. Hij kreeg steun van talrijke medewerkers, onder wie missionarissen en vrome vrouwen uit Engeland. In 732 werd hij aartsbisschop en kreeg hij het pallium. En later werd hij aartsbisschop van Mainz en primaat van Duitsland. Gedurende zijn leven organiseerde hij synodes, hervormde hij de klerus en bevorderde hij het kloosterleven. Hij speelde ook een rol in de kerkelijke organisatie van Beieren en Gallië en werkte nauw samen met de Frankische machthebbers. Op latere leeftijd keerde hij terug naar zijn oorspronkelijke missie, de bekering van de Friezen. In 754 werd hij bij Dokkum samen met zijn gezellen door heidenen vermoord, terwijl hij zich voorbereidde op het toedienen van het vormsel. Zijn lichaam werd uiteindelijk begraven in de abdij van Fulda. Hedendaags is dat in het centrum van Duitsland. Zijn graf werd een belangrijk bedevaartsoord. Zijn feest werd eerst in Engeland gevierd en later wereldwijd ingevoerd. Hij wordt vereerd als patroon van onder meer brouwers, kleermakers en veilmakers. En hij is ook patroon van verschillende Duitse steden. Hij wordt de apostel van Duitsland genoemd. Er zijn van hem een heel aantal geschriften bewaard gebleven, waaronder vooral brieven en enkele gedichten. Zijn feestdag is op 5 juni. In juni in 754 stierf de kalif van het rijk van de Abbasiden, Abu al-Abbas al-Safa. Al-Safa betekent de bloedvergieter. Zoals wij in het online magazine Historiek kunnen lezen, was hij de eerste kalif van dit rijk dat op zijn hoogtepunt in 850 zich uitstrekte over het volledige Arabische schiereiland, Perzië, een heel deel van hedendaags Afghanistan, het oostelijk deel van het huidige Turkije en de kuststrook van Noord-Afrika tot in hedendaags Tunesië. De Abbasidische revolutie, ontketend door de machtige veldheer Abu Muslim, had de vorige islamitische dynastie van de Omayyaden omvergeworpen. Deze wisseling van de macht werd definitief nadat de laatste Omayyadse kalif, Marwan II, in 750 werd verslagen en zijn volledige dynastie van de Omayyaden dus werd uitgeroeid. Eén telg echter overleefde het. En het is door hem dat de Omayyaden toch nog eeuwenlang aan het hoofd van een eigen rijk zouden staan, namelijk het islamitische Al-Andalus, het huidige Portugal en Spanje. Maar goed, we hadden het niet over de Omayyaden, maar over de Abbasiden die hen opvolgen. Met als eerste kalif dus Abu al-Abbas, bijgenaamd Al-Safa de bloedvergieter, omwille van zijn meedogenloze afrekening met de Omayyaden. Hij sterft in 754. Er zijn drie mannen die hem willen opvolgen als kalif. Zijn nonkel Abd Allah ibn Ali, die het leger leidde dat de laatste Omayyadse kalif had verslagen. De oudere broer van de overleden kalif, Abu Ja'far Abdallah ibn Muhammad al-Mansur, kortweg al-Mansur, die ook een

de slimste manier, namelijk door ze tegen elkaar te laten vechten. Hij overhaalt Abu Muslim om zijn onkel Abd Allah ibn Ali aan te vallen. En deze laatste wordt een vernederende nederlaag toegebracht in november 754, nabij Nisibis in het huidige Zuidoost-Turkije. Diens troepen zouden aldus een Syrische vertelling gedemoraliseerd zijn door het overtrekken van een komeet als een speer van vuur. Een van de twee problemen voor Al-Mansur was zo opgelost. Maar restte hem nog Abu Muslim, die in zijn thuisstreek Khorasan, een groot gebied dat zich bevindt in de grensregio van het hedendaagse Iran, Afghanistan, Turkmenistan en Tajikistan, dus in het oostelijk deel van het Rijk van de Abbasiden, regeert als koning. Zij het niet onder die titel, maar hij had eigenlijk die macht. Al-Mansur vreest dat dit gebied zich onder zijn leiding zou kunnen afscheiden. En hij wilde koste wat kost vermijden dat Abu Muslim zijn thuisgebied zou bereiken na de veldslag die hij tegen de nonkel van de kalif gewonnen had. Abu Muslim overigens wist in 751 de oprukkende Chinese troepen tegen te houden. En de legende gaat dat hij Chinese papiermakers tot krijgsgevangenen maakte en dat daardoor deze techniek de Arabische wereld binnenkwam. Maar hoe dan ook, Abu Muslim wordt onderschept voor hij Khorasan bereikt en hij wordt uitgenodigd bij de kalif Al-Mansur. Hij gaat hierop in en valt zo in de handen van Al-Mansur, die hem na een schijnproces laat executeren in de zomer van 755. Beide problemen afgehandeld voor Al-Mansur, wat trouwens de zegevierende betekent. Het is Al-Mansur die de hoofdstad van het Rijk naar het oosten verplaatst en de stad Bagdad sticht, wat meer centraal gelegen was in zijn grote rijk en in de streek waar ooit de Babyloniërs en Persen heersten in het huidige Irak, in plaats van hun vorige hoofdstad Damascus in Syrië, wat aanzien werd als eerder periferie. Al-Mansur is de grootvader van Harun al-Rashid, waarover we het in een andere uitzending van Anno Domini reeds gehad hebben, in de uitzending over het jaar 800. Tussen het jaar 743 en 754 probeerde de Chinees Yanzhen 6 keer om Japan te bereiken. Hij werd hiertoe meestal weerhouden door weersomstandigheden. Hij was uitgenodigd naar Japan door een Japanse gezant aan de Chinese Tang-dynastie, de heersende dynastie over China destijds. Yanzhen was een boeddhistische monnik die, toen hij eenmaal Japan bereikte, veel bijdroeg aan de verspreiding van het boeddhisme in Japan en aan meer bepaald de Ritsu-school, waar hij deel van uitmaakte, die zich focuste op de boeddhistische monastieke regels. Yanzhen is soms beter gekend onder zijn Japanse naam Ganjin. Een van de verhalen die over hem de ronde doet, is dat hij suiker zou geïntroduceerd hebben in Japan om bepaalde vies smakende kruidenthees drinkbaar te maken. Wij gaan luisteren naar een Chinese compositie van de 6e of 7e eeuw, uitgevoerd op piano door Bodan Siroid. Het stuk heet Yeshi Diao Yolan, wat zoveel betekent als eenzame of elegante orchidee in de modus stenen plaat. Dit is dus een zeer oude compositie die wordt gereconstrueerd in deze uitvoering door de pianist Bodan Siroid.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. We zijn vandaag enkele gebeurtenissen uit het jaar 754 aan het ontdekken. En wij luisterden zo net naar een oude Chinese compositie uit de 6e of 7e eeuw, uitgevoerd door de pianist Bodan Siroyi. Het stuk heet vertaald Eenzame of elegante orchidee in de modus stenen plaat. Terug naar het jaar 754. De heilige Johannes Damascenus sterft rond het jaar 754. Hij werd geboren in Damascus omstreeks 676. Het is moeilijk veel met zekerheid over zijn leven te zeggen. Hij werd geboren in een islamitische context als Juhana ibn Mansur ibn Saryun. Zijn vader was een Syrisch christen die een groot aanzien genoot en het ambt bekleedde van hoofd van de financiën onder de kalif Abd al-Malik. Toen Johannes 23 was, zocht zijn vader een geschikte christelijke leermeester. Hij vond die in een Siciliaanse monnik, Cosmas geheten, die als gevangene was meegebracht na een inval in Italië. Deze bleek zeer geleerd en hij werd vrijgekocht en aangesteld als opvoeder van Johannes en zijn broer. Onder zijn leiding maakte Johannes snelle vooruitgang in onder meer wiskunde, muziek, astronomie en theologie. Een van de vita over de heilige Johannes verhaalt hoe na de dood van zijn vader hij benoemd werd tot proto-symbolus van Damascus, een soort raadgever, een belangrijke raadgever, onder het kalifaat van de Omajjaden. Tijdens zijn ambtsperiode begon de strijd rond het iconoclasme. In 726 vaardigde keizer Leo de Isaurier een edict uit tegen de verering van beelden. Johannes verdedigde vanuit Damascus krachtig deze praktijk, zowel in geschriften als door het volk aan te moedigen tot verzet. Toen een tweede edict in 730 zelfs het tentoonstellen van beelden verbood, reageerde hij nog feller en in een eenvoudiger stijl, zodat ook het gewone volk hem kon begrijpen. De keizer, die hem niet direct kon bereiken, liet een vervalste brief opstellen, waarin Johannes zogenaamd verraad zou plegen door Damascus te willen uitleveren aan de Byzantijnen. De kalif geloofde dit en hij liet de hand van de heilige Johannes afhakken. Volgens de overlevering werd deze echter op wonderbaarlijke wijze hersteld door tussenkomst van de maagd Maria. Nadat zijn onschuld was erkend, wilde de kalif hem opnieuw aanstellen. Maar Johannes koos voor het kloosterleven. Samen met zijn pleegbroer trad hij in het klooster Mar Sabana bij Jeruzalem. Een van de oudste nog op heden bewoonde kloosters ter wereld. Na zijn vorming werd hij tot priester gewijd. In 754 veroordeelde een synode in Constantinopel hem als tegenstander van het iconoclasme en beschuldigde hem zwaar. Later werd hij echter in ere hersteld door het Tweede Concilie van Nicea. Hij kreeg de bijnaam Chrysorhoas, stromend met goud, vanwege zijn welsprekendheid. Johannes van Damascus was de laatste van de Griekse kerkvaders. Hij blonk uit in het systematisch verzamelen en ordenen van theologische kennis. Zijn belangrijkste werk is de Bron van Kennis, Fons Sapientiae, een encyclopedisch overzicht van theologie, bestaande uit drie delen, filosofie, ketterijen en een uiteenzetting van het orthodoxe geloof.
Dit werk geldt als een vroege vorm van een Summa Theologica en had grote invloed op latere theologen, zowel in het oosten als in het westen. Het derde deel, Uiteenzetting van het orthodoxe geloof, is zijn belangrijkste werk. Hierin behandelt hij onder andere de leer over God, de schepping, de mens, Christus en de sacramenten. Hij baseert zich sterk op eerdere kerkvaders zoals Gregorius van Nazianze, Basilius, Gregorius van Nyssa, Cyrillus van Alexandrië en Johannes Chrysostomus. Johannes was ook een belangrijk hymnedichter. Hij wordt beschouwd als een van de grootste componisten van de Griekse kerkliederen. Bekende hymnen van hem zijn onder meer paasgezangen en liturgische liederen die nog steeds in gebruik zijn. Hij droeg ook bij aan de ontwikkeling van kerkelijke muzieknotatie. Onder paus Leo XIII werd hij uitgeroepen tot kerkleraar. Zijn feestdag is 4 december. In 754 of 755 werd de heilige Grodegang van Mertz na de dood van Sint Bonifatius tot aartsbisschop benoemd. Zijn bisschopszetel was Metz, de hoofdstad van het Frankisch Koninkrijk Oostrazië, wat het oosten van het huidige Frankrijk, het westen van Duitsland en delen van België en Nederland besloeg. Dit gebied was een apart koninkrijk geworden na de dood van de eerste koning der Franken, Clovis, de stichter van de Merovingische dynastie. Zijn vier zonen erfden elk een deel van zijn rijk, één daarvan Oostrazië. In 754 was het echter geen lang leven meer beschoren, want in 751 was het Frankisch Rijk terugverenigd onder Pepijn de Korte, de eerste koning der Franken uit het Karolingische huis. En de term geraakte langzaamaan in onbruik. Al had het gebied met momenten wel nog een eigen onderkoning. Maar terug naar de heilige Grodegang. Hij werd geboren circa 712 in Haspengouw, in wat nu Belgisch Limburg is, uit een adellijke Frankische familie. Hij werd opgevoed aan het hof van Karel Martel, hofmeier van onder andere Oostrazië, die de facto het Frankische Rijk bestuurde. En ook vader van de latere koning Pepijn de Korte. Grodegang werd privésecretaris van Karel Martel, daarna kanselier en in 737 eerste minister. Op 1 maart 742 werd hij benoemd tot bisschop van Metz. In zijn invloedrijke positie werkte de heilige Grodegang ijverig voor het welzijn van kerk en staat. En hij was voortdurend bezorgd om de banden tussen de wereldlijke en geestelijke macht te versterken. In zijn bisdom voerde hij de Romeinse liturgie en zang in. Organiseerde hij het gemeenschapsleven voor de geestelijken van zijn kathedraal en stelde hij een speciale regel voor hen op. Hij stichtte in 748 de abdij van Gorze. En de Sint-Pietersabdij stichtte hij ook aan de Moezel, waaruit verschillende andere stichtingen voortkwamen. Hij kreeg enkele relieken van de paus die hij in deze abdijen liet onderbrengen. In 753 werd hij door de Frankische koning Pepijn de Korte naar paus Stefanus III gezonden, om hem te verzekeren van de steun van de Frankische heersers tegen de invallen van Aistulf, koning van de Longobarden. Daarna begeleidde hij de paus tijdens zijn reis door Frankië, waarover later meer. Na de dood van de heilige Bonifatius verleende paus Stefanus hem het pallium, waardoor hij aartsbisschop werd,
maar de zetel van Metz werd niet verheven tot aartsbisdom. De heilige Grodegang was een man met een indrukwekkend voorkomen, van een zacht maar standvastig karakter, zeer vrijgevig tegenover de armen en van meer dan gewone bekwaamheid, goed onderlegd in het Latijn en het Germaans. De regel met 34 hoofdstukken die hij zijn geestelijkheid gaf, was gemodelleerd naar de regels van de heilige Benedictus en van de kanuniken van Lateranen. Hierdoor gaf hij een krachtige impuls aan de verspreiding van het gemeenschapsleven onder de seculiere geestelijkheid. De heilige Grodegang zou veel bijgedragen hebben aan de ontwikkeling van chant messijn tijdens de liturgie, de voorloper van Gregoriaanse zang. Metz bleef lang een belangrijk centrum voor de liturgie. Hij overleed al daar op 6 maart 766. Zijn feestdag is op 6 maart. Wij gaan luisteren naar de Graduale Ecce Quam Bonum, naar psalm 133. We luisteren naar een uitvoering van de Schola Metensis van hun cd Quand le chant grégorien s'appelait chant messet, toen Gregoriaanse zang chant messet heette.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We zijn vandaag samen aan het ontdekken wat er allemaal gebeurd is in het jaar 754. En wij luisterden zo net naar een graduale Ecce quam bonum naar psalm 133 in uitvoering van de Schola Metensis. Zij hebben een cd genaamd Toen Gregoriaanse Zang Chant Massey heette. Dan gaan wij verder met het jaar 754. In het jaar 754 beloofde de Frankische koning Pepijn de Korte aan paus Stefanus II, die op rondreis was in Frankië, waarover we het daarnet al kort hadden, dat hij er alles aan zou doen om de gebieden in Noord-Italië te heroveren op de Longobarden. Tot aan de invallen door de Longobardische koning Aistulf behoorden deze gebieden toe aan het Oost-Romeinse keizerrijk, vaak gekend onder de naam Byzantium. De Longobarden hadden deze gebieden veroverd en begonnen ook de paus te bedreigen. De Byzantijnse keizer schoot niet in gang om zijn voormalige gebieden terug te winnen. Dus zocht de paus de hulp van de Franken. Pepijn is maar al te bereid. Hij was nog maar korte tijd koning der Franken geworden. Hoe meer de paus aan zijn kant stond, hoe beter voor hem. De paus zalfde hem en zijn zonen opnieuw en kroonde koning Pepijn de Korte tot koning der Franken. In een memorabele ceremonie in Saint-Denis op 28 juli 754. En maakte daarmee definitief een einde aan de Merovingische koninklijke dynastie, die de feitelijke macht al generaties niet in handen had. Paus Stefanus II verleende Pepijn en zijn zonen ook de titel Patricius van de Romeinen, beschermer van de Romeinen. Een titel die voorheen door de exarchen, de hoogste Byzantijnse functionarissen in Italië, gedragen werd. Om echter aan de wensen van de paus te kunnen voldoen, moest Pepijn eerst de toestemming van zijn edelen verkrijgen voor een veldtocht naar Italië. Deze gaven hun akkoord nadat meerdere diplomatieke missies, die langs vreedzame weg de Lombardische koning wilden bewegen zijn veroveringen op te geven, zonder resultaat terugkeerden. Toen stelde Pepijn schriftelijk een belofte op om bepaalde gebieden aan de kerk te schenken. Het eerste documentaire bewijs voor de kerkelijke staten. Hoewel dit document niet in authentieke vorm bewaard is gebleven, geven latere citaten een goede beeld van de inhoud. In het oorspronkelijke document van Quercy beloofde Pepijn de paus de gebieden van Midden-Italië terug te geven, die daar vlak voor door Aistulf waren veroverd. Met name het exarchaat Ravenna en het hertogdom Rome, evenals verschillende kerkelijke bezittingen in het Lombardische Rijk en in de hertogdommen Spoleto en Benevento. Deze gebieden waren op dat moment echter nog niet in Pepijns bezit en moesten eerst veroverd worden. Zijn schenking was dus afhankelijk van dit succes. In de zomer van 754 trok Pepijn met zijn leger en de paus naar Italië en dwong koning Aistulf, de koning van de Longobarden, die zich in zijn hoofdstad had verschanst, om vrede te vragen. De Lombard beloofde de recent veroverde steden terug te geven, geen verdere aanvallen te doen op het hertogdom Rome en bepaalde gebieden te verlaten. En hij erkende de heerschappij van de Franken. Voor de steden van het exarchaat en de Pentapolis stelde Pepijn een afzonderlijke oorkonde op voor de paus, de Pepijnse schenking.
Zo vielen de gebieden rond Rome in 754 onder het rechtstreekse gezag van de paus. Het begin van de kerkelijke of pauselijke staat. Pepijn bevestigde deze schenking in 756 en Karel de Grote bevestigde dezezelfde schenking door zijn vader gedaan in 774. Paus Stefanus II is niet alleen bekend omwille van zijn verweer tegen de Longobarden, maar ook omwille van de overgang van de Byzantijnse invloed op het pauschap naar de Frankische invloed. En ook omwille van zijn liefde voor de armen, voor wie hij vele ziekenhuizen liet bouwen. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 754. We gaan het nog hebben over enkele korte weetjes uit dit jaar.

In het jaar 754 stierf Li Linfu. Hij was 18 jaar lang de hoogste ambtenaar aan het hof van de Chinese keizer Xuanzong. Hij stond bekend om zijn vleierijen aan de keizer en zijn politieke vaardigheden die hem in staat stelden zo lang die hoge functie te bekleden. Dit was een van de langste ambtstermijnen tijdens de gehele Tang-dynastie.

Op 17 augustus 754 stierf Carloman, de oudste zoon van Karel Martel en de broer van de latere koning Pepijn de Korte, die we al meermaals hebben vermeld. Na de dood van zijn vader nam hij het ambt van hofmeier of major domus van zijn vader over in Austrazië, het noordoostelijk deel van het Frankisch Rijk, waar we het ook al over gehad hebben. En zijn broer Pepijn deed hetzelfde in Neustria, het westelijk deel van het Frankisch Rijk. Beiden bestuurden vanuit deze positie hun deel van het Rijk. Ze waren geen koning, maar hadden wel de macht in handen. Eerder uitzonderlijk werkten de twee broers vaak samen en probeerde geen van de twee de andere uit te schakelen. Op 15 augustus 747 legde Carloman zijn functie neer en trad in het klooster. 7 jaar lang leefde hij teruggetrokken van de wereld in gebed. Hij stierf in 754, toen zijn jongere broer Pepijn reeds koning der Franken was geworden. Door sommigen werd Carloman als heilig beschouwd.

circa 754 stierf de heilige Burchard van Würzburg. Hij was afkomstig uit Engeland en liet zich inspireren door Sint Bonifatius om op missie te gaan naar het huidige Duitsland. Hij toonde zich al snel een bekwame en ijverige verkondiger van het geloof en werd door Bonifatius tot bisschop van het nieuwe bisdom Würzburg gewijd in het missiegebied van Thüringen. Hij nam in 742 deel aan de Eerste Duitse Synode. In het voorjaar van 748 reisde hij naar Rome om verslag uit te brengen over de toestand van de kerk in Frankië en om verschillende vragen voor te leggen. Burchard stond in hoog aanzien bij Pepijn de Korte. Toen deze in 749 een gezantschap naar paus Zacharius stuurde over de kwestie wie koning der Franken moest zijn, stelde hij Burchard samen met abt Fulrad van Saint-Denis aan het hoofd daarvan. Na zijn terugkeer uit Rome kon Burchard zijn apostolische arbeid niet lang voortzetten en hij stierf voor de heilige Bonifatius, wellicht in hetzelfde jaar van 754. Zijn feestdag is 14 oktober.

In 754 riep de iconoclastische Byzantijnse keizer Constantijn V in de keizerlijke hoofdstad een concilie bijeen van 338 bisschoppen. Er was echter geen enkele van de vijf patriarchen of hun gezanten aanwezig. Rome was niet uitgenodigd. De keizer had expres gewacht totdat de zetel van Constantinopel vakant was. En Antiochië, Jeruzalem en Alexandrië stonden onder islamitische heerschappij. Uit lafheid en onderdanigheid keurden de aanwezige bisschoppen de ketterse houding goed van de keizer en zijn vader Leo III. Evenals de argumenten van de iconoclastische partij en hun maatregelen tegen de verdedigers van de heilige beelden. Zij spraken een banvloek uit over de heilige Germanus van Constantinopel en de heilige Johannes Damascenus, zoals we daarnet al zeiden, en beschuldigden de geloofsgetrouwen van afgoderij. Tegelijkertijd keurden zij de plundering van kerken goed, onder het voorwendsel dat men de beelden wilde vernietigen. Het Lateraans Concilie van 769 en het Tweede Concilie van Nicea in 787 verworpen deze ketterse bijeenkomst.

Geeltrude, een dochter van Karel Martel en Rotrude van Trier, stierf in 754. Zij was tegen de wil van haar broers Pepijn en Carloman en op instigatie van haar stiefmoeder, de Beierse Swanahilde, in het huwelijk getreden met Odilo de Eerste, hertog van Beieren. Dit leidde tot een oorlog waar Odilo het onderspit moest delven. Na de dood van haar echtgenoot werd Geeltrude in 748 regentes voor haar zoon Tassilo. Moeder en zoon werden op een gegeven moment gevangen gehouden door Grifo, de zoon van Karel Martel en zijn tweede vrouw Swanahilde, die geen enkel deel van het rijk van zijn vader geërfd had en daar zonder succes tegen een opstand kwam. Geeltrude stierf in 754.

In 754 werd Li Fan geboren in een vooraanstaande Chinese familie. Zijn voorvaderen vervulden belangrijke bestuurlijke functies aan het hof van voorgaande keizers van de Chinese Tang-dynastie. En ook hij zelf werd ambtenaar aan het keizerlijk hof. Zo was hij onder keizer Xianzong vanaf het jaar 809 mede verantwoordelijke voor het staatsexamen. Dit examen verleende toegang tot een benoeming in het staatsapparaat van het Chinese Rijk.

circa 754, stierf Rhodri Molwynog, de koning van Gwynedd, het huidige Wales. Buiten het feit dat hij koning geweest is, weten wij bijna niets over hem. Zijn naam wordt echter in verschillende annalen van de koningen van Wales vermeld.

Ook in 754 hield het Chinese Rijk onder de Tang-dynastie een census, waarbij zij een accuraat beeld trachten te krijgen van hun bevolking, met als doel effectieve taxatie en dienstplicht. Hun rijk telde volgens deze census 1859 steden. De hoofdstad Chang'an kreeg de bijnaam Miljoenstad, omdat er 1 miljoen mensen zouden gewoond hebben. Maar de grote meerderheid van de bevolking leefden op het platteland.

In 754 nam de heilige Gregorius van Utrecht de administratie van het bisdom Utrecht over. Nadat de heilige Willibrord gestorven was in 744, bleef het bisdom Utrecht zonder bisschop. Sint Bonifacius nam het bestuur waar en stelde een beheerder aan. In 754 vertrok Bonifacius op zijn laatste missie en nam zij deze beheerder, de heilige Eoban, met zich mee. Zij stierven samen met hun andere gezellen de marteldood. Daarna gaven paus Stefanus II en de Frankische koning Pepijn Gregorius de opdracht het bisdom te leiden. Daarom wordt hij soms bisschop genoemd, hoewel hij nooit tot bisschop werd gewijd. De heilige Gregorius van Utrecht werd geïnspireerd door Sint Bonifacius. Op een van zijn tochten van Friesland naar Hessen en Thüringen verbleef Bonifacius in het klooster waar Gregorius broeder was. Bonifacius gaf catechese en sprak zo overtuigend over het apostolische leven dat Gregorius diep werd geraakt. Hij werd leerling en helper van de grote apostel van Duitsland. Hij deelde in diens ontberingen en arbeid, vergezelde hem op zijn missiereizen en leerde van hem de weg naar heiligheid. Gregorius wordt geprezen omwille van zijn deugden, zijn minachting voor rijkdom, zijn soberheid, vergevingsgezindheid en liefdadigheid. Ongeveer 3 jaar voor zijn dood werd hij getroffen door verlamming aan zijn linkerzijde, die zich over zijn hele lichaam verspreidde. Toen zijn einde naderde, liet hij zich naar de kerk dragen, waar hij stierf.

In 754 werd Ansemund, de gotische graaf van Nîmes in het zuiden van Frankrijk, vermoord. Hij had 2 jaar daarvoor samen met enkele naburige graven zijn loyaliteit aan de Frankische koning Pepijn uitgeroepen tegen de oprukkende Moren in, die enkele decennia een deel van het huidige Frankrijk in handen hadden. Hierop werd Ansemund vermoord. Deze opstanding leidde echter niet tot een verdere doorbraak van de Moren. Pepijn de Korte kon zijn invloed bevestigen door de aanstelling van Radulf als opvolger van het graafschap.

De laatste Merovingische koning, Gilderik III, stierf circa 754. Hij was in 743 tot de troon verheven door de Karolingische hofmeijers Carloman en Pepijn, om hun macht te legitimeren. Hun vader, Karel Martel, was de laatste jaren van zijn leven hofmeijer geweest terwijl de koningstroon vakant stond. Maar in de machtwissel vonden Carloman en Pepijn dat zij een Merovingische koning nodig hadden om hun eigen macht te legitimeren. In 751 werd hij afgezet en gedwongen een klooster in te gaan, waar hij stierf circa 754. Na hem werd dan Pepijn de Korte koning der Franken in het jaar 751.

In 754 veroverde Alfons I van Asturië een christelijk koninkrijk in het noordwesten van Spanje, waarvan Alfons III koning was, het gebied León op de Moren. In 740 had hij ook Galicië veroverd. Alfons I kreeg de bijnaam de Katholieke. Volgens de Arabische kronieken ontvolkte hierna het grensgebied tussen de Moren en de christenen totaal. Zij noemden het de woestijn van Duero. En volgens hen werd het maar een eeuw later herbevolkt. Deze veroveringen van de koning van Asturië maakten deel uit van wat bekend staat als de Reconquista, de herovering van het Iberisch schiereiland op de Moren. Deze Reconquista nam vele eeuwen in beslag. De overwinningen door de eerste koning van Asturië, circa 718, worden aanzien als het begin ervan.

0: En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini over het jaar 754. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en Mariathon.

0: Talita Koen. Het Evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jean.
1: Beste vrienden en luisteraars. We staan er niet alleen voor, ook al denken we dat vaak. We hebben de Heilige Geest ontvangen en in elk sacrament snelt Hij ons ter hulp. We zijn geen wezen, omdat Jezus gestorven is. Hij is verrezen en heeft zijn apostelen echt voorbereid op de komst van de Heilige Geest. Laten we dan maar bidden. Kom, Heilige Geest. Er zijn veel problemen in elk leven en in de wereld om ons heen. Maar we geloven dat Jij ons kunt helpen op de juiste golflengte te geraken. Breng ons thuis in een groeiend besef van waarheid en wijsheid om liefdevoller te zijn in al onze relaties. Amen. We gaan een deeltje lezen in het Johannesevangelie, 14e hoofdstuk, van 15 tot 18. Als je mij lief hebt, hou je dan aan mij geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet zien en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Tot daar. Een pleitbezorger. En dan denk ik spontaan aan een advocaat eigenlijk. Iemand die mij gaat verdedigen. Bij Jezus voelden de leerlingen zich veilig en hij wist hen te beschermen, op te monteren, hoop te geven, vergeving te schenken. Hij kon genezingen doen, stormen bedaren en voor extra brood zorgen en noem maar op, hè. Maar Jezus weet ook dat er een dag gaat komen dat hij er niet meer zo zal zijn en probeert hen daar dan ook op voor te bereiden. Het is niet voor niets dat we na de verhalen van Pasen nog eens 40 dagen en een hele noveen, dat is 9 dagen, doordoen om ons voor te bereiden op het Pinksterfeest. De nederdaling van de Heilige Geest die Jezus dus beloofd heeft, de Geest van waarheid. Laps, denk ik dan, hè? De Geest van waarheid. Dat is heel moeilijk en dat lijkt ook abstract. Is er nog waarheid om ons heen, kunt u afvragen. Spelen de meeste mensen geen rol om beter over te komen dan ze zijn? Hebben ze geen valse bedoelingen, ondanks hun glimlach en attenties? De afspraken en verdragen tussen de landen in oorlog, rond vrede, zijn die eerlijk, waarachtig? Zijn er ondertussen niet gewoon tijd aan het winnen om nog wat harder aan te vallen met nog meer verrassingseffecten? Wat kan de Geest van de waarheid daar allemaal aan doen? Dat kunt u afvragen. En wij nietige schepseltjes op de wereldkaart. We staan er maar bij en snappen er niet zoveel van. En maar discussiëren. En waar is de waarheid te vinden? De Heilige Geest is onze pleitbezorger. Vrede veronderstelt altijd waarheid en gerechtigheid. De wereld kan maar rechtop blijven door die dingen zo... Die drie dingen, de waarheid, het juiste oordeel vellen en vrede. Eerst een juist oordeel kunnen vellen, op basis toch van de waarheid. En dan is er ook nog een vorm van gerechtigheid en vrede mogelijk. Men zegt ook wel dat de wijze mensen, iemand is die kan omgaan met alle mogelijke dingen die mislopen. Je zou zelfs kunnen zeggen... dat niemand binnengeraakt in het Rijk van God, behalve hij of zij, die haar of zijn oordelend hart weet te breken. De enige zonde die onvergeeflijk is, dat is de hardvochtigheid, die de Heilige Geest niet toelaat. Want dan zeggen we en denken we zelfs, dat wij de waarheid in pacht hebben. Altijd gelijk hebben en onschuldig zijn. En de ander is natuurlijk de oorzaak van alle ellende. En die zetten we dan tegen de muur. Ja. Jezus leerde ons nogthans, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En niemand heeft die kunnen werpen. Ze zijn allemaal weggegaan, de oudsten het eerst. En de waarheid dan? Ja. De Heilige Geest maakt ons een zonde duidelijk. Hij heeft daar toch begrip voor. Er zijn omstandigheden die je hebben verleid. Een zwakke plek is blootgelegd. Je had het wel een beetje door of al langer door dat je moest opletten. Maar kijk, je bent toch terug beginnen kwaad spreken en je bent toch terug kwaad geworden. En je hebt gelogen om iets te verdoezelen dat je niet durfde vooruitkomen. Wat gaan ze wel denken, hè? De Heilige Geest zal je altijd aansporen tot waarheid. En je duidelijk maken dat vergeving bij God ook altijd mogelijk is. Zelfs bij je medemensen. Je kan het altijd proberen. Eerlijkheid duurt het langst tegen ze. En dat is ook wel zo. Hij kan je de vergeving schenken, ook in de biecht. Maar er is in het Rijk van God een wederkerige liefde nodig. Niet alleen jij hebt vergeving nodig, maar ook die ander waar jij het moeilijk mee hebt. Doe je dat niet, dan is er echt wel een probleem. Want de Heilige Geest is ook de pleitbezorger van je ergste vijand. En hij verwacht dat je meebiedt voor die persoon. Het beste wenst zelfs. Ja, moeilijk, hè? Vooral als dat iemand is die je vernedert. Een echte pestkop zo, hè? De Heilige Geest pleit. Hij biedt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen, zegt Paulus zelfs. En ook wij kunnen daaraan deelnemen. Bijvoorbeeld door het Jezusgebed. Dan stoppen we met oordelen en veroordelen. Dan stoppen we met negatieve gedachten. En we noemen ondertussen de namen van de mensen die, en de groepen en de landen die het zwaar te verduren hebben, grote problemen hebben. En dan verenigen we ons ook met het verlangen van de Heilige Geest. Ik heb ontdekt dat er een klooster bestaat, een orthodox klooster in Maldon. En dat is dichtbij Londen en dat is gesticht door een starrets, Sophronie. En daar, houd u vast, hè, daar beoefenen ze elke dag, 's morgens en 's avonds, 2 uur lang het Jezusgebed. Ja, oef, ik dacht, dat kan ik niet. Hè. Dat zal voor iedereen wel zo'n beetje klinken. Met eenzelfde formule, in verschillende talen vaak. Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm u over ons. Ik kan daar ook aan toevoegen, ontferm u over mij, zondaar. In een reeks van honderden aanroepingen worden ook eigen namen ingelast in dat klooster. En je hoort plots een litanie van voornamen, allemaal vrienden, kennissen van het klooster. En die namen, dat is op zich al een gebed. Je kan thuis eens een lijstje opstellen van al de mensen waar je al gebed aan beloofd hebt. En je zal zien dat dat lang is geworden en dat de noden naar je toe schreeuwen. Maar indien je het regelmatig eens opneemt en rustig leest en dan een poging probeert te doen met het Jezusgebed, dan kan dat kan echt je gebed verdiepen. En niemand vraagt natuurlijk hè, dat dat 2 uren lang moet gebeuren. Wie heeft daar nu de tijd voor, zouden we zeggen. Doe gewoon wat je kan en God zal het belonen. De Heilige Geest die bidt met jou mee en wij bidden met hem mee en hij zal het ons herinneren. Verzoening door in een groeiende waarheid. Want we zeggen ook dat we zelf zondaar zijn. Een groeiende waarheid en verlangen naar gerechtigheid en vrede. Dat vraagt ook wel een beetje inspanningen. Hè? Om toch te groeien in dat geloof en dat vertrouwen. We zouden zelfs al kunnen beginnen met te danken. Want dan tonen we aan onszelf ook dat ons geloof in de kracht van de pleitbezorger, onze advocaat, dat gaat slagen. Hè? dat dat gaat verbeteren in ons leven. Het kan wel een beetje lang duren. De waarheid en de liefde laten overwinnen. Geloven we dat wel? Willen we eraan meewerken? Zijn we dan ook bereid om af te dalen in alles wat ons nog gevangen houdt en doet tegenstribbelen? Eerst onze eigen waarheid toelaten. En dan pas kunnen we ook beginnen aan eventueel vergeving schenken. Laten we toch maar proberen met hen te pleiten voor de anderen. Door hen te zegenen, vrede en alle goeds te wensen. Allee, de heilige Franciscus die deed dat toch ook overal in navolging van de apostelen. Vrede en alle goeds, zei hij. Als kind heb ik ook gehoord, misschien jullie ook, dat er een goede geest was en een slechte geest. En dat die elk in een oor aan het influisteren was. En ik vond dat wel een beetje ingewikkeld. En dat brengt u natuurlijk in de war zo van, ja, naar wie moet ik nu luisteren, hè? Naar de heilige geest, dat is de goede geest. En de slechte geest, die raadt me van alles af natuurlijk. Er is dus een vraag naar vaste richtlijnen. Dat zijn in feite de geboden. Die zouden ons moeten helpen om meer zicht te krijgen op het beste. Wat God eigenlijk van ons verwacht. Hè? Een lijst van dingen die we wel zouden moeten vermijden ook. Hè? De duivel zal ons verleiden tot liegen, gulzigheid, luiheid, stelen. Je kan ook zelfs het hart van een ander stelen, zegt men. Maar als het al aan iemand toebehoort, is dat ook een dikke zonde. Hè? De Heilige Geest is degene die alles wat de ware liefde dient, zal aanmoedigen. En de duivel die zal dat natuurlijk ontmoedigen. Maar de Geest pleit voor het mooie, het edele en het zuivere. Opdat we eerlijk blijven toegeven wat fout was, vergeving vragen en dus niet liegen en zo. Hij zal ons smeken niet mee te praten, bijvoorbeeld als mensen echt aan het kwaad spreken zijn. Hij pleit dan voor goede informatie en onderzoek. Maar moest je u nu... soms geeft hij ook de raad van af te bollen, hè? Dus dat je er niet blijft bij staan, omdat je voelt, het beïnvloedt u en je hebt er toch geen inspraak. Dus dan kan je toch beter weggaan. Iedereen kan niet zomaar met groepsdruk omgaan. En eens dat je erin zit, is het niet meer zo gemakkelijk om op de goede golflengte met de Geest te blijven. De Heilige Geest. De geboden die zijn ons gegeven om liefdevol met elkaar om te gaan. Gods liefde te beleven en die door te geven. En de liefde, de echte liefde van God, die maakt ook één. Ja, als je bijvoorbeeld ook overdrijft in snoepen, drinken, feestjes, in het gehaast rijden bijvoorbeeld, dan is dat toch een vorm van verslaving. En dan wil de Heilige Geest je ook op dat vlak redden. Om beter om te gaan met alles wat je geschonken wordt, dat je daar niet gaat in overdrijven. Dat is ook een influistering van de Heilige Geest, waar we moeten proberen naar te luisteren. Dat is het uitroepteken. Alarm! De Heilige Geest gaat u toch proberen op de goede baan te houden. We gaan nu even onderbreken met het lied Geest van waarheid en genade. En het is gezongen door Sela en je kan het vinden op YouTube.

We gaan nu verder lezen in het Johannesevangelie van 18 tot 21. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar jullie zullen mij wel zien. Want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie begrijpen dat ik in mijn Vader ben. Dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. Ja, na de verrijzenis heeft Jezus veel moeite gedaan om aan zijn leerlingen de komst van de Heilige Geest zo wat voor te bereiden. Maar deze tekst van Johannes, dat is eigenlijk wel later opgesteld. Hè? Daar is veel rond gebeden en gemediteerd door Johannes. En dus waarschijnlijk vele jaren later pas opgeschreven. Later dan de andere evangelisten. Maar we weten dus dat het, ook al heeft het lang geduurd, het zijn woorden van Jezus, maar er is ook, laat ons zeggen, een soort commentaar dat misschien erin gestoken is door Johannes. Het belangrijkste is, wat is er in die blijde boodschap doorgegeven voor ons allemaal? Over Jezus, de Vader en de Heilige Geest. Als ik me aan de aanwezigheid van God wil bewust maken, dan is een kruisteken daarvoor eigenlijk wel perfect. Waarom? Het is best het ook langzaam te doen en heel bewust dus bij elk woord waar we ons bevinden ook, om dan dat rustig te zeggen zo. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En bij elk woord, bij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, sta je even rustig stil en dan kan je voort gaan doen. Het is altijd zo dat we in de aanwezigheid van God zijn. Maar we zijn er niet voortdurend van bewust. Hij wel natuurlijk. Wij onderbreken onze activiteiten en willen hem er plots bij betrekken. En dan is een kruisteken wel een goede overgang voor ons. Want God is altijd bij ons. Hij leeft in ons. Maar de Heilige Geest moet soms veel moeite doen om ons in gebed te kunnen opnemen. Als Jezus zegt, ik kom bij jullie terug. Jullie zullen mij zien. Jullie zullen begrijpen dat er een eenheid is tussen de Vader en mij, maar ook een eenheid met jullie. Ja, dat zijn geen gemakkelijke zinnen, hè? Door de liefde uitgedrukt in een houding zoals de geboden ons vragen te respecteren. Want die houding laat de liefde van de Vader en van Jezus in ons een kans om te wonen, te verblijven, te handelen en door te geven wat we allemaal nodig hebben en wat ons uiteindelijk ook gelukkig zal maken, zelfs één kan maken. Met elkaar in wel en wee, in goede en slechte dagen. En dan nu doe ik dat echt opzettelijk, alsof het een huwelijk is. Maar veel mystiekers die spreken echt wel van een huwelijk. Van hun ziel met God. Ze zeggen en weten dat God in hen leeft. En dat hij aanbeden kan worden in ons. Want we zijn eigenlijk een levend tabernakel. We zijn bewoond door God. En als wij levende tabernakels zijn, dan kunnen we hem daar vinden natuurlijk. Gods bedoeling is dat we meer en meer daarvan bewust worden. Meer en meer moeite doen misschien ook wel, om die innerlijke tempel een beetje zuiver te houden. En er regelmatig naartoe te gaan in de stilte van ons hart, van ons hartsverlangen. Vroeger vroeg ik me toch ook wel eens af zo van, allee, er zijn zoveel heiligen in de kerk, maar veel, veel heiligen uit de Karmel. Ja? En ik vond dat toch wel heel bijzonder. Maar ik denk dat die mensen toch echt veel tijd gestoken hebben in gebed, persoonlijk gebed. Ze hebben daar ook boeken over geschreven.
en er het ret is gegeven om het aan anderen door te leren. Soms lijkt alles heel eenvoudig, bijvoorbeeld bij broeder Laurentius, le frère Laurent. Dat was iemand die werkte in de keuken. Een heel eenvoudige man en hij had eigenlijk altijd zo precies het doorlopend gebed. Een heel intieme relatie met God. En Thérèse van Lisieux, die maakt toch duidelijk in zoveel lessen hoe groot ons vertrouwen mag wel zijn naar God toe. En dan, ze zijn ook geleerden tussen, eigenlijk Johannes van het Kruis. En die wijst op dan de moeilijkheden bijvoorbeeld die we moeten proberen te overwinnen. En Thérèse van Avila, met haar innerlijke burcht die ze beschrijft, al die verblijven en kamers die we zouden door kunnen moeten gaan en zo. Vooraleer dat we tot de innerlijke burcht komen. Het heilige der heiligen. Onze eigen tempel kunnen binnengaan, waar het dicht bij God te kunnen zijn. Soms ook nog, heb je ook nog de Elisabeth van de Drie Eenheid, die heeft prachtige gebeden geschreven. Om de relatie en de inwoning van de Vader, de Zoon en de Geest, ja, te beleven. Bij deze heilige en zoveel anderen vind je leermeesters. Om dit evangelie dat ik nu voorgelezen heb, Johannes 14e hoofdstuk, om dat ook een beetje in uw eigen leven zo te leren ontdekken. Ik heb zelf ook wel al eens een zinnetje zo gezongen. Zo, ik denk, een klein refrein kan ook helpen, hè? Iets dat je herhaalt of zingt. Bijvoorbeeld, Vader, Zoon en Heilige Geest, God ontferm u over ons. Kyrie eleison. En je voelt al direct hoe rustig en hoe stil dat je daarvan wordt, van zo'n zin, waarin dat je God binnenlaat of gaat opzoeken in je diepste diep. We hebben niet zoveel lange gebeden nodig in feite. Hè? Een klein refrein kan ons al enorm helpen, ook al zijn we gewoon aardappelen aan het schillen in de keuken. Het kan ons gebed enorm voeden. Een boeddhist zou zeggen, het is een mantra. De Heilige Geest geeft soms ook zelf de refreintjes aan. Hij kent ze misschien beter dan jij zelf. Hij zal ze wel suggereren, want hij kent uw hele bibliotheek in uw geheugen, wat dat je allemaal al ooit graag gezongen hebt. En dan komt er zo wel eens iets boven, hè, op het onverwachts. Sommige mensen denken dat je enkel in een kerk kan bidden en die intimiteit kan beleven. Ik zeg niet dat dat niet kan, hè. Maar ik zou het te weinig vinden. Ik wil hem overal kunnen aanbieden. En inderdaad, hij gaat met mij mee, hè. Hij gaat met ons mee, hij leeft in ons. En we kunnen hem op de zotste plaatsen ontmoeten. Ik denk aan iemand die mij vertelde dat ze geroepen werd door God toen ze in een bouwling was. Die omvergeworpen kegels, ze wist ineens dat ze helemaal voor God moest kiezen. En dus al de rest betekende niets meer in verhouding met een gegeven leven aan de Heer. Mooi, hè? En ik zat op een bepaalde dag in een restaurantje in Leuven en er flitste zoiets door mij heen. Ga niet in op die tweede uitnodiging, keer maar terug naar huis. Ja, ik vond dat een beetje raar, maar de vraag is gekomen. We hadden een spaghetti gegeten met de leerkrachten, allee, een kleine groep, hè. Maar nadien wilden ze nog ergens anders ook nog iets gaan drinken. Ja. En toen heb ik nee gezegd. Ik heb uitgelegd, kijk, dat ik dat wel een heel fijne ontmoeting had gevonden, maar dat die tweede reeks uitgaven voor mij er nu wel niet nodig was. En nee, ik vond dat niet nodig. En toen vroegen ze, mag dat niet van uw klooster? En ik heb gezegd, ik denk van wel. En ik denk niet dat het zo'n groot verschil gaat maken, in prijs bijvoorbeeld. Maar ik wil wel ook naar de armoede leven. Ik kijk daar wel naar. En het is ook zo dat we van alles rekenschap geven, van elke centiem, laat ons zeggen. En als
geld nodig hebt, dan moet je dat ook vragen. Achteraf hebben ze de hele avond daarover gepraat. En ze hebben schijnt, naar het schijnt, een goed gesprek gehad en een hele bewustwording. Want ik heb achteraf, heeft er mij iemand dan gezegd zo, een persoon dat ik iedereen aan het denken had gezet. Maar ik snapte dat het de Heilige Geest was, hè, die een pleidooi had gegeven. En een denkoefening. Maar dat kon ik nu ook niet direct zeggen zo. Ik heb alleen begrepen dat hij dat wou en ik heb het toegepast. In feite, als we dat regelmatig doen, worden we zo, ik zou zeggen, wordt dat een soort bewoond leven leiden. We zijn altijd in conversatie met God zo. We overleggen. Dat kan je wel aanleren, hè? Daar moet je het gewoon regelmatig innerlijk gebed voor doen. Dan loopt dat ook door in het gewone leven. Het kan al zingend, maar het kan ook gewoon terwijl dat je aan gewoon rustig iets aan het doen bent, handen arbeid of zo. De Heilige Geest vindt wel iets voor jou dat bij je past. Jezus belooft ook dat hij zich aan ons bekend zal maken als wij de geboden ernstig nemen. En wij christenen denken en zeggen soms dat we er maar twee hebben. Namelijk God beminnen bovenal en de medemens als onszelf. Maar we vergeten dat er wel 10 zijn, 10 geboden gegeven zijn en dat je die ook nog op kan splitsen in allerlei kleine dingen om dat concreet te maken in je leven, om dan je hele leven te heiligen. En dat vraagt misschien een beetje studie. Misschien kan je een keer de 10 geboden nalezen en zien wat dat allemaal meebrengt in je leven. Zo. Elk gebod concreet maken. Wie aandacht begint daarvoor te krijgen, die groeit in de liefde. En de negatieve invloed, die vermindert dan. Want je gaat meer en meer Jezus zijn woorden ernstig nemen. De Heilige Geest zal je daarbij helpen onderscheiden. Hij zal je aandacht trekken naar wat dat Jezus gezegd heeft, gedaan heeft en waar hij zelf zich aan geïnspireerd heeft. Hij zal je dus ook waarschuwen als de slechte geest je wil afleiden van het goede en het mooie dat je normaal zou gedaan hebben. Hij heeft immers zelfs Jezus moeten helpen. Hè? Want Jezus is ook verleid geweest door de duivel die had nogal moed om daaraan te beginnen, zeg ik altijd. Hè? Jezus was toch de Zoon van God en hij begon hem toch ook te bekoren. Maar heeft hij hem voor willen verleiden? Voor macht, voor succes en voor... Ja, dat is allemaal zo gewoon geworden precies. Maar eigenlijk is dat toch buitengewoon dat hij dat ook bij Jezus geprobeerd heeft. Kom, Heilige Geest, zou ik zeggen. Hè? Help ons te leven naar de diepte toe. En begeleid ons hiervoor, want wij willen echt een levend tabernakeltje zijn waar we ons ook bevinden. Dank je. Jezus wil zich aan ons bekendmaken, maar hoe gaat hij dat doen? In de mensen om ons heen, die het ons moeilijk maken soms, hè? Die moeilijk doen. Ook in hen leeft God. En is de pleitbezorger aan het proberen, jou in te schakelen voor hen. Is onze geliefde groot genoeg voor Jezus? Willen wij wel meewerken en luisteren naar de Heilige Geest? Want hij doet veel moeite om ontvankelijke harten te vinden voor de mensen die in grote nood zijn, niet aantrekkelijk, niet gemakkelijk in de omgang. En zijn liefde klopt aan jouw hart, aan mijn hart natuurlijk ook, nu. En wie weet straks, als er iemand thuiskomt van uw familie, iemand die plots en onverwachts iets aan de hand heeft, dat kan. Heb je voldoende liefde dan om mee te gaan in die vraag van de Heilige Geest, daar aandacht voor te geven? Hij wil zo graag permanent in ons wonen, hè? Ja. Ik heb daarnet gesproken van die heilige van de Carmen.
En ik heb moeite gedaan om gebeden van die heilige te zoeken. Daarom zet u maar al in uw zetel als je daar nog niet in zit. Ik wil graag van elke heilige 1 of 2 zinnetjes zo uitleg geven die hij zelf gegeven heeft. En dan een kort gebed van die persoon en dan ga ik over naar de volgende. Gebed en van broeder Laurentius. Eerst dus enkele zinnetjes uitleg en dan een kort gebed. Er is in de wereld geen zoetere en aangenamere levenswijze dan een voortdurend gesprek met God. Alleen zij die het beoefenen en ervaren kunnen het begrijpen. Mijn God, aangezien u bij mij bent en aangezien ik mij volgens uw wil met uiterlijke dingen moet bezighouden, schenk mij de genade om bij u te blijven. De heilige Theresia van Lisieux schrijft: het is niet om in de ciborie van goud te blijven dat God elke dag uit de hemel komt, maar om een andere hemel te vinden die hem veel meer ter harte gaat dan de ciborie, de hemel van onze ziel, gemaakt naar zijn beeld, de levende tempel van de aanbiddelijke drie-eenheid. O mijn God, ik zou u goed willen begrijpen. Ik smeek u, antwoord me als ik u deemoedig vraag: wat is de waarheid? Ik wil de dingen zien zoals ze zijn. Ik wil me door niets zand in de ogen laten strooien. De heilige Theresia van Avila zegt: het is niet verkeerd te verlangen naar de goedheid van de Heer. Dit verlangen hoort tot het wezen van de liefde. Wie lief heeft, wil de geliefde zien. Maar het moet een verlangen zijn dat geen eisen stelt. Een verlangen dat alles openlaat en God volledige vrijheid geeft om te doen wat hij wil. Meen niet dat je er recht op hebt. Open je handen als een bedelaar. Heer God, mogen wij in liefde wandelen. Mogen wij langzaam stap voor stap wandelen, zodat wij stil kunnen zijn in uw aanwezigheid. Mogen wij soms in stilte wandelen, zodat we rust en vrede kunnen ervaren. De heilige Johannes van het Kruis. De werking van de Heilige Geest in de ziel, die omgevormd is in liefde, bestaat hierin dat wat zij vanuit haar binnenste doet, als een uitslaan van vlammen is. Het zijn uitslaande vlammen van liefde, waarin de wil van de ziel opgenomen is en op een zeer verheven wijze lief heeft. Eén liefde geworden met de vlam. In deze toestand kan de ziel geen daden meer stellen, maar beweegt de Heilige Geest haar tot handelen in al wat ze doet. Zo'n ziel staat zo dicht bij God dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zich aan haar meedelen. Gebed van Johannes van het Kruis. Hoe zacht en vol van liefde ontwaakt gij in mijn boezem, waar gij in het geheim alleen verblijf houdt en door uw heerlijk ademen vol welzijn en vol luister wekt gij, hoe teder en hoe fijn, mijn liefde. Dat laatste stukje herhaal ik. Wekt gij, hoe teder en hoe fijn, mijn liefde. De heilige Elisabeth van de Drie-eenheid. Als je van je leven een hart aan hart maakt, een uitwisseling van liefde. Als je de Heer weet te vinden in het diepste van je hart, dan ben je nooit meer alleen. Dat schrijft ze in haar 161ste brief naar Françoise. Gebed. O mijn God,
Drie eenheid die ik aanbid. Help mij om mezelf helemaal te vergeten. Om me te wortelen in jou. Roerloos en vredevol. Alsof mijn ziel al in de hemel was. Ik bid je dat niets mijn vrede zou verstoren. Dat niets me zou verwijderen van jou. O onveranderlijke God, dat elke minuut me verder zou binnenvoeren in de diepte van je mysterie. Breng mijn ziel tot rust. Maak van mijn hart een hemel voor jou, je geliefde thuis waar je rusten kunt. Dat ik jou daar nooit alleen zou laten, maar er met heel mijn wezen ben voor jou. Wakker in het geloof, in aanbidding, helemaal overgeleverd aan je scheppende kracht. Amen. Als slotlied heb ik misschien een moeilijk lied, maar eigenlijk vind ik het heel rustgevend. Het is gezongen in het Sloveens, maar op YouTube kan je dus ook ondertiteling vinden. Gezongen door Harpa Dei. En het is in feite dat lied dat altijd opnieuw herhaalt: Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. En als je dat weet, dan kan je daar inkomen in die zang. Jezus, Zoon van God, ontferm u over mij, zondaar. Dank u wel voor uw aandacht.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons
en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.

Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, bidden wij nog samen driemaal het Jezusgebed met een vers uit het Lucas-evangelie, namelijk hoofdstuk 24, vers 51. En terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze aanbaden hem en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die werd opgenomen in de hemel, ontferm U over ons.

Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die werd opgenomen in de hemel, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die werd opgenomen in de hemel, ontferm U over ons. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, wij hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Op 13 mei vieren we in de kerk het feest van Onze Lieve Vrouw van Fatima. Vandaag, om 17 uur, gaan we trouwens live met miljoenen luisteraars van Radio Maria wereldwijd de rozenkrans bidden uit Fatima. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit bijzonder gebedsmoment. En we gaan het vandaag hebben natuurlijk over dit feest, Onze Lieve Vrouw van Fatima. Een tijd geleden hadden we een interview met de programmadirecteur van Radio Maria Portugal, Padre Marco Luiz. En hij vertelde in het interview onder andere over hoe actueel de boodschap van Onze Lieve Vrouw in Fatima is. En daar gaan we vandaag bij stilstaan. We gaan een fragment luisteren uit dit boeiend interview. Ook gaan we luisteren naar een fragment uit een uitzending van De Rots in de Branding over Fatima. In een van de uitzendingen hierover hebben we kunnen luisteren naar een kort hoorspel over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Maar ik stel voor dat we starten, beste luisteraars, met een lied tot Onze Lieve Vrouw.

0: Beste luisteraars, we gaan luisteren naar een gesprek met Padre Marco Luis, de programmadirecteur van Radio Maria Portugal. Een tijd geleden hadden we een wat langer interview met hem, ook onder andere over het belang van de boodschap van Onze Lieve Vrouw in Fatima en over hoe eigenlijk dat allemaal zeer actueel blijft. Laten we luisteren. Ik vraag hem als de boodschap van Onze Lieve Vrouw aan de kinderen Francesco, Jacinta en Lucia in Fatima vandaag nog belangrijk is. En als het ook belangrijk is om deze boodschappen van Onze Lieve Vrouw meer bekendheid te geven bij de luisteraars. En hij antwoordt ons het volgende.
1: Si, vraiment, je ne sais pas, Padre Père Marco, qui le dit. C'est l'Église qui le dit avec le pape François, qui est venu à Portugal à faire la canonisation de les petits bergers, Francisco et Jacinta, et le pape Benoît, qui ont dit que le message de Fatima est très actuel, parce que c'est un appel à la prière, c'est un appel à la conversion, c'est un appel à la pénitence, c'est un appel à la réparation. Tout ça, c'est tel cœur de l'évangile, la message de Fatima.
0: Ja, werkelijk. En het is niet ik, Pater Marco, die het zegt. Het is de kerk die het zegt. Het is paus Franciscus die het zei toen hij hier op bezoek was voor de heiligverklaring van de herdertjes, Francisco en Jacinta. Ook paus Benedictus had er regelmatig over. En het is een actuele boodschap, zeker weten. Omdat het een blijvende oproep is tot gebed. Een oproep tot bekering. Een oproep tot boetedoening. Een oproep tot herstel. Dat alles is de boodschap van Fatima, maar ook van het evangelie. Padre Marco vertelt verder.
1: Quand il était initié au début de la guerre d'Ukraine avec la Russie, beaucoup de nous recordent, relembrer, comment se dit, nous sommes un autre pensement que la Vierge Marie a demandé pour prier pour la conversion de la Russie, parce que nous avons de la paix. C'est très important de prier pour notre conversion, chacun de nous. Ma conversion comme prêtre, la conversion de chacun de nous.
0: Bij het begin van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, velen van ons dachten opnieuw aan die boodschap van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Waar Onze Lieve Vrouw heeft gevraagd om te bidden voor de bekering van Rusland. Om de vrede te kunnen krijgen. Het is heel belangrijk om te bidden voor elk ieder van ons. Voor de bekering van onszelf, van ons eigen hart. Ook voor mijn eigen bekering als priester. Echt bidden voor ieder van ons. Padre Marco zegt nog.
1: La Vierge Marie a parlé de la conversion de la Russie, de Fatima. Et le message est très, très, très actuel à cause de être au cœur de l'Évangile. Prière, pénitence, conversion, réparation, c'est ça, c'est l'Évangile que la Vierge Marie on vient appeler avec son message. À cause de ça, nous avons tous les jours, à les 8 de la nuit, nous avons un programme. Nous on va prier tous les jours à l'heure que la Vierge Marie était apparue à Fatima. Mais aussi.

0: En we bieden natuurlijk ook, zoals elke Radio Maria, dagelijks meermaals de rozenkrans. En we bieden ook speciaal elke dag op het specifiek uur waar onze lieve vrouw is verschenen, te Fatima. Ik vraag aan Padre Marco als hij enig idee heeft als de mensen in Portugal allemaal op de hoogte zijn dat die verschijningen hebben plaatsgevonden en ook de boodschap van onze lieve vrouw kennen dat ze toen heeft meegegeven. Of is dat eigenlijk toch niet zo meer gekend? Hij antwoordt het volgende.
1: Je responde que tout que des fois une chose est connaître, l'autre est vivre. Il y a le devoir de désirer de vivre. Et beaucoup de personnes en connaître, on va aller à Fatima une fois à l'année. Et après, la vie, c'est la même chose. On ne va pas aller à la paroisse. Mais il est bien sûr que beaucoup de personnes qui ont, avec l'aide de la Vierge Marie à Fatima, on passe, on retourne à l'église. Beaucoup de personnes que nous, toutes nous connaissons, qui sont allées à l'église, à sa paroisse, à cause de cette intervention, de cette direction de la Vierge Marie à Fatima, qu'on allait, on fait la confession, on priait le chapelet, la messe.
0: Wel, vaak kennen we iets, of het komt even binnen en vergeten we snel weer. Sommige mensen gaan één keer per jaar op bedevaart naar Fatima en dan gaat het leven gewoon weer verder. We denken er niet meer aan, zijn er niet meer mee bezig. Maar vele, vele mensen, met de hulp van onze lieve vrouw van Fatima, komen terug naar de kerk. Vele mensen die ik ken, persoonlijk ken, zijn eigenlijk na een bedevaart bij onze lieve vrouw van Fatima bekeerd. Ze komen terug naar de kerk, naar hun parochies. Kijk, het is zo, als je op bedevaart gaat naar Fatima, dan ga je naar de mis. Je bidt de rozenkrans, je gaat biechten. En Maria hoort je gebed. Het gebed van je familie en vrienden voor je. En ze verhoort. Padre Marco zegt nog...
1: C'est la maison de la mère, comme on se dit aussi. Un sanctuaire, c'est un lieu privilégié de la grâce de Dieu qu'on vient à travers la Vierge Marie. Et on peut dire aussi que Radio Maria, non seulement à Portugal, aussi, bien sûr, aussi à Belgique, est aussi un sanctuaire de la Vierge Marie qu'on porte à Jésus, on porte à l'Église avec la communion de la prière, de la liturgie, de la doctrine de l'Église, tout ça. Et ça, c'est très, très belle, parce que comme la Vierge Marie, on dit, je ne reste pas ici, je vais à te chercher, à toi. Je veux te rechercher avec Radio Maria, ma radio, que je voulais que pour être une présence de Dieu dans ta vie.
0: Het is werkelijk het huis van de moeder. Men zegt ook dat het bedevaarsoord, het heiligdom, een plek is waar Gods barmhartigheid, Gods genade, verkregen kan worden door onze lieve vrouw. En we kunnen zeggen dat Radio Maria in Portugal, maar ook Radio Maria in België, de mensen via onze lieve vrouw terug bij Jezus brengen. En dit via het gebed, de liturgie, de catechesis. En dat zijn zo'n mooie zaken. Want zoals Maria zegt, ik neem je bij de hand en ik breng je naar Jezus. Radio Maria wil de mensen begeleiden naar Jezus. Een aanwezigheid van Gods woord in je huiskamer. En u hoorde, beste luisteraars van Radio Maria, een fragment uit een langer interview met de programmadirecteur van Radio Maria Portugal, Padre Marco Luiz.

0: En we gaan natuurlijk nog stilstaan bij de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Een hele tijd geleden kon u verschillende uitzendingen in het programma De Rots in de Branding beluisteren over Fatima. En in een van die uitzendingen was er ook een kort hoorspel te horen over die verschijningen. En ik stel voor, beste luisteraars, dat we samen terug dat hoorspel beluisteren.
1: U zal enkele passages horen uit een tekenfilm gemaakt voor de kinderen. Maar er staat ook bij vermeld, ook voor volwassenen. Misschien een mooi eerste communiegeschenk. Een oproep voor de kinderen en de kleinkinderen tot heiligheid. We gaan luisteren.

0: We bevinden ons in het midden van Portugal, op een 50 kilometer van de Atlantische Oceaan, in het gehucht Fátima, dat deel uitmaakt van de gemeente Urem. Het is het voorjaar 1916, 1 jaar voor de verschijningen van Maria. 3 herdertjes, Francesco, 8 jaar, zijn zusje Jacinta, 6 jaar, en nichtje Lucia, 9 jaar oud, hoeden de schapen. Op een dag verschijnt hen een engel, als voorbode om de herdertjes voor te bereiden op wat zou gebeuren. De engel verscheen de kinderen nog 3 maal in de loop van het jaar 1916.
1: Wat is dat?
2: Wees niet bang. Ik ben de engel van de vrede. Bid met mij.
3: Mijn God. Ik geloof in u, ik aanbid u, ik hoop op u en bemin u. Ik vraag u vergeving voor hen die niet in u geloven, u niet aanbidden, niet op u hopen en u niet beminnen.
2: Zo moet je bidden. De harten van Jezus en Maria horen jullie gebeden.
3: O allerheiligste drie-eenheid, ik aanbid u. Mijn God, ik bemin u in het allerheiligste sacrament.
2: Bid vaak, kinderen. De harten van Jezus en Maria willen via jullie de wereld hun genade tonen. Breng gebeden en offers aan de Allerhoogste. Maak van alles wat je doet een klein of groot offer om de zonden goed te maken die God pijn doen. Breng offers om zo zondaren terug te laten keren tot God.
0: Op 13 mei 1917, tijdens het spelen, verscheen er plots een bliksem alsof er onweer op komst was. De kinderen zagen boven een steenijk een dame geheel in het wit.
4: We kunnen beter naar huis gaan, er komt een storm aan.
5: Maar er zijn geen wolken.
1: Wat gebeurt er?
4: Kijk,
5: wat is dat?
6: Wees niet bang. Ik doe jullie niets.
4: Waar komt u vandaan?
6: Ik kom uit de hemel. Ik wil dat je de komende 6 maanden achter elkaar op de 13e dag op dit tijdstip hier naartoe komt. Dan vertel ik je wie ik ben en wat ik wil. Willen jullie aan God al het lijden offeren dat Hij op jullie pad brengt om de zonden goed te maken die Hem pijn doen? En ook bidden voor de bekering van de zondaars?
1: Ja. Dat willen we.
6: Dat vraagt wel grote offers. Maar Gods genade zal jullie troosten.
3: O allerheiligste drie-eenheid, ik aanbid u. Mijn God, ik bemin u in het allerheiligste sacrament.
6: Bid de rozenkrans elke dag voor vrede op aarde.
0: De kinderen spreken onderling af aan niemand iets te vertellen. Maar dezelfde avond kan de kleine Jacinta haar mond toch niet houden.
1: Mama, ik ben zo blij.
7: We hebben vandaag in de cova een prachtige mevrouw uit de hemel gezien.
8: Jacinta, wat voor mevrouw? Waar heb je het over?
1: Mama, ik heb beloofd niks te zeggen.
0: Uiteraard komt Ganzentorpe te weten. De meesten beschouwen de kinderen als leugenaars en ook de ouders zijn over hun gedrag niet te praten. Zoals de moeder van Lucia, die haar opsluit in een kamer.
9: Vind je het soms grappig dat iedereen in het dorp je familie uitlacht?
4: Maar mama!
9: Ik heb nog nooit een leugen van een van mijn kinderen geaccepteerd en zeker niet een leugen zoals deze.
4: Maar ik lieg echt niet!
0: Tijdens de tweede verschijning op 13 juni 1917, reeds in aanwezigheid van enkele personen die de rozenkrans meebidden, laat de dame weten dat Francesco en Jacinta weldra zullen overlijden, maar dat Lucia nog lang op aarde zal blijven leven. Even later worden Lucia en haar moeder verwacht bij de pastoor.
10: En wat zei de vrouw de tweede keer tegen je?
9: De vrouw wil dat ze naar school gaat om te leren lezen.
10: Is dat waar, Lucia?
7: Ja, pastoor.
9: Alsof het de Heilige Maagd zal uitmaken of jij kunt lezen en schrijven.
7: Ik zei niet dat ze de Heilige Maagd was. Ze heeft niet gezegd wie ze is.
10: Het lijkt mij geen hemelse openbaring. Eerder een truc van de duivel.
7: De duivel?
10: We zullen zien. We zullen zien. We zullen wachten met onze mening.
0: Eerst besluit Lucia om niet meer naar de Cova da Iria te gaan. Zeer tegen de zin van Jacinta en Francesco. Maar naarmate de 13e juli nadert, gaan ze toch alle drie. Reeds een behoorlijke volksmenigte is ter plaatse en bidden er gezamenlijk de rozenkrans. Het is tijdens deze derde verschijning dat de kinderen een zicht krijgen van de hel. Hetgeen ze geheim moeten houden.
11: Wees gezegend, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus.
7: Wat wilt u van mij?
6: Ik wil dat je hier volgende maand op de 13e komt. Blijf de rozenkrans elke dag bidden ter ere van onze lieve vrouw. Voor vrede op aarde en het einde van de oorlog. Want alleen zij kan die verkrijgen.
7: Maar vertel ons toch wie u bent. Doe een wonder, zodat iedereen gelooft dat u aan ons verschijnt.
6: Blijf elke maand hier komen. In oktober zal ik vertellen wie ik ben en wat ik wil. En dan zal ik een wonder verrichten, zodat ze allemaal geloven.
7: Ik wil u nog zoveel vragen. De mensen willen dat ik u deze dingen vraag.
6: Ze moeten de rozenkrans bidden en hun gebed zal dan nog dit jaar verhoord worden. Offer jezelf voor de zondaars en blijf herhalen, vooral wanneer je een offer brengt. O Jezus, het is uit liefde voor u, voor de bekering van de zondaars en tot eerherstel van de zonde tegen het onbevlekt hart van Maria. Hier zie je de hel waar de zielen van de arme zondaars heen gaan. Om de zondaars te redden, wil God op aarde de verering van mijn onbevlekt hart. Als je doet wat ik zeg, zullen vele zielen gered worden. Dan komt er vrede. Maar wanneer de mensen niet ophouden God te beledigen, brengen hun zonden oorlog, honger en vervolging van de kerk en de Heilige Vader, de paus. Om dat te voorkomen, zal ik komen vragen om de toewijding van Rusland aan mijn onbevlekt hart en de communie van eerherstel op de eerste zaterdagen. Als mijn wensen vervuld worden, zal Rusland zich bekeren en zal er vrede zijn. Zo niet, dan zal Rusland haar dwalingen over de wereld verspreiden, oorlogen en vervolgingen veroorzaken. De goeden worden martelaars, de paus zal veel lijden. Verschillende landen zullen worden verwoest, maar mijn onbevlekt hart zal uiteindelijk overwinnen. De paus zal Rusland aan mij toewijden. Het zal zich bekeren en er zal een tijd van vrede aan de wereld gegeven worden. Als je de rozenkrans bidt, zeg dan na elk geheim: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
7: Wilt u verder nog iets van mij?
6: Nee, vandaag vraag ik niets meer van je.

0: Ondertussen wordt Lucia opgepakt en overgebracht naar het politiekantoor van Orem. Het hoofd van de politie wil vooral meer weten over het geheim. Maar Lucia zwijgt en hij bedreigt haar met de dood. Ook de pastoor van zijn kant poogt meer te weten.
1: Wie heeft je die dingen verteld?
2: De vrouw die ik op de kova zag.
1: Is het waar dat zij jou een geheim heeft verteld?
2: Ja.
1: Vertel dan.
2: Dat kan niet. Maar als u wilt, vraag ik het haar. En als ze het goed vindt, vertel ik het.
0: De 13e augustus besluit het hoofd van de politie de kinderen te brengen naar de Cova da Iria, de plaats van de verschijningen. Maar...
2: We gaan de verkeerde kant op.
3: Waar brengt hij ons echt naartoe?
0: De drie kinderen komen in de cel terecht, tussen andere gevangenen. Tijdens de ondervraging poogt het hoofd van de politie opnieuw om de kinderen te doen praten onder de bedreiging hen te doden.
4: Zeg, agent, luister eens.
5: Ja, excellentie.
4: Is de olie al heet?
5: Ja, excellentie.
4: Mooi. Gooi deze er maar in.
6: Nee, nee.
3: We gaan meteen naar de hemel. Dus het geeft niet.
0: Eerst worden Jacinta en Francesco weggeleid. Maar Lucia blijft zwijgen.
4: Vertel gewoon het geheim, Lucia.
2: Ik sterf liever.
4: Goed dan. Daar ga je.
2: Ah! Jacinta? Francisco? Jullie leven nog. Wat ben ik blij jullie te zien.
0: Uiteindelijk worden de kinderen op 15 augustus terug naar huis gebracht. De dame verschijnt deze keer op 19 augustus. Tijdens de vijfde verschijning, op 13 september, telt men reeds een 25.000 personen op de Cova da Iria. Daar herhaalt de dame dat de volgende keer, op 13 oktober, er een wonder zal plaatsgrijpen. Het is geweten hoe de periode naar 13 oktober voor de kinderen zeer bewogen was. Veel politici en vijanden van de kerk waren overtuigd dat het bedrog nu zou uitkomen. Zelfs priesters en familieleden poogden nog de kinderen ervan te overtuigen alles te ontkennen. Zelfs de dag ervoor, op 12 oktober, maakte de moeder van Lucia zich grote zorgen.
7: Al die maanden tegen me hebt gelogen en tegen de heilige priesters is al erg genoeg. Maar Lucia, je hebt de hele wereld een wonder beloofd. Morgen om 12 uur nog wel.
8: Als de vrouw geen wonder verricht, zal de menigte je vermoorden.
2: Ik ben niet bang. Ik weet zeker dat ze zal doen wat ze beloofd heeft.
0: Op 13 oktober stroomden 70.000 mensen toe onder de gutsende regen.
2: Jacinta, een weerlicht. Wat wilt u van mij?
9: Ik wil dat hier een kapel ter ere van mij wordt gebouwd. Want ik ben onze lieve vrouw van de rozenkrans. Blijf de rozenkrans elke dag bidden. Beledig de Heer onze God niet langer. Want hij is al zoveel beledigd.
2: Ze willen u van alles vragen. De genezing van zieken, de bekering van de zondaars en nog veel meer.
9: Sommigen krijgen dit, anderen niet. Ze moeten hun leven veranderen, vergeving vragen voor hun zonde. Beledig de Heer, onze God, niet langer, want hij is al zo diep beledigd.
2: Moest je de zon zien?
7: De zon!
10: Het is een wonder. De kinderen hadden gelijk. Gezegend zij onze lieve vrouw.
11: De zon stort neer.
12: Alles is droog. Het is een wonder.
0: De regen hield plots op en de hemel werd blauw. De zon begon te draaien als een wiel van vuur, met prachtige lichtstralen in alle kleuren. Daarna stond de zon een ogenblik stil en nog tweemaal er begon deze vertoning. Dan kwam de zon al zigzags gewijze naar beneden, werd als groter en groter en scheen de mensen te gaan verpletteren. Daarna werd alles weer normaal. Jacinta en Francesco stierven niet lang daarna. Lucia leefde nog tot 2005 als karmelites en verspreidde de verering van het onbevlekte hart van Maria.

En u hoorde, beste luisteraars, een hoorspel over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Fatima. Zeker ook te verkrijgen op DVD. En de titel van de DVD is De dag waarop de zon danste en kan u verkrijgen bij Samuel Advies. Neem gerust een kijkje op hun website samueladvies.nl.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag kiezen. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Het komt uit de brief van de Galaten, hoofdstuk 2, vers 20. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, mag ik u van ganser harte een zeer fijne avond toewensen. Voor ons is het moment aangebroken om samen het rozenhoedje te bidden. Voor alle intenties van u allen, dierbare luisteraars. Wij zijn telefonisch verbonden met een luisteraarster uit Evergem en wij zullen samen de glorierijke mysteries overwegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het eerste glorievolle mysterie. De verrijzenis van onze Heer Jezus Christus. Vrees niet. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruiste. Hij is niet hier, want hij is verrezen, zoals hij gezegd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede glorievolle mysterie. De hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen. En terwijl hij hen zegende, verwijderde hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorievolle mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. De apostelen bleven eensgezind volharden in het gebed, tezamen met Maria, de moeder van Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde glorievolle mysterie. De ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria. Alles is schoon aan u, Maria, geen vlek aan u. Sta op, mijn geliefde, mijn schone, kom mee en ik zal u kronen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorievolle mysterie. De kroning van de heilige maagd Maria in de hemel. Gij zijt de roem van Jeruzalem, de vreugde van Israël, de trots van ons volk. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.
1: En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen het rozenhoedje bidden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods. Amen. Van harte dank en een zeer fijne avond gewenst.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen een avondgebed te bidden.

Uit de handelingen van de apostelen. Om middernacht waren Paulus en Silas in de gevangenis aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenenbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen. Want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. Woord van God.

Broers en zussen, in deze periode tussen Pasen en Pinksteren en ook op deze vigilie dus van ons Heer Hemelvaart, worden wij in ons gebed en onze meditatie begeleid door de handelingen van de apostelen. En op het punt waar we in dit 16e hoofdstuk zijn, zijn Paulus en Silas net publiekelijk gefolterd, met stokslagen afgeranseld en dan in de gevangenis gesmeten. Broers en zussen, er is een diepe band tussen het evangelie en de gevangenis. Jezus werd gefolterd en gevangen gezet. Johannes de Doper, die hem had aangekondigd, werd in de gevangenis vermoord. En zijn leerlingen op hun beurt worden gefolterd en gevangen gezet, tot op de dag van vandaag. Daarom dat wij niet mogen ophouden te bidden voor de christenen die vervolgd worden, die vandaag worden gefolterd en gevangen gezet op valse beschuldigingen in naam van regimes of van religies. Een dienaar staat niet boven zijn meester. Daarom ook dat wij de Heer moeten danken dat wij nog niet tot bloedens toe hebben moeten getuigen dat wij in vrijheid over het evangelie kunnen spreken. En dan bidden wij om een groter geloof en meer moed, meer geloof, meer vertrouwen om dat ook te doen. Ja, wij moeten van die vrijheid meer gebruik maken om uit liefde niet te zwijgen over het evangelie en ervan te getuigen en te verkondigen. Wij zullen er immers niet voor in de gevangenis belanden en niet voor gefolterd worden. Hoe dan ook is er een diepe band tussen het evangelie en de gevangenis. Niet alleen met de christelijke gevangenen die om hun geloof vastzitten, maar met alle gevangenen. In het 25e hoofdstuk van Matteüs lezen we hoe de Heer zelf zich met de gevangenen vereenzelvigt. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe. De reden waarom de ik in de gevangenis zit, wordt niet vermeld. Net zo min als de reden waarom iemand honger of dorst heeft, ziek is of naakt. En toch bekruipt ons zo vaak de verleiding om die vraag naar schuld te stellen. Ook als de Heer die vraag in de gevangenis als zieke, als arme, als hongerige, als dorstige, ook als de Heer die vraag helemaal niet aan de orde brengt. Ook als ze voor de Heer helemaal niet van belang is. Wij zijn immers allemaal zondaars en allemaal schuldig, ieder op zijn manier. Maar het evangelie is het goede nieuws van redding en bevrijding voor iedereen, want iedereen heeft nood aan redding en bevrijding. Maar in de eerste plaats misschien de gevangenen. Want zoals zoveel onder ons weten, uit ervaring zijn gevangenissen plaatsen van extreme hardheid en lelijkheid. Niet alleen omdat de vrijheid is weggenomen, maar omdat met die vrijheid ook de vriendschapsbanden en de familiebanden vertroebeld zijn. Omdat met die vrijheid ook zo vaak elke hoop op een beter leven is weggeslagen. God kan dus niet anders. Het evangelie kan niet anders dan een enorme voorliefde hebben voor de gevangenen. Omdat zij bij uitstek het meeste nood hebben aan redding en aan bevrijding. Paulus zit herhaaldelijk vast in de gevangenis, maar het evangelie opsluiten, zo schrijft hij, kan men niet. Want het woord van God laat zich niet vastketenen. En die gevangenschap weerhoudt Paulus er zeker niet van om te bidden. Zoals we hoorden, rond middernacht zongen Paulus en Silas hun gebeden voor God, terwijl de gevangenen toeluisterden. Broers en zussen, hoeveel getuigenissen, bijvoorbeeld uit die kampen van de Tweede Wereldoorlog, zijn er over biddende gevangenen, die met hun gebed moed, troost en hoop schonken ook aan hun medegevangenen. Ja, het gebed kan dus een aardschok teweegbrengen die de fundamenten van de gevangenis dooreenschudt en de deuren opent en de boeien slaakt.
Maar het gebed kan ook de fundamenten van iemands leven doorheen schudden, aan het wankelen brengen. Alles waar iemand tot dan toe zijn vertrouwen had ingesteld, zoals het met die cipier gebeurt, die zelfmoord wilde plegen omdat zijn gevangenen op de loop zouden kunnen gegaan zijn. Doe uzelf geen kwaad, is het eerste woord van Paulus. Broers en zussen, mochten er meer mensen die wanhopig zijn, deze woorden van een broer of van een zus of van een onbekende zelfs horen, doe uzelf geen kwaad. Het evangelie bevrijdt niet alleen letterlijk, het bevrijdt mensen ook van de tegenstellingen die hen scheiden. Hoeveel redenen hadden Paulus en die cipier niet om zichzelf in twee kampen te zien? Maar na de aardschok van het gebed en na Paulus' woord, doe uzelf geen kwaad, neemt de cipier Paulus en Silas mee naar huis en begint hij hun wonden te wassen. Daar was hij voor die aardschok niet opgekomen, want hij had het bevel gekregen om hen streng te bewaken. En Paulus en Silas dopen de man en zijn gezin en maken hen zo deelachtig aan het evangelie van de bevrijding. Misschien zouden we kunnen zeggen dat meer nog dan de bevrijding van Paulus en Silas dit het evangelie is van de bevrijding van de cipier. En wij weten, broers en zussen, hoeveel cipiers er vandaag ook nog moeten bevrijd worden. En het evangelie van de bevrijding uit het denken in scheidingen ontvangen. Maar hoezeer is het ook een oproep aan ons hart, het hart van elke gelovige en van ieder van ons, om niet langer te denken in scheidingen die lopen tussen ons en hen. Om niet langer in termen van wij en zij te denken. Want al te gauw wordt dan wij goed en is zij gereserveerd voor alle andere typen van mensen die wij dan grof zouden samenvatten als de slechte. Maar ieder van ons is zondaar en ieder van ons is schuldig en iedereen van ons heeft redding nodig. Laten wij ons opnieuw bekeren tot het evangelie van de bevrijding. Ja, want het is het evangelie dat ons bevrijdt, ieder van ons apart en ons allen als gemeenschap. Het is het evangelie dat alle scheidingen in de wereld wil opheffen. Bidden wij vanavond dan in het bijzonder voor het slechte van alle scheidingen tussen wie gevangen houdt en wie gevangen zit. En zijn wij met onze gedachten en met ons gebed bij al diegenen die gevangen zitten in de gevangenissen en in de kerkers van deze wereld, in het bijzonder voor hen die ter dood veroordeeld zijn.

Wij danken u, Heer, omdat uw evangelie werkelijk alle scheidingen in de wereld opheft. Wij bidden u, Heer, voor mensen die van elkaar gescheiden worden, voor de gevangenen. Wij bidden u dat wij steeds meer bruggenbouwers zouden zijn.

Heer, wij bidden u voor alle gelovigen die vanwege hun geloof gefolterd en gevangen gezet worden. Wij bidden u voor alle gevangenen overal ter wereld. Wij bidden u voor de ter dood veroordeelden. Heer, wees hen nabij met uw troost.

Wij bidden u voor de armen van deze stad, die wij op uw woord en naar uw voorbeeld onze vrienden noemen. Wij bidden u in het bijzonder voor diegenen die de nacht moeten doorbrengen op straat, in een instelling, in het ziekenhuis of in de gevangenis. Wees hun nabij met uw troost en maak ons tot instrumenten van uw vriendschap.

0: Heer, leer ons bidden. Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos
0: ons van het kwade. Zalige moeder van God, gij hebt de redder van de wereld in uw schoot gedragen. Gij hebt bij u de vriend van de armen, zieke, eenzame, wanhopigen en daklozen zien opgroeien. Aanvaard ons gebed. Breng het bij uw Zoon, de Heer Jezus, opdat ook wij samen met al wie wij lief hebben, overvloedig vergeving, genezing, redding en het volle geluk krijgen. Door u omhelst, moeder van bijstand, en beschermd door uw geliefde Zoon, de vriend van de mensen, vandaag en tot in lengte van dagen. Christus is verrezen. Waarlijk.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.

stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus de moeder zag en bij haar staande de leerling die hij lief had, zei hij tot de moeder: Vrouw, zie uw zoon. Vervolgens zei hij tot de leerling: Zie uw moeder. En van dat uur af nam de leerling haar bij zich op.

0: ist unser göttliches Recht, das wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I
5: know... Listen! Stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag in dit filmprogramma bespreken we een speciale film. De titel van de film is The Truman Show. Deze Amerikaanse film uit 1998 was een groot succes. De film won 3 Golden Globes en was genomineerd voor 3 Oscars. De acteerprestatie van de hoofdacteur die Truman speelt, Jim Carrey, is echt fantastisch. De film speelt zich af in een wereld waarin een hele stad is nagebouwd voor een reality soap. Alle bewoners zijn eigenlijk acteurs, behalve 1 iemand, Truman Burbank, die gespeeld wordt door Jim Carrey, en hij is de hoofdrolspeler van de show. Hij is er als enige niet van op de hoogte dat hij in een nagemaakte wereld leeft, omdat hij eigenlijk als kind is geselecteerd, als ongeboren kind is geselecteerd uit een aantal zwangerschappen en geadopteerd door het bedrijf dat deze realityreeks exploiteert. De wereld om hem heen, het eiland met daarop zijn woonplaats Sea Heaven, is in werkelijkheid een grote koepel waarin zon, maan en weer gesimuleerd worden. Truman's geestelijke vader, zegt maar, Christophe, is de regisseur van de show. En die bevindt zich in de controlekamer in de maan, van waar hij Truman's leven en de show kan overzien. En al 30 jaar lang heeft Truman hier geen enkel idee van. Maar langzaam, door verschillende oorzaken, merkt hij dat zijn leven een geregisseerde farce is. En misschien zouden we ons, met behulp van deze film, de vraag kunnen stellen: in hoeverre zijn sociale media en reality-televisie echt? Laten we eerst wat muziek luisteren uit de film om te starten. En hierna gaan we over naar het verhaal van de film.

0: De film begint met een soort reportage. Christophe, de regisseur van de show, The Truman Show, zegt het volgende. We zijn acteurs met valse emoties gewoon zat. We hebben genoeg van speciale effecten. De wereld waarin hij leeft is in een zekere zin vals. Maar Truman zelf is helemaal echt. Geen scenario's, geen cue cards. Het is niet altijd Shakespeare, maar het is wel het echte leven.
1: We've become bored with watching actors give us phony emotions. We're tired of pyrotechnics and special effects. While the world he inhabits is in some respects counterfeit, there's nothing fake about Truman himself. No scripts, no cue cards. It isn't always Shakespeare, but it's genuine. It's a life.
2: En de actrice die de vrouw van Truman speelt, zegt het volgende.
3: Well, for me there is no difference between a private life and a public life. My life is my life, is the Truman Show. The Truman Show is a lifestyle. It's a noble life. It is a truly blessed life.
0: Voor mij is er geen onderscheid tussen privé en openbaar leven. Mijn leven is de Truman Show. Het is een levensstijl, een edel leven. Het is een gezegend leven. Ook de beste vriend van Truman, eigenlijk dus de acteur die de beste vriend van Truman speelt, zegt het volgende. Het is allemaal waar en echt. Niks van dit programma is nep. Het wordt alleen gestuurd.
4: It's all true. It's all real. Nothing here is fake. Nothing you see on this show is fake. It's merely controlled.
0: De Truman Show gaat al jaren door. En vandaag is het dag 10.909. En zoals elke ochtend vertrekt Truman naar zijn werk. En zoals elke ochtend groet hij zijn buren. Goedemorgen, en als ik jullie niet meer zie, goedemiddag, goedenavond en welterusten. En wanneer Truman in zijn auto wil stappen, hoort hij plots een vreemd geluid. Er valt iets uit de lucht. Truman is geschrokken. Wat kan dat nu zijn? Hij gaat er naartoe, raakt het aan, pakt het vast en begrijpt niet wat er is. Dan vertrekt hij maar met zijn auto. En dan hoort hij plots het volgende op de radio.
5: Newsflash just then. An aircraft in trouble began shedding parts as it flew over Sea Haven just a few moments ago.
6: Oh.
5: Wow, luckily no one was hurt. But hey, how do you feel today?
0: Laatste nieuws. Een vliegtuig heeft onderdelen verloren boven Sea Haven. Niemand is gewond geraakt. Gelukkig. En Truman gaat naar zijn werk. Maar hij heeft niet zo motivatie om te gaan werken. Hij verveelt zich. Hij werkt bij een verzekeringsmaatschappij. Tijdens het werk belt hij om het nummer van een zekere Sylvia Garland te verkrijgen. Ze zou op het eiland Fiji moeten wonen. Maar de persoon aan de telefoon kan hem niet verder helpen. Zijn baas stuurt hem naar Herbert Island om een verzekeringscontract af te sluiten bij een klant. Truman verschiet, want hij wil er eigenlijk niet naartoe. Want dan moet hij de ferry nemen. En wanneer hij de ferry op moet om tot het eiland te geraken, krijgt hij zo'n schrik. En hij durft de ferry niet op en gaat terug naar kantoor. Op een avond gaat Truman met zijn beste vriend Marlon golfen op een ongebruikte brug. Truman vertelt Marlon dat hij denkt om eruit te stappen.
7: Out, Marlon.
8: Yeah? Out of what?
7: Out of my job. Out of Sea Haven. Off this island, out.
8: Out of your job? What the hell's wrong with your job? You have a great job, Truman. You have a desk job.
6: I'd kill for a desk job.
9: Here you go.
6: You should try stocking vending machines for a living.
10: No, thanks.
6: Now, there's excitement.
10: Don't you ever get antsy? Itchy feet.
6: Where's there to go?
10: Fiji.
6: Where the hell is Fiji? Near Florida?
10: See here?
6: Yeah.
10: This is us. And all the way around here, Fiji. You can't get any further away before you start coming back. You know, there are still islands in Fiji where no human being has ever set foot.
0: Ik denk erover om eruit te stappen. Waaruit? Vraagt Merlin. Mijn baan, Sea Heaven. Ik wil van dit eiland weg. Wat is er mis met je baan? Je hebt een geweldige kantoorbaan. Daar zou ik een moord voor doen. Probeer eens een verkoopautomaten te verkopen. Huh? Dat is spannend. Wil jij nou nooit eens weg? Vraagt Truman. Waarheen dan? Zegt Merlin. Fiji? Fiji? Waar ligt dat? Bij Florida? Vraagt Merlin. Zie je dit hier? Zegt Truman als hij het golfballetje laat zien. Dit zijn wij. En helemaal aan de andere kant heb je Fiji. En als je verder weggaat, dan kom je eigenlijk terug. Weet je dat daar nog eilanden zijn waar nog nooit iemand geweest is? Merlin, zijn beste vriend, vraagt wanneer Truman zou vertrekken. Truman zegt dan dat het allemaal niet zo simpel is. Je hebt er geld voor nodig, je moet het plannen, maar ik zal gaan. Even later zit Truman op het strand. Het is avond. Hij kijkt naar de zee en er komen herinneringen in hem op. Hij was ooit in een kleine zeilboot met zijn vader aan het zeilen. Op een gegeven moment zei zijn vader dat het weer te slecht is, dat ze terug moeten gaan. Maar Truman, toen nog een jonge tiener, die wou dat niet. Hij wou nog even verder gaan. En plots kwamen ze terecht in een zware storm. En Trumans vader viel uit de boot en verdronk. Zijn lichaam is nooit teruggevonden. De jonge Truman was er kapot van en heeft sindsdien een panische angst voor water. Wanneer hij wat later bij hem thuis komt, wacht zijn vrouw op hem. Hij komt binnen en dan zegt ze tegen hem: "Je bent doornat? Waar zat je?" "Als we $8,000 sparen, kunnen we een jaar zwerven," zegt Truman enthousiast. "Dat is precies 5 jaar achteruitgang. Je praat als een tiener," zucht zijn vrouw. "Misschien voel ik me ook zo," antwoordt Truman. "We hebben een hypotheek en een autolening. Lopen we daarvan weg?" vraagt zijn vrouw verbaasd. "Het is een avontuur," zegt Truman. "We proberen een kind te krijgen. Is dat geen avontuur?" "Dat kan wachten," zegt Truman. "Ik wil weg. Ik wil de wereld zien ontdekken." "Ja, je wilt ontdekkingsreiziger zijn," zegt zijn vrouw. "Dit gaat over. Zo denken we allemaal af en toe. Kom, we gaan die natte kleren uitdoen en gaan naar bed."
3: "Oh, where have you been?"
11: "I figured we can scrape together $8,000.
3: Every time you and Marlin get together,
11: we can bum around the world for a year on that.
3: And then what, Truman? We'd be where we were 5 years ago. You're talking like a teenager."
11: "Well, maybe I feel like a teenager."
3: "We have mortgage payments, Truman. We have car payments. What, we're just going to walk away from our financial obligations?
11: It would be an adventure."
3: "I thought we were going to try for a baby. Isn't that enough of an adventure?"
11: "That can wait. I want to get away. See some of the world. Explore."
3: "Honey, you want to be an explorer.
12: This'll pass. We all think like this now and then. Let's get you out of these wet clothes, hmm? Come to bed."
0: De volgende dag gaat Truman gewoon naar zijn werk. Maar als hij aan het wandelen is, ziet hij plots een zwerver die naar hem kijkt. Wanneer hij naar de zwerver kijkt, herkent hij zijn vader. "Pa?" zegt hij. Maar plots komen er twee mensen tevoorschijn die de zwerver vastnemen en meenemen. Ze zetten hem op een bus die meteen vertrekt. Truman, in shock, gaat achter de bus aan. Pa, pa, wat doen jullie? Opzij! Hou ze tegen! Hou ze tegen!
10: Dad?
13: Hey, what are you doing? Hey, what the... Oh, stop!
0: Na deze gebeurtenis gaat Truman naar zijn moeder en vertelt het voorval. Nadat hij vraagt aan zijn moeder als het niet gek klinkt wat hij zegt, antwoordt zij: "Het is helemaal niet gek, Truman. Ik zie hem elke week in honderden gezichten. Ik omhelsde bijna een vreemde in de zaak." "Het was pa, echt, gekleed als een dakloze," zegt Truman. En toen werd hij plots door een zakenman en een vrouw met een hondje de bus ingeduwd.
14: "Insane at all, Truman. I see him 10 times a week and 100 different faces. I almost hugged a perfect stranger in the salon last Thursday."
15: "It was Dad. I swear, dressed like a homeless man. And you know what else was strange? A businessman and a woman with a little dog came out of nowhere and forced him onto a bus."
0: Maar zijn moeder zegt dat hij het zich helemaal inbeeldt. Ze zegt nog: "Lieverd, je voelt je alleen maar rot vanwege wat er gebeurd is. Jullie zeilen de storm in. Ik heb het je nooit kwalijk genomen. En nu ook niet." Truman gaat terug naar huis en gaat dan naar de kelder. In de kelder heeft hij een grote kist met allemaal spullen van hem in. Hij kijkt er naar foto's van hem en zijn vader toen hij nog kind was. En plots pakt hij een rood truitje uit een zak. Maar nu moeten we even teruggaan in de tijd. Truman is wat jonger, nog niet getrouwd en zit in de fanfare. Tijdens de repetitie buiten ziet hij een prachtige jonge vrouw in het gras zitten. Ze kijken naar elkaar en lachen. Maar plots komt er een andere vrouw tegen hem aangelopen.
16: "Okay. Excuse me. Hi.
17: Hi.
16: I'm so sorry I fell on you like that.
17: It's okay.
16: I've been such a klutz all day.
17: All right.
16: Sprained this ankle. Oh, my goodness. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry to fall on you like that."
17: "Oh, that's all right. Don't worry about it.
16: I'm Meryl."
17: "Hi, I'm Truman."
16: "Hey, nice to meet you."
17: "Hi."
0: "Neem me niet kwalijk, sorry. Sorry dat ik tegen je bots. Ik stuntel al heel de dag. Ik heb mijn enkel verstuikt, denk ik. Oh, sorry dat ik zo tegen je aanknal." Dat geeft niet, zegt Truman. Ik ben Meryl." "Hi, ik ben Truman." "Aangenaam." En 's avonds is het feest. Ze gaan allemaal dansen. Truman danst met Meryl, maar is eigenlijk op zoek naar de jonge vrouw die hij van ver heeft gezien vandaag. En dan ziet hij haar in de zaal. Ze is ook aan het dansen en ze kijken veel naar elkaar en lachen. Plots komen er enkele mannen die de jonge vrouw meenemen. Een paar dagen later is Truman aan het studeren in de bibliotheek. Hij moet veel uit zijn hoofd kennen en blijft dus nog een tijdje om te studeren. Wanneer hij even opkijkt, ziet hij dat er nog iemand aanwezig is. Het is de jonge vrouw die hij al eerder gezien heeft en waar hij eigenlijk naar op zoek was. En zij is ook aan het studeren.
10: "Lauren, right? It's on there.
18: Lauren, right.
10: I'm Truman Burbank."
18: "Yeah, I know. You know, Truman, I'm not allowed to talk to you."
10: "Really?" "Yeah, well, I can understand it. I'm a pretty dangerous character." "Girls gotta be careful." You have a boyfriend, right?
14: No, it's not that.
10: Is it? Was it Meryl, the girl that was with me? We're not. We don't. We're not. We're friends.
14: It's nothing like that.
10: It's how I look. Not your type.
0: Jij heet Lauren, hé? Dat staat daar, zegt Truman, wijzend naar een boek. Lauren, ja, inderdaad, zegt de jonge vrouw. Ik ben Truman Burbank. Dat weet ik, antwoordt Lauren. Weet je, Truman, ik mag niet met je praten.
19: Dat snap ik, zegt Truman lachend. Ik ben zo gevaarlijk.
0: Ik beslis er niet over, zegt ze, terwijl ze om haar heen kijkt. Meisjes moeten voorzichtig zijn. Oh, je hebt een vriend. Nee, dat is het niet.
19: Is het Meryl, dat meisje van net? We zijn gewoon vrienden, hoor, zegt Truman.
0: Dat is het niet.
19: Ben ik lelijk? Ben ik je type niet? Vraagt Truman.
0: Lauren probeert Truman alleen te spreken. Maar hiervoor moeten ze snel en stiekem naar buiten. En dat doen ze. Ze lopen uit de bibliotheek en lopen zo snel mogelijk weg. En dan komen ze op het strand terecht.
19: Lauren zegt dan tegen Truman, we hebben weinig tijd. Ze komen zo. Ze willen niet dat ik met je praat.
0: En dan zegt Lauren, terwijl er een auto het strand op rijdt,
20: Truman.
21: What do they want?
20: Listen to me. Everybody knows about it. Everybody knows everything you do. They're pretending, Truman. Do you understand? Everybody's pretending.
21: Lauren, I don't know.
20: No. My name's not Lauren. It's Sophia. My name's Sophia. Yeah.
0: Lauren. Daar zijn ze, zegt ze in paniek. Wat willen ze? Zegt Truman. Truman, luister. Iedereen weet alles van je. Ze doen alsof. Iedereen doet alsof. En ik heet niet Lauren, maar Sylvia. Plots stopt de auto voor Truman en Lauren, die zich nu Sylvia noemt. Er komt een man uitgestapt en hij zegt, niet weer, Lauren.
19: Wie bent u? Vraagt Truman.
0: Haar vader, zegt de man. Ik heb hem nog nooit gezien. Hij liegt. Luister niet naar hem, zegt Lauren. Ik spreek de waarheid. Dit zand is nep. Het is voor jou gedaan. Alles is voor de opnames. Iedereen kijkt naar je. Luister niet naar hem. Hij liegt, schreeuwt Sylvia, terwijl ze de auto in wordt gezet.
19: Wat is dit nu? Vraagt Truman.
0: Schizofreen. We proberen alles, zegt de man. Hypnose, shocktherapie. Maak je niet druk, hoor. Je bent de eerste niet. Ze komt hier met al haar vriendjes.
19: Hij liegt, Truman, zegt Sylvia, terwijl ze op de ramen aan de auto klopt.
0: Ga weg en kom me zoeken.
19: Ik zie je op school, roept Truman.
0: Maar dan zegt de man, nee, we verhuizen naar Fiji.
19: Fiji? Vraagt Truman verbaasd, terwijl de auto zeer snel wegrijdt.
22: Hey, wait a minute. Who are you?
23: I'm her father.
22: What?
20: I've never even
23: Come
20: seen
23: on,
20: you before.
23: We're doing it.
20: Please, honey. He's lying.
23: Honey, please.
20: Truman, please. No, don't listen to him. Everything I've told you is the truth.
23: Please.
20: It's fake. It's all for you.
22: I don't understand.
20: And the sky and the
23: what?
20: Sea,
23: honey.
20: Everything. It's a set.
23: I don't
20: it's a show.
23: Please.
20: Everybody's
23: be
20: watching
23: all right.
20: You. Please, don't
23: please,
20: listen to him.
23: Lauren.
20: He's going to lie to you. Watch
23: what's
20: this
23: going
20: right
23: on?
20: Now.
22: I really would like to know what's going on.
23: She has episodes.
20: Please. What? Oh, no.
23: We tried everything. Hypnotism, everything.
20: Don't listen
23: shock
20: to
23: therapy.
20: Him, Truman.
23: Don't worry. Don't
20: Truman.
23: Worry. You're not the first. You're not the first.
20: Truman.
23: She brings all her boyfriends down here.
20: What's he saying? Truman, he's lying. Get out of here. Come on, find
23: Don't
20: me.
23: Worry. We're going
20: I'll
23: to
20: see
23: Fiji.
20: You in school.
23: Fiji. We're moving to
20: there
23: Fiji.
20: No
19: Fiji.
0: Truman raapt de rode trui op en roept nogmaals luid, Sylvia. En we gaan terug naar de dag van vandaag. Want de ontmoeting met Sylvia gebeurde toen Truman student was. Nu is hij ondertussen getrouwd met Meryl en hij werkt. Maar hij denkt vaak aan Sylvia en heeft nog steeds haar rode trui die ze liet vallen op het strand.

0: We zijn nog steeds in het programma Katowice, beste luisteraars, en we gaan verder met de film The Truman Show. Het is weer een nieuwe dag. Truman rijdt naar zijn werk zoals gewoonlijk. Hij neemt altijd dezelfde weg, gaat altijd een krant halen en een koffie. Wanneer hij aan het rijden is, luistert hij naar de radio, maar plots verandert de zender. En hij begrijpt niks van wat er allemaal gezegd wordt.
1: But don't forget to buckle up out there in Radio Land. Remember, good driver. Good. And a safe driver. Good. Driver. Good.
2: Wait for the cue, background. Wait for the cue. Stand by one. Countdown to action. Stand by one. He's heading west on Stewart. Stand by all extras. Gloria, he'll be on you in about 90 seconds. Pops, make sure the coffee's hot. Okay, he's making his turn on the Lancaster Square. Oh, my God! He knew his balance. Something's wrong. Change frequencies.
3: Ouch. Sorry about that, folks. I guess we picked up a police frequency or something. It sometimes happens and it can drive you crazy.
0: Weer een mooie dag in het paradijs. Vergeet niet je gordel om te doen. Wacht op teken. Standby nummer 1. Hij is bij Steward. Figuranten klaar. Hij is er over 90 seconden. Zorg dat de koffie klaar staat. Hij draait Lancaster Square op. Oei, hij rijdt daar bijna aan. Andere frequentie. Sorry, beste luisteraars. Dit was een politieband. Dat heb je soms. Je wordt er gek van. Dit is Classical Clive en we gaan mooie muziek draaien. Truman snapt er niks van. Wat gebeurt er hier? Wat verandert er zo op zijn radio? En dan besluit hij om niet naar zijn werk te gaan, maar om rond te gaan lopen en op onderzoek te gaan. Wat gebeurt er hier toch? Plots gaat hij lopen, zo rap hij kan, en loopt hij ergens binnen. Hij probeert in een ander gebouw te geraken. Wanneer hij daar de lift wil pakken, komen er al meteen mensen bij hem om te vragen wat hij komt doen. Wanneer de zogezegde lift opengaat, ziet hij dat het geen lift is, maar een soort zaal waar mensen zitten en rondlopen, waar er broodjes zijn en koffie, en mensen met speciale koptelefoons. Wanneer hij vraagt wat er daar gebeurt, wordt hij buiten gezet. Hij mag er niet in. Truman is verward. Wat gebeurt er toch? Hij gaat naar zijn beste vriend toe. Hij wil erover spreken. Hij zegt tegen Marlon dat hij iets op het spoor is. Ik zit ergens middenin. Het is niet uit te leggen, er gebeuren rare dingen. Die mensen stapten in een lift zonder achterkant. En daarachter zaten mensen. En de radio zei exact hoe ik op de weg naar mijn werk reed en wat ik deed. Marlon zegt dat het allemaal verzinsels zijn, maar dan zegt Truman dat dat niet waar is. Dat hij denkt dat het over zijn vader gaat. Hij is ervan overtuigd dat hij nog leeft.
4: Truman, what are you doing here?
5: I gotta talk to you.
4: It's a bad time, okay? I'm way behind.
5: I'm onto something, Marlon. Something big.
4: You okay? You look like shit.
5: I think I'm mixed up in something.
4: Mixed up in what?
5: There's no point trying to explain it, but a lot of strange things have been happening. I mean, the people on the elevator, there was no backing on it. I looked out, there was people there, and on the radio, on the way to work, starts, like, following me along, talking about everything that I'm doing. You know what I mean?
4: Now, Truman, look, this is one of your fantasies.
5: I think this is about my dad.
4: Your dad?
5: I think he's alive. Yeah.
0: Truman en Marlon zijn aan het strand. Ze kunnen me erin luizen. Heb je dat wel eens bedacht? Dat je hele leven ergens heen gaat? Kijk, toen je kippen voor Keizer voerde, hoe ver was je toen geraakt? Vraagt Truman.
6: Ik heb overal gezeten, zegt Marlon. Het was nergens zoals hier.
0: Kijk naar de perfecte zonsondergang. Dat heeft God geregeld. Hij is goed met de verfborstel. Even onder ons, Marlon. Ik ga een tijdje weg, zegt Truman.
6: Echt waar? Vraagt Marlon, terwijl hij totaal niet overtuigd is van wat Truman zegt.
5: Maybe I'm being set up for something. You ever think about that, Marlon? Like your whole life has been building towards something?
7: No.
8: When you were hauling chickens in the summer for Kaiser, what was the furthest you ever got off the island?
7: Went all over.
8: Never found a place like this, though. Look at that sunset, Truman. It's perfect.
9: Yeah.
7: That's the big guy.
8: Quite a paintbrush he's got.
9: Yep. Just between you and me, Marlon? I'm going away for a while.
8: Really?
9: Ja.
6: De volgende dag merkt Truman nog enkele rare zaken op. Zijn vrouw, Meryl, is een verpleegster. Die wil 's morgens zeer vroeg vertrekken omdat ze mee moet helpen bij een operatie waar ze een been moet amputeren. En ze vertrekt. Truman gelooft er niets van. Hij volgt haar stiekem naar het ziekenhuis. Meermaals wordt hij tegengehouden door verpleging en andere mensen. Hij vraagt ook aan een verpleegster om een boodschap door te geven aan zijn vrouw. Hij moet naar Fiji en zal haar bellen wanneer hij toekomt. Truman gaat zijn valiezen halen en gaat naar een reisagentschap. Daar duurt het vrij lang eer dat er iemand hem komt helpen. Op de muren zijn verschillende berichten geplakt met een beetje afschrikpubliciteit om ervoor te zorgen dat niemand het vliegtuig op zou willen. Maar Truman laat zich niet doen. Hij gaat zitten en vraagt naar een ticket voor Fiji. Wat kan ik voor u doen? Vraagt de vrouw. Ik wil een vlucht naar Fiji boeken. Wanneer wilt u gaan? Vraagt de vrouw. Vandaag nog. Oh, ik heb minstens een maand helemaal niets. Ja, het is nu drukke seizoen. Wilt u de vlucht boeken? Laat maar. Ik regel wel iets anders, zegt Truman.
10: How can I help?
9: I would like to book a flight to Fiji.
10: When would you like to leave?
9: Today.

0: I'm sorry, I don't have anything for at least a month.
1: A month?
0: It's the busy season. You want to book the flight?
2: I... doesn't matter. I'll make other arrangements.
1: Okay.
3: Truman haast zich naar de bushalte. Hij hoopt er de bus naar Chicago te kunnen nemen. En bij de bushalte stapt hij de bus op. Maar, terwijl hij klaar zit om te vertrekken, zegt de buschauffeur dat er pech is en dat ze vandaag niet kunnen vertrekken. Truman is teleurgesteld en voelt zich bespied. Wat gebeurt er toch? Hij rijdt naar huis. Maar hij blijft in zijn auto zitten totdat Merle, zijn vrouw, thuiskomt. Wanneer ze thuiskomt, laat hij haar instappen in de auto.
4: Truman? Honey, are you okay?
2: Get in.
4: Truman? What?
2: I predict that in just a moment, we will see a lady on a red bike, followed by a man with flowers, and a Volkswagen Beetle with a dented fender.
4: Truman, please.
2: Look. Lady. Flowers. And...
4: Truman, this is silly.
2: There it is! There it is! There's the dented beetle! Yes! Woo! Don't you want to know how I did that? I'll tell you. They're on a loop. They go around the block. They come back. They go around again. They just go round and round. Round and round.
3: Alles goed, schat? Vraagt Merle, terwijl ze naar Truman kijkt die in de auto zit. Kom erin, antwoordt Truman. Kijk eens. Ik voorspel dat we zo direct een dame op een rode fiets gaan zien, gevolgd door een man met bloemen en een kever met gedeukt spatbord. Toe nou, zegt Merrill zuchtend. Kijk, zegt Truman. Dame? Bloemen? Dit is stom, zegt Merrill. En hier, kijk, daar heb je de gedeukte kever, schreeuwt Truman. En weet je hoe ik dit doe? Luister, ze zitten in een lus. Ze lopen door de straat en terug en ze blijven maar doorgaan. Merrill begrijpt dat Truman iets in de gaten heeft. Dan zegt ze tegen haar man, je bent boos omdat je naar Fiji wil. Oké, ga dan maar. Je moet maar een paar maanden sparen en dan gaan we. Ben je tevreden? Maar Truman, die wil niet wachten. Ik kan nu gaan. Waarom zou ik wachten? En hij vertrekt met de auto, samen met Merrill. Terwijl hij rap en wild aan het rijden is, vraagt Merrill een beetje in paniek waar ze naartoe gaan. Geen idee, zegt Truman. Ik doe iets spontaans. En als ze een straat binnenrijden, is er plots file. Zo, uit het niets. Dat komt nu mooi uit, hè, zegt hij een beetje kwaad. Wanneer hij alsof doet dat hij het toegeeft en naar huis rijdt, rijdt hij plots dezelfde straat in als daarjuist. Kijk, Merrill, zegt Truman, dezelfde weg, maar geen auto's. Tovenarij. En ze rijden verder. Plots komen ze aan een brug dat de verbinding maakt tussen het stadje waar ze wonen, Sea Heaven, en de rest van de wereld. Ze moeten over het water gaan. Maar Truman, die zijn vader heeft verloren tijdens een bootuitstap, heeft grote angst voor het water. Merrill zegt tegen Truman, je wist wel dat dit zou gebeuren. Je kunt niet over water rijden. Kom in naar huis, daar voel je je veilig. Maar in plaats daarvan vraagt Truman Merrill haar hand. Zet die op het stuur en geeft gas. Dan roept hij, sturen, sturen, terwijl hij zijn ogen toedoet. En ze halen het. Ze zijn aan de overkant geraakt van de brug.

0: Welkom terug, beste luisteraars, na deze muzikale pauze met muziek uit de film. En we gaan verder met het verhaal van The Truman Show. Truman probeert dus uit Sea Heaven te vluchten, samen met Meryl. Ze zijn over de brug geraakt en ze rijden verder. Plots staat er een groot verkeersbord. Bosbranden, levensgevaar. Zag je dat? Vraagt Meryl. Oh, zegt Truman, ze overdrijven. Het lukt wel. Maar plots komt er een grote streep van vuur over de weg. Ze kunnen niet door. En Truman geeft toch gas en ze geraken gewoon over het vuur.
1: So, what are we going to do for money when we get to New Orleans?
2: I have my Sea Haven bank card.
1: So what, we're just going to eat into our savings, is that it? You know, I'm going to have to call your mother when we get there. She's going to be worried sick. I don't know how she's going to take this.

0: What now?
1: Stop, Truman, zegt Meryl, een beetje boos. En hoe komen we in New Orleans aan geld? Ik heb mijn Sea Heaven bankpas mee, zegt Truman. En gaan we dan gewoon een deel van ons spaargeld opmaken? Ik bel je moeder. Ze is zeker doodongerust. Ik weet niet hoe ze dit gaat vinden. Wat nu weer, zegt Truman, terwijl ze buiten geluid horen, een soort alarm, en zien dat de weg versperd is. Ze zijn toegekomen aan de kerncentrale van Sea Heaven. De centrale lekt. Hij ligt stil, zegt een agent tegen Meryl en Truman. Kunnen we eromheen? Vraagt Truman. Nee, antwoordt de agent. Heel de regio is afgezet en ontruimd. Kan ik iets doen? Vraagt Meryl, die haar verpleegsteruniform nog aan heeft. Nee, dank u, zegt de agent. Bedankt, zegt Truman en Meryl. Graag gedaan, Truman, antwoordt de agent.
2: Back up! Leak at the plant. They had to shut her down.
3: Is there any way around?
2: Full air is being evacuated.
3: Is there anything I can do?
2: No, ma'am. Thank you for your help. You're welcome, Truman.
1: Wanneer Truman hoort dat de politieagent zijn naam kent, gelooft hij nergens meer in. Hoe kan die agent zijn naam kennen? Hij springt zo snel hij kan uit de auto en loopt weg zo rap hij kan. Meryl, zijn vrouw, roept: Kom terug, hou hem tegen!

0: Let me get you some help, Truman. You're not well.
1: Ik ben u dankbaar. Volgende keer wordt hij aangeklaagd, zegt de politieofficier. Dat begrijp ik. Nogmaals bedankt. Goedenavond. Ik ga hulp voor je zoeken, Truman. Je bent niet in orde. Meryl krijgt schrik van Truman. Plots zegt ze luid op: Doe iets! Truman snapt er niets van. Tegen wie praat ze? Wat gebeurt er? En hij wil antwoorden. Hij gaat achter Meryl aan, die meer en meer schrik heeft. En dan klopt er plots iemand aan de deur. Het is Marlon, zijn beste vriend. En ze gaan samen even weg.
2: I don't know what to think, Marlon. Maybe I'm losing my mind, but... It feels like the whole world revolves around me somehow.
3: It's a lot of world for one man, Truman. Sure that's not wishful thinking? You wishing you'd made something more out of yourself? Come on, Truman, who hasn't sat in the John, had an imaginary interview on Sea Haven tonight? Who hasn't wanted to be somebody?
2: This is different. Everybody seems to be in on it.
3: I've been your best friend since we were 7 years old, Truman.
1: Ik weet niet wat ik moet denken. Misschien word ik gek. Ik heb het gevoel dat de hele wereld om mij draait. Dat is veel wereld voor één man, zegt Marlon. Droom je het niet? Zou je belangrijker willen zijn? Iedereen zit wel eens op de wc te fantaseren dat hij beroemd is. Wie wil dat nu niet? Zegt Marlon. Dit is anders. Iedereen weet ervan. Truman, ik ben je beste vriend sinds je 7e. Je bent bijna een broer voor mij. Het leven is voor ons niet zo gelopen als we hebben gedroomd. En alles lijkt tussen je vingers door te glippen. Je wilt niet geloven, dus je zoekt elders antwoorden.
3: You're the closest thing I ever had to a brother, Truman. I know that things haven't really worked out for either of us like we used to dream they would. I know that feeling when it's like everything's slipping away and you don't want to believe it, so you look for answers somewhere else, but...
1: En we zien nu Christophe in beeld, de regisseur van de show. Hij spreekt in een micro en Marlon, Truman's beste vriend, krijgt dit te horen in een oortje dat hij draagt. En hij herhaalt wat Christophe hem influistert. Maar ik zou zo voor een auto springen omwille van jou. En het laatste dat ik zou doen, is tegen je liegen. Denk er nu eens over na. Als iedereen erbij betrokken is, dan ben ik er ook bij betrokken. En ik ben er niet bij betrokken. Er is niks om bij betrokken te raken.
3: Well, the point is, I would gladly step in front of traffic for you, Truman.
4: And the last thing I'd ever do is lie to you.
3: And the last thing that I would ever do is lie to you. I mean, think about it, Truman. If everybody is in on it, I'd have to be in on it, too. I'm not in on it, Truman, because there is no it.
1: Truman heeft tranen in zijn ogen. Waarom voelt hij zich zo? En Marlon gaat verder. Hij zegt tegen Truman het volgende. Over één ding had je gelijk. En dat is, vraagt Truman, waar dit alles mee begonnen is. Ja, ik heb hem voor je gevonden. En daarom ben ik vanavond gekomen. Hij heeft heel wat te vertellen. Ga naar hem toe, zegt Marlon, terwijl Truman zijn vader ziet aankomen. En Truman staat versteld. Zijn vader leeft dus toch? Hij had gelijk. En terwijl Truman zoveel emoties voelt, is het druk in de studio waar de show in elkaar gezet wordt. Truman omhelst zijn vader en hij weent.
3: You're right about one thing, though.
4: That.
3: And it started all this.
4: Yep.
5: I found him for you, Truman. So I came by tonight. Sure, he's got quite a story to tell.
4: Go to him. Easy on the fog. Stand by Crane Dam. Crane Dam.
1: Ondertussen, in de studio, vraagt Christophe aan iedereen om weer rustig te worden. Geweldige televisie, dat was briljant, Christophe, zegt een verantwoordelijke van de show. Mijn hart brak, zegt een van de andere verantwoordelijken.
6: Okay, everybody, quiet down. Let's concentrate.
7: Great television.
8: That was good work.
9: Woo! Hey, let's get some champagne up here.
4: Reverend Christophe, it was brilliant.
10: Just broke my heart.
11: Well done, everyone.
12: Bravo.
11: Congratulations. Bravo.
1: En op de televisie verschijnt een promofilmpje over de Truman Show. 1,7 miljard mensen hebben zijn geboorte gezien. 220 landen bekeken zijn eerste stapjes. De wereld stond stil bij die vluchtige kus. En toen de techniek zich ontwikkelde, werd zijn leven vastgesteld door vele camera's. Live uitgezonden, continu, 7 dagen per week, voor een wereldpubliek. Vanuit Sea Heaven Island, uit de grootste studio aller tijden, dat met de Chinese muur het enige gebouw is dat van de maan te zien is. En dit voor het 30ste geweldige jaar, de Truman Show.
13: 1,7 miljoen were there for his birth. 220 countries tuned in for his first step. The world stood still for that stolen kiss. And as he grew, so did the technology. An entire human life recorded on an intricate network of hidden cameras and broadcast live and unedited 24 hours a day, 7 days a week, to an audience around the globe. Enclosed in the largest studio ever constructed, and along with the Great Wall of China, one of only two man-made structures visible from space. Now, in its 30th great year, it's the Truman Show.
1: En na dit promofilmpje is er een speciale programma, The True Talk. En ze gaan een exclusief interview kunnen uitzenden, live, met de bedenker en maker van de show. En zo, we hebben nu een exclusief interview met de bedenker en maker van de show. Kom live mee naar de Lunar Room op de 221ste etage van de ecosfeer. Daar is werelds grootste tv-ziener, ontwerper en architect van Sea Heaven, Christophe. Ik dank u namens ons publiek voor dit interview. Want we weten hoe druk u het hebt en dat u gesteld bent op uw privacy. Dit is een hele eer. Geen dank, antwoordt Christophe.
14: Come with us now as we go live to the Lunar Room on the 221st floor of the OmniCam Ecosphere. That's where we'll find the world's greatest televisionary, the designer and architect of the world within a world that is Sea Haven Island, Christophe. Before we begin, I'd like to thank you on behalf of our audience for granting this exclusive interview. We know how demanding your schedule is, and we all know how jealously you guard your privacy. This, sir, is indeed an honor.
4: Don't mention it.
1: Het interview gaat over van alles. Ook kijkers mogen vragen stellen. Zo vraagt er bijvoorbeeld iemand hoeveel camera's er geïnstalleerd zijn. Dat blijkt dan meer dan 5000 camera's te zijn. Maar er wordt ook nog een bijzondere vraag gesteld. Waarom heeft Truman nooit ontdekt hoe zijn wereld in elkaar zit?
14: Let me ask you. Why do you think that Truman has never come close to discovering the true nature of his world until now?
5: We accept the reality of the world with which we're presented. It's as simple as that.
1: En dan antwoordt Christophe, we aanvaarden de werkelijkheid zoals die ons voorgeschoteld wordt. En nog een andere beller mag aan het woord. Iemand uit Hollywood. En we erkennen de vrouw die in beeld komt. Het is Lauren, die eigenlijk Sylvia noemt. Lauren is de naam die ze droeg toen ze in de show figureerde. En Sylvia, die mist Truman zo hard. Ze houdt van hem. En ze is plots uit de show gehaald omdat ze Truman de waarheid wou vertellen. Dat heel zijn leven een show is. Niets is echt. En aan de telefoon tijdens de andere show zegt Sylvia...
0: Hi, Christophe. I'd just like to say one thing. You're a liar and a manipulator and what you've done to Truman is sick.
5: Well, we remember this voice, don't we? How could we forget?
14: Let's go to another call. What do we
5: No, it's fine, Mike. I love to reminisce with former members of the cast. Sylvia, as you announced so melodramatically to the world, you think because you batted your eyes at Truman once, flirted with him, stole a few minutes of airtime with

0: bij hem was, zodat je je politieke ideeën kon ventileren, dat jij weet wat goed voor hem is? Kan jij over hem oordelen? Maar, zegt Sylvia, met welke recht pak je een baby en maak je een of ander spel van zijn leven? Voel je je niet schuldig? Ik heb Truman de kans op een normaal leven gegeven, zegt Christophe. De wereld waarin jij woont is gestoord. Zoals Sea Heaven, zo zou de wereld moeten zijn. Hij zit gevangen, kijk dan! Hij kan weg als hij maar de wil heeft, als hij vastbesloten is de waarheid te ontdekken. Dan kunnen we hem niet tegenhouden. Wat jouw parten speelt, Beller, is dat Truman de voorkeur geeft aan zijn cel, zoals jij het noemt.
1: I have given Truman the chance to lead a normal life. The world, the place you live in, is the sick place. Sea Haven is the way the world should be.
2: He's not a performer, he's a prisoner. Look at him, look at what you've done to him.
1: He could leave at any time. If his was more than just a vague ambition, if he was absolutely determined to discover the truth, there's no way we could prevent him. I think what distresses you, really, caller, is that ultimately, Truman prefers his cell, as you call it.
2: Oh, that's where you're wrong. You're so wrong. And he'll prove you wrong.
0: Je vergist je. Je zit compleet fout. En dat zal hij laten zien, antwoordt Sylvia. En ze hangt kwaad de telefoon op. Wat gaat er nu gebeuren? Truman, die laat zich niet doen. Hij heeft geen enkel idee wat er eigenlijk allemaal gebeurt in zijn leven, maar hij wil er iets aan doen. En het is avond geworden. Truman zit te slapen, of dat denken ze toch. Want Truman heeft ze misleid. Hij is ontsnapt. Snel stuurt Christophe Marlon naar hem toe. Maar Truman is al verdwenen.
3: Don't look in the camera, say something, keep it going, keep it going. He's gone.
4: Cut transmission!
5: Cut transmission?
4: Cut it!
0: Hij is weg, zegt Marlon. Stop de uitzending, roept Christophe in de studio. En voor het eerst in 30 jaar wordt de uitzending stopgezet. Iedereen gaat op zoek naar Truman, alle figuranten. En ze zoeken overal. En Christophe besluit om het weer dag te laten worden. Hij doet alle lichten aan. Laat de zon opkomen.
1: Cue the sun.
0: Er komt overal licht in de reuze grote studio. Maar Truman, die is onvindbaar. Christophe krijgt bezoek van 2 verantwoordelijken van de show. Wat is dat nu, Christophe? Het gerucht gaat dat hij dood is? Hoor je me? De pers vindt het prachtig, zegt Christophe. Op elke tv-station is te zien hoe Marlon zich belachelijk maakt. De sponsoren willen eruit. Hoezo, zegt Christophe. De kijkcijfers schieten omhoog.
6: Christophe, what's going on? You know that there's rumors circulating that he's dead. The media is having a feeding frenzy with this. All the phone lines are jammed, and every network has a pirated shot of Marlon making an ass of himself in front of the camera.
7: The sponsors are threatening to rip up their contracts.
8: Why? We're getting higher ratings with this graphic than we've ever had on this show.
7: Great.
0: Dan denkt Christophe aan 1 iets. Ze hebben overal gezocht. Maar ze hebben niet gekeken naar het water, naar de zee. En wat zien ze daar? Truman op een boot. Hij heeft zijn grootste angst, angst voor de zee, voor het water, overwonnen en is de zee over aan het gaan. Hoe houden we hem tegen? Vraagt een van de medewerkers die de camera's bedient. En er wordt besloten om het weerprogramma te activeren. Ze hopen dat Truman door storm en onweer bang zal worden en hierdoor terug zal komen. En zo wordt het donker, wordt de zee wild, is er veel regen en wind en kan Truman de boot amper besturen. Hij valt zelfs in het water, maar kan zichzelf weer aan boord trekken. En als het weer wat rustiger is,

0: loopt Truman Luitz. Heb je niks beters? Je zult me wel moeten vermoorden. En heel de wereld hoort het. Ook Christophe, die zelfs een beetje kwaad wordt. Laat de wind toenemen. Laat de wind toenemen. Nog een keer. Heb je hem? Laat hem maar kapseizen.
1: Is that the best you can do? You're gonna have to kill me!
2: What you gonna do with the drunken sailor?
3: On behalf of the studio, I demand that you cease transmission.
4: Keep running.
2: What you do with the drunken sailor? I am the morning.
3: Increase the wind. Increase the wind! I am telling you for the last time.
5: How close is it?
6: Very close.
5: Capsize him. Tip him over.
3: Damn you, Victor!
7: No, you can't. His tide is up to the boat.
3: Shut up!
8: He's gonna drown. He doesn't even care.
3: Do it. Do it!
0: En de boot is gekapseist. Even later stopt Christophe het weerprogramma. En dan stopt dus ook de wind, de regen, de wilde zee. De boot is weer op het water, normaal. Truman moet even bijkomen. Het is heftig geweest. Hij is bijna verdronken. Maar hij probeert weer op te staan, om te zorgen dat hij verder kan. Plots stopt de boot. Het heeft een muur, een groot zeil doorboord. Truman kan niet verder. En als hij dichterbij gaat kijken... En wat hij dacht dat het horizon was, is eigenlijk een muur met een horizon opgeschilderd. Hij snapt het niet. Een beetje verder ziet hij een trap. En daarna ziet hij een deur waar erboven uitgang staat. En dan hoort hij plots een stem.
3: Truman. You can speak. I can hear you.
9: Who are you?
3: I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions.
9: Then who am I?
3: You're the star.
9: Was nothing real?
3: You were real. What made you so good to watch? Listen to me, Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Same lies. The same deceit. But in my world, you have nothing to fear. I know you better than you know yourself.
9: You never had a camera in my head.
0: Je kunt praten. Ik kan je horen. Wie ben jij? Ik ben de maker van een tv-show die miljoenen hoop en inspiratie geeft. Wie ben ik dan? Vraagt Truman. Jij bent de ster. Is het dan niks echt geweest? Vraagt Truman. Jij bent echt geweest. Daarom was het zo fijn om naar je te kijken. Luister, er is daar niet meer waarheid dan in de wereld die ik heb geschapen. Dezelfde leugens en dezelfde bedrog. Maar in mijn wereld heb je niets te vrezen. Ik ken je beter dan jij jezelf kent. Je hebt geen camera in mijn hoofd, zegt Truman, kwaad. Je bent bang. Daarom kan je niet weggaan. Dat geeft niet, Truman. Ik snap het. Ik heb je hele leven naar je gekeken. Ik keek toen je geboren werd. En toen je je eerste stapje deed. Je eerste dag op school. De aflevering waarin je je eerste tand verloor. Je kunt niet weg, Truman. Je hoort hier. Bij mij.
3: You're afraid. That's why you can't leave. It's okay, Truman. I understand. I have been watching you your whole life. I was watching when you were born. I was watching when you took your first step. I watched you on your first day of school. The episode when you lost your first tooth. You can't leave, Truman.
4: Please, God.
3: You belong here.
4: You can do it.
3: With me.
0: Zeg eens wat. Zeg iets. Zeg wat, je bent op tv. TV live voor de hele wereld. Truman kijkt om naar de camera en zegt met een grote lach op zijn gezicht: en als ik u niet meer zie, goedemiddag, goedenavond en welterusten. Mensen die de show, het leven van Truman, het georchestreerde leven van Truman hebben gevolgd, juichen. Ze zijn blij. En de uitzending wordt stopgezet. Truman is vrij.
3: Talk to me. Say something.
5: Say something, goddammit. You're on television. You're live to the whole world.

0: transmit.
1: En u luisterde, beste luisteraars, naar het programma Katovisie met de film The Truman Show. We sluiten deze uitzending af met muziek uit de film. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de completen, de dagsluiting van de kerk op deze vooravond van het hoogfeest van de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. De opbouw van de dagsluiting kan u vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door een kort gewetensonderzoek en de schuldbelijdenis. De hymne kan u vinden op bladzijde 683. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1201. De korte schriftlezing die kunt u vinden op bladzijde 1202. En daarna keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. En nu wij ons voorbereiden op het hoogfeest van hemelvaart, het moment waarop Jezus Christus ten hemel opstijgt, willen wij ook op het einde van deze dag de Heer danken. We willen hem danken voor zijn genades die hij ons geschonken heeft, maar ook stilstaan bij die momenten waarop we gezondigd hebben, waarop we ons verwijderd hebben van God. Na een kort gewetensonderzoek willen wij dan ook allen samen onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland, trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer, geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan, dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt terneer, dat onze geest steeds wakend zij, van alle slaap en zonde vrij. U Jezus zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht, u met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft, Gij die mij redt uit verdrukking, wees mij genadig, verhoor mijn gebed. Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog? Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep. Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten. Spreekt het niet uit. Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God. Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn. Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld, meer dan een rijke oogst mij kan geven. Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Komt de Heer nu loven, gij dienaars van de Heer, die staat in de tempel des Heren, wanneer de duisternis valt. Strekt naar het heiligdom uit uw handen en brengt aan de Heer uw lof. Uit Sion zegene u de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Lezing uit het boek Deuteronomium. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen, met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet gij in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede, alleluia. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. En laat ons bidden. Heer, bezoek dit huis en houd ver van ons alle listen van de vijand. Mogen uw engelen hier wonen om ons in vrede te bewaren en laat uw zegen op ons rusten, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Goede vrienden, luisteraars van Radio Maria. Hier zijn we weer met een nieuwe aflevering van het programma Heiligen Getuigen. En wij lezen u verder voor uit het leven van de heilige Pierre-Julien Aymar, apostel van de Eucharistie, in het boek met als titel Morgen zal het te laat zijn. We zijn gekomen in het jaar 1855 en pater Aymar worstelt eigenlijk met het feit dat hij geen toestemming krijgt van zijn oversten om de nieuwe congregatie te stichten ter ere van het Heilige Sacrament. En hij heeft zijn voorstel voorgelegd aan de paus. Voor mij is Rome de paus. Er leek geen oplossing te komen, totdat pater Favre op een dag in februari aan Aymar meedeelde dat hij voor zaken naar Rome moest en dat hij bereid was het onderwerp met de Heilige Vader te bespreken. Ik zal uw zaak aan de paus voorleggen en ik hoop dat u zich zult onderwerpen aan wat de paus zegt. Absoluut en met heel mijn hart, antwoordde Aymar. Hij wist dat Pius de IX het project al had gezegend en dat hij zeker niet op zijn woord zou terugkomen. Het eucharistische project leek zeker. Eind februari vertrok pater Favre naar Rome. Pater Aymar schreef vanuit Chantre: ik leid en ik hoop. Hij vergeleek zichzelf met iemand op zee die slechts een plank heeft om zich aan vast te klampen en die zich overgeeft aan de genade van de wind, in het volste vertrouwen op de goedheid van God. In Chantre heb ik gebeden. Ik kan zelfs zeggen dat ik nog nooit zoveel heb gebeden en geleden, smekend aan God om zijn heilige wil bekend te maken. Pas op 22 april kwam pater Favre terug uit Rome en ik kwam hem eindelijk opzoeken in Chantre. Het was 9:00 's morgens en pater Favre vroeg of Aymar met hem in de tuin wilde wandelen om te praten. Favre bracht hem het nieuws. Zo herinnert Aymar zich de gebeurtenis kort nadat die had plaatsgevonden. Rome, zei Favre, is van mening dat ik u geen toestemming moet geven om dit eucharistische project te ondernemen. Goed, pater, antwoordde pater Aymar zonder aarzelen. De zaak is geregeld. De kwellende affaire duurde maar een paar momenten. Rome had gesproken en hij zou zich onderwerpen. Hij zou zich opnieuw verbinden aan zijn maristenroeping en zijn betrokkenheid bij het eucharistische project definitief laten varen. Plotseling leek het allemaal zo eenvoudig, zo rustig dat alles geregeld was. Beide mannen waren opgelucht. De twee wandelden verder en spraken over de manier waarop Aymar zijn werk kon hervatten. Nadat bepaalde afspraken waren gemaakt, begon pater Favre te vertellen over zijn indrukken van Rome en zijn bezoek aan de Heilige Vader. Pater Aymar was nieuwsgierig naar wat de paus precies had gezegd over het eucharistische project en vroeg Favre hem te vertellen hoe het was gegaan. Pater Favre antwoordde: ik heb je vrienden en adviseurs gesproken, pater Alphonsus, bisschop Luquet en pater Gandel, de magister-generaal van de Dominicanen. En ze zeiden me allemaal dat ik je niet bij de Maristen moest ontslaan en dat je bovendien niet mocht blijven werken aan een eucharistisch project.
En hoe heeft de paus u dat gezegd? Vroeg pater Aymar. De generaal-overste aarzelde, schaamde zich blijkbaar en zei aarzelend: toen ik mij in de aanwezigheid van de paus bevond, was ik zo ontroerd dat ik helemaal vergat het onderwerp ter sprake te brengen. Hij voegde eraan toe: dat was ongetwijfeld door Gods toedoen. Pater Aymar staarde hem geschokt aan. Hij kon nauwelijks geloven wat hij zojuist had gehoord, maar hij begreep heel goed wat dit betekende. De Heilige Vader had zijn voorstel niet afgewezen. Wel nu, riep pater Aymar uit, er is helemaal niets geregeld. Voor mij is Rome de paus. In dat geval, schoot Favre terug, moet je de Maristen verlaten. Ik kan en mag je niet van je geloften ontslaan. Pater Aymar was verbijsterd door de reactie van zijn overste. Toen hij weer bij zijn positieven was, vroeg hij of hij een paar jaar aan het eucharistische project mocht werken tot het goed op gang was gekomen. Pater Favre weigerde ronduit. Er zou geen compromis gesloten worden over het eucharistische project. God heeft mij krachtig tot dit werk aangetrokken, vooral de laatste 2 jaar, smeekte hij maar. Al meer dan 4 jaar is die genade in mijn ziel aan het werk. Ik heb er tegen gevochten, ik was er bang voor. Ik was bang voor het kruis en voor het lijden. Het enige wat ik wilde, was toestemming om me enige tijd met dit project bezig te houden. Ik wilde mijn banden met de Maristen, die ik lief heb, niet verbreken. Bovendien wilde ik niet op dwaze wijze een toevluchtsoord verliezen. Ik zie nu dat God van mij verlangt dat ik een volledige breuk maak, dat ik zelfs mijn bruggen achter mij moet verbranden. Het offer moet totaal zijn. God eist volledige overgave aan zijn genade.

tijdens de ontmoeting, die voor beide mannen bijzonder moeilijk moet zijn geweest, kon pater Aymar de kracht opbrengen die nodig was om zijn eerste grote beproeving aan te gaan. Hij zocht diep in zijn ziel en vond daar een even onverzoenlijke God. Maar in plaats van overweldigd te worden door wat God van hem vroeg, herkende hij een uitnodiging om een andere weg te volgen. Gods genade zou hem ondersteunen, ondanks de onvermijdelijke offers. Het was nu duidelijker dan ooit. De weg die voor hem lag, leidde naar de Eucharistie. Tot nu toe had hij deze weg slechts aarzelend bewandeld. Voor het eerst besefte hij dat hij niet meer terug kon. God had hem uitverkoren. Het is klaar. Ik heb een besluit genomen. Met deze eenvoudige woorden legde hij maar zijn lot in de handen van de Heer. Hij zou zich losmaken van zijn geliefde sociëteit van Maria, waar hij in hoog aanzien stond en waarvan hij wist dat hij er zijn leven kon slijten in de geborgenheid van deze gemeenschap en de bewondering van zijn vrienden. U verlaat de Maristen? Riep pater Favre uit. Ja, antwoordde hij. Ik heb er lang voor gebeden. Ik heb ons lieve Heer, onze lieve vrouw en de heilige Jozef gesmeekt mij te laten sterven in plaats van mij te laten misleiden of op een dwaalspoor te brengen. Al die tijd voelde ik me aangespoord, alleen aangetrokken door het kruis en het lijden dat het met zich mee zou brengen. In dat geval kan ik je alleen maar laten gaan, zei pater Favre. Ik zal je ontslaan van je geloften. De twee mannen gingen uit elkaar. Beiden in de overtuiging dat ze hadden gehandeld volgens de wil van God. De een in het belang van de sociëteit van Maria, de ander volgens de niet aflatende roep van de geest. Terug in zijn kamer schreef pater Aymar onmiddellijk aan zijn vriend en collega, pater de Cuers. Toen Favre tegen me zei, ik zal je van je geloften ontslaan, was ik tot tranen toe geroerd en antwoordde, dank je wel. Een ogenblik zwegen wij. De kwestie was geregeld. De natuur was gekruisigd, maar de genade triomfeerde. Onmiddellijk voelde ik een zoete en machtige vrede in mijn ziel komen. Mijn hart was vol vreugde. God troostte mij. Enige tijd later schreef hij: niemand weet wat het mij heeft gekost om die stap te zetten en tegen God te zeggen, hier ben ik. Ik heb mijn natuurlijke familie en mijn geboorteplaats verlaten. Ik verlaat nu mijn geestelijke familie om u te dienen in de Eucharistie. Voor zijn vertrek had pater Favre Aymar verzocht naar Lyon te komen om van hem persoonlijk de officiële schriftelijke toestemming tot ontslag te ontvangen. Omdat hij sterke en onvermijdelijke negatieve reacties van sommige van zijn medebroeders van de Maristen verwachtte, schreef pater Aymar op 25 april aan de Cuers: ik vrees een scène in Lyon op het moment van de scheiding. Zijn vrees was niet ongegrond. Toen hij in Lyon aankwam, werd hij letterlijk bestookt met beschuldigingen van ontrouw aan zijn roeping en van het zwichten voor trots en ambitie. Hij was zo van streek door het spervuur van zijn confraters dat hij de hele nacht wakker bleef. Het eerste wat hij 's morgens deed,
was Pater Favre opzoeken. De aanvallen van zijn medebroeders op zijn motieven om de Maristen te verlaten hadden hem aan het wankelen gebracht. Kenmerkend voor hem was dat hij besloot dat de enige manier om uit deze benarde situatie te komen was zijn zaak voor te leggen aan een onafhankelijke rechter. Toen hij maar Pater Favre ontmoette, vertelde hij hem wat er gebeurd was en zei dat hij zijn situatie aan het oordeel van een onpartijdig persoon wilde onderwerpen en of hij, Favre, het goed zou vinden om met het ontslag van de geloften te wachten totdat dit oordeel was geveld. Favre was daar alleszins toe bereid. Vonnis in Parijs. Vertwijfeld nam hij de trein naar Parijs, op zoek naar zekerheid. In de stad vond hij onderdak bij een kleine religieuze gemeenschap die op het punt stond ontbonden te worden. Ze gaven mij een kamer zonder verwarming, waar de wind binnenkwam, schreef hij aan een vriend. Daarna een andere kamer, die vochtig was. De lakens waren klam, alsof ze in de dauw hadden gelegen. Het eten was erbarmelijk, maar God ondersteunde mij. Zo begon zijn retraite op 1 mei 1856, Hemelvaartsdag. Op aanraden van zijn vriend, bisschop de La Bouillerie van Carcassonne, ging Pater Aymar naar bisschop Cibourg, hulbisschop van Parijs en neef van de gelijknamige aartsbisschop, om zijn probleem uit te leggen. De bisschop zei hem zijn geval schriftelijk voor te leggen, zodat hij het kon bestuderen en met de aartsbisschop overleggen. Aymar ging terug naar zijn koude kamer en begon te schrijven. Sta mij toe dat ik mijn ziel voor u openleg over een idee waarvan ik geloof dat het van God komt. Maar omdat ik mijn eigen zwakheid en de illusies van eigenwaan wantrouw, heb ik uw wijze raad nodig om te kunnen handelen volgens de gewone wegen van de goddelijke voorzienigheid, dat wil zeggen door gehoorzaamheid. Daarop legde hij zijn situatie uit en beloofde zich te zullen schikken naar het besluit van de bisschop. In afwachting van een antwoord schreef hij aan een vriend: ik heb mijn hart opengesteld voor een geleerd, ervaren en taai man die ik nog niet kende. Zijn laatste woorden aan mij waren deze: ik moet bidden, nadenken en overleggen. Dinsdag zal ik u een antwoord geven. Wat dat antwoord zal zijn, weet ik niet. Ik ben enigszins gerustgesteld door het feit dat ik openhartig heb verteld wat er in Lyon tegen mij is gezegd. Ik heb eigenlijk te veel gezegd om er nog enig vertrouwen in te hebben. Maar de wil van God zal door hem bekend worden. Als hij mij zegt het idee op te geven, zal ik dat doen in de wetenschap dat ik naar eer en geweten heb gehandeld. Ik ben nog steeds alleen op retraite, alleen met onze Heer. Een beetje meer gebed, geduld en overgave aan God, en de hele zaak zal spoedig voorbij zijn. Hij zei overtuigd te zijn van Gods hand in deze zaak, en toch bleef hij sceptisch over de afloop. Tegen Pater de Cuers, die al in Parijs was aangekomen, zei hij zelfs dat hij zijn koffers had gepakt en klaar stond om naar de Maristen terug te keren
zodra hij het negatieve antwoord van de bisschop zou krijgen.

Op 13 mei begaf pater Aymar zich naar de residentie van de aartsbisschop om de lang verwachte beslissing in ontvangst te nemen. De cuers was er al. Samen zaten ze in de vestibule in spanning af te wachten tot ze door de bisschop geroepen zouden worden. Hier is hoe Aymar beschreef wat er volgde. Wij zaten in de vestibule te wachten toen de aartsbisschop, die doorgaans zijn bezoekers niet zo ver uitgeleide doet, zich genoodzaakt zag tot aan de trappen te lopen uit respect voor de net vertrekkende admiraal Parsifal. Op de terugweg merkte hij ons op en vroeg wie wij waren en wat wij kwamen doen. We zeiden dat we op bisschop Sibur wachten. Wat bisschop Sibur doet, kan de aartsbisschop toch ook doen. Wat willen jullie? Dus vertelde ik hem over het besluit dat we kwamen ontvangen. Dus u bent een priester van de Maristen? Ja, antwoordde ik. Bisschop Sibur heeft me er alles over verteld. Nee, het is puur contemplatief. Ik ben geen voorstander van die dingen. Nee. Ik antwoordde meteen. Wat u zegt over ons doel is niet juist. Het is niet een zuiver contemplatieve groep. Wij aanbidden, natuurlijk, maar wij willen anderen ook tot aanbidding brengen. We willen ons bezighouden met de eerste communie van volwassenen. Wij willen de vier hoeken van Frankrijk doen ontvlammen en in de eerste plaats de vier hoeken van Parijs, dat daar zo'n behoefte aan heeft. Bij het horen van deze woorden lichtte het gezicht van de aartsbisschop op. De eerste communie van volwassenen, herhaalde hij. Dat is wat ontbreekt. Het werk waar ik naar verlang. Hij leek enthousiast. De aartsbisschop nam hem bij de arm en leidde hen naar zijn raadzaal waar monseigneur Sibur en pater Carrière, overste van het gezelschap van Saint-Sulpice, al zaten te wachten. Hij drong erop aan dat de zaak verder besproken zou worden. Pater Aymar vertelde later. De aartsbisschop beschreef het plan met lovende woorden. Bisschop Sibur noemde het de kroon op alle werken van aanbidding in Parijs. Carrière was er vol lof over. De aartsbisschop gaf toestemming en keurde het goed met vaderlijke vriendelijkheid en zei: Nu zijn jullie mijn kinderen. Pater Aymar verzocht hen de kwestie van de dispensatie van zijn geloften als een afzonderlijke kwestie te behandelen. Ze kwamen overeen hem de volgende dag te ontmoeten. Toen hij de volgende dag aankwam, werd hij geconfronteerd met drie bisschoppen. Monseigneur de la Bouillerie was uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen. Nadat pater Aymar in detail zijn geestelijke weg naar een eucharistische roeping had beschreven en de stappen die hij had ondernomen om de echtheid ervan te testen, waren de drie bisschoppen het erover eens dat de goddelijke voorzienigheid inderdaad in deze zaak aan het werk was geweest. Zij herhaalden hun positieve reactie van de vorige dag. Bovendien gaven zij Aymar de bevestiging waarnaar hij wanhopig had verlangd om zich met hart en ziel aan het eucharistische project te geven en zijn onzekerheden, aarzelingen en besluiteloosheid voor eens en voor altijd opzij te zetten. Pater Aymar hoorde de woorden waarvoor hij naar Parijs was gekomen. De wil van God is duidelijk geopenbaard
in het eucharistische werk. God zelf heeft het probleem opgelost. U moet zich aan deze onderneming wijden. Er is geen reden voor verdere aarzeling. U moet doorgaan. Dezelfde avond schreef hij aan pater Favre. Na 12 dagen van wachten, gebeden, tranen en overgave is de beproeving eindelijk voorbij. Tot 2 maal toe heb ik het antwoord gekregen dat het Gods wil is dat ik mij toewijd aan het werk van het Heilige Sacrament. Ik zal niet vertellen over de pijnen, verzoekingen en beproevingen die het God behaagde mij te laten doorstaan. Nog zal ik u vertellen hoeveel het mijn hart en ziel en al mijn gevoelens heeft gekost om deze stap te zetten, deze grote stap. Want ik zie alleen het kruis en de kelk. En toch ben ik blij als God mijn offer aanneemt. Wat ik u kan zeggen, is dat ik altijd, in hart en dankbaarheid en kinderlijke toewijding, een kind zal zijn van de Sociëteit van Maria. Hoe zou ik anders kunnen doen dan houden van een genootschap dat zo'n goede en tedere moeder voor mij is geweest? Pater Favre wachtte niet met antwoorden. In een brief van 20 mei schreef hij: Beste confrater, eindelijk is de zaak voorbij. Mogen Gods heilige wil, niet de onze, geschieden. Alles wat ik kan zeggen is: mogen God u en uw werk zegenen. Ik smeek u mij nieuws over uzelf te blijven geven. Dat zal mij altijd blijven interesseren. Onze scheiding van elkaar zal niet beletten dat wij elkaar altijd zullen liefhebben in het hart van Jezus en Maria. Pater Aymar begon nu aan een nieuwe reis. Het verlaten van de Maristen was pijnlijk. Een nieuwe religieuze gemeenschap beginnen zou hem geen rust geven. Uitgeput door de stress van de onderhandelingen over zijn vertrek bij de Maristen en het verkrijgen van de goedkeuring voor het nieuwe eucharistische project, kreeg hij een ernstige longontsteking en was hij genoodzaakt rust te zoeken bij vrienden in hun landhuis in Leudeville, ten zuiden van Parijs. Het eucharistische project van Aymar plaatste hem in het midden van een heropleving van de devotie tot het Heilige Sacrament, die zich in die tijd in de kerk in Frankrijk voordeed. Ook al ontving men over het algemeen nog maar zelden de communie, toch was de kiem voor een grotere waardering voor de eucharistie al gelegd in vele devotionele praktijken. Pater Aymar stimuleerde onvermoeibaar de regelmatige communie tegen de gangbare opvattingen en gebruiken in. Een aantal van zijn tijdgenoten bevorderden ook verschillende eucharistische devoties. Émilie Tamissier zou spoedig de praktijk van de eucharistische congressen inluiden. Herman Cohen en Raymond de Cuers hadden al de vereniging voor nachtelijke aanbidding gelanceerd. Moeder Debouché had een congregatie van vrouwen

0: Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige Pierre-Julien Aymard, apostel van de Eucharistie, met de titel Morgen zal het te laat zijn. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot volgende keer.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 255. En wij lezen Jeremia hoofdstukken 49 en 50... Klaagliederen hoofdstuk 3 en Spreuken hoofdstuk 18, versen 5 tot en met 8. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn de derde laatste dag van de tijdsperiode ballingschap. Na vandaag hebben wij nog maar 2 hoofdstukken van Jeremia te gaan, nog 2 hoofdstukken van Klaagliederen, het volledige boek Obadja, wat dus enorm kort is, en natuurlijk nog versen uit het boek Spreuken. Maar daarna is het tijd voor nog eens een evangelie. Dan lezen wij het evangelie volgens de heilige Matthäus. 9 dagen lang zullen wij met dat evangelie doorbrengen. En dan keren wij daarna terug naar het Oude Testament voor onze voorlaatste tijdsperiode dat zich afspeelt in het Oude Testament. De terugkeer. Waar het volk van God terugkeert naar Jeruzalem. Daar mogen wij alvast naar uitkijken, maar eerst moeten we natuurlijk nog bij deze tijdsperiode en onze passages voor vandaag blijven. En zoals altijd gaan wij eerst bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jeremia hoofdstuk 49. Amon, een kwijnende kracht. Met betrekking tot Amon, zo spreekt de Heer. Heeft Israël geen zonen, geen erfgenamen meer, dat Milkom bezit kon nemen van Gad en zijn volk zich kon vestigen in zijn steden? Op mijn woord, de tijd zal komen dat ik Rabbat Ammon laat dreunen van gevechtslawaai, Godspraak van de Heer. Een verlaten puinhoop wordt het, en al zijn steden gaan in vlammen op. Israël overwint zijn bezetters, zegt de Heer. Jammer, Gesbon, want Ai is verwoest. Ween, vrouwen van Rabba, trek het rouwkleed aan, zing het klaaglied en zwerf rond, met wonden overdekt. Want Milkom gaat in ballingschap met zijn priesters en edelen. Wat roemt u nog op uw kracht, u kwijnende kracht, verwaande dochter, die zo op uw vestingen vertrouwt dat u zegt: niemand dringt hier binnen. Van alle kanten laat ik de verschrikkingen over u komen. Godspraak van de Heer, de God van de machten. U slaat op de vlucht en niemand die u bij elkaar brengt. Maar later herstel ik Ammon in zijn vroegere staat. Godspraak van de Heer. Edom moet de beker drinken. Met betrekking tot Edom, zo spreekt de Heer van de machten. Is er in Teman geen wijsheid meer? Weten de verstandigen geen raad? Is hun inzicht verschraald? Vlucht zo snel mogelijk, verberg uw goed, inwoners van Dedan. Want rampen breng ik over Esau, als de tijd van de straf is gekomen. Als de druivenplukkers komen, valt er niets meer te oogsten. Als 's nachts de dieven inbreken, vernielen zij alles wat ze willen. Ik plunder zelf Esau helemaal kaal. Ik leg zijn schuilplaats bloot, zodat hij zich nergens kan verbergen. Zijn nakomelingen en verwanten worden uitgeroeid. Niemand van zijn buren zegt: ik zorg voor uw wezen, uw weduwen kunnen op mij vertrouwen. Want, zo spreekt de Heer, ook zij die het niet verdienen, moeten de beker drinken. En u dacht eraan te ontkomen? Dat nooit, drinken zult u. Ik heb bij mijzelf gezworen, Godspraak van de Heer. Bozra wordt tot een schrikbeeld, tot een voorwerp van smaad, verlaten en vervloekt. De andere steden zullen een puinhoop blijven. Ik heb van de Heer een boodschap ontvangen. Een bode heeft aan de volken gemeld: verzamelen, trek op tegen Edom, klaar voor de strijd. Ik maak van u een onbetekenend volk, door de mensen veracht. Iedereen had ontzag voor u, dat heeft u misleid. U bent overmoedig geworden. U hebt zich in de rotsen genesteld en de hoogste heuvels bezet. Maar al is uw nest ongenaakbaar, zoals het nest van de adelaar, ik haal u naar beneden. Godspraak van de Heer. Edom wordt tot een schrikbeeld. Iedereen die er doorheen trekt, staat versteld, met stomheid geslagen door alle rampen. Het wordt verwoest zoals de streek van Sodom en Gomorra, zegt de Heer. Niemand woont er meer, geen mens verblijft er. Zoals een leeuw uit de bossen bij de Jordaan de kudden overvalt, zo jaag ik hen in een oogwenk uiteen en roof de vetste bokken.
Want wie is mij waardig? Wie kan mij ter verantwoording roepen? Welke herder kan tegen mij op? Luister daarom naar het besluit van de Heer over Edom. Naar zijn plannen met de inwoners van Teman. Ook de jongste dieren worden weggesleept, zodat zelfs de weiden in verwarring zijn. De aarde beeft door hun dreunende val. Tot aan de Rietzee hoort men hun gejammer. Als een adelaar stijgt hij op en hij stort neer op Bosra, de vleugels gespreid. Op die dag wordt het hart van de soldaten als dat van een vrouw in haar weeën. Damascus slaat op de vlucht. Met betrekking tot Damascus. Hamat en Arpad staan versteld over de onheilspellende berichten. De zorgen laten hen niet met rust, zoals de zee niet tot rust komt. Damascus heeft de moed verloren en slaat op de vlucht. Het raakt in paniek. Het is overweldigd door angst, als een vrouw in haar weeën. Hoe verlaten ligt nu die roemrijke stad, de burcht zo vol leven. Op die dag sneuvelen de jonge mannen in de straten, de soldaten gaan dood. Godspraak van de Heer van de Machten. Ik steek de vesting Damascus in brand. De burcht van Ben-Hadad gaat op in vlammen. Arabische stammen verslagen. Met betrekking tot Kedar en de koninkrijken van Gazor, die door koning Nebukadnessar van Babel werden veroverd. Zo spreekt de Heer. Trek op tegen Kedar, vernietig de mensen uit het oosten, hun tenten en hun kudden. Alles wat zij bezitten wordt geroofd. Men steelt hun kamelen en schreeuwt tegen hen. Ontzetting overal. Vlucht zo snel mogelijk. Houd u goed verborgen, inwoners van Gazor. Godspraak van de Heer. Want het besluit van koning Nebukadnessar van Babel staat vast. Zijn plannen tegen u liggen klaar. Trek op tegen dat zorgeloze volk dat zich veilig waant. Godspraak van de Heer. Dat geen deuren of grendels kent en in afzondering leeft. Hun kamelen worden geroofd. Hun talrijke kudden worden buitgemaakt. Ik strooi die mannen met geschoren slapen in alle windstreken uit. Van alle kanten laat ik de ondergang over hen komen. Godspraak van de Heer. Gazor wordt een streek waar jakhalzen huizen, voor altijd een wildernis. Niemand woont er, geen mens verblijft er. Elams bogen gebroken. Dit woord van de Heer kwam tot de profeet Jeremia met betrekking tot Elam, in het begin van het koningschap van koning Sedekia van Juda. Zo spreekt de Heer van de Machten. Ik breek de bogen van Elam, hun sterkste wapens. De vier winden stuur ik uit over het land, uit de vier hoeken van de aarde. Daarmee verspreid ik hen in alle windstreken. Bij ieder volk zullen vluchtelingen uit Elam komen. In de strijd met de vijanden die hen naar het leven staan, verpletter ik Elam. Rampen breng ik over hen in mijn felle toren. Godspraak van de Heer. Ik laat hen met het zwaard achtervolgen, totdat ik hen heb vernietigd. Dan richt ik mijn troon op in Elam. En ik zal koningen en edelen ombrengen. Godspraak van de Heer. Maar eens herstel ik Elam in zijn vroegere staat. Godspraak van de Heer. Hoofdstuk 50. Babel zal ook vallen. Dit woord heeft de profeet Jeremia
gesproken over Babel en het land van de Chaldeeën. Maak het de volken bekend, naast het horen, verkondig overal. Babel is veroverd, Bel is vernederd, Merodak verslagen. Ook de andere goden zijn vernederd, de idolen zijn verpletterd. Een volk is opgerukt uit het noorden en heeft het land tot een wildernis gemaakt, waar niemand meer woont. Mens en dier zijn gevlucht. In die tijd, in die dagen, Godspraak van de Heer. Gaan Israëlieten en Judeërs weer samen op weg. Onder tranen zoeken zij de Heer hun God. Zij zullen de weg naar Sion vragen, hun gezichten daarheen gericht. Kom, wij verbinden ons met de Heer in een eeuwig verbond dat nooit wordt vergeten. Mijn volk was een verloren kudde schapen, door zijn herders misleid. Het zwierf rond in de bergen, het raakte verdwaald en vergat haar kooi. Ze was voor iedereen een gemakkelijke prooi. Haar vijanden zeiden: ons treft geen schuld, want ze heeft gezondigd tegen de Heer, tegen de zetel van de gerechtigheid, de hoop van haar vaderen. Vlucht uit Babel, het land van de Chaldeeën. Ga weg, als bokken die voor de kudde uitlopen. Machtige volken uit het noorden, laat ik gezamenlijk tegen Babel oprukken. Zij belegeren het en nemen het in. Ze schieten als geoefende soldaten en missen hun doel niet. Kasdim wordt leeggeroofd. De plunderaars doen zich te goed. Godspraak van de Heer. Wees maar vrolijk en blij, plunderaars van mijn bezit. Spring als kalveren in de wei en bries als hengsten. Schande en diepe vernedering komt over uw moeder. Babel wordt het uitschot van de volken, een dorre en droge woestijn. De woede van de Heer maakt het onbewoond, één grote ruïne. Iedereen die er voorbij komt, staat verbijsterd en houdt de adem in bij het zien van die rampen. Boogschutters, omsingel Babel, beschiet het, spaar uw pijlen niet, want het heeft tegen de Heer gezondigd. Hef rondom de stad de zegekreet aan. Ze geeft zich over, de torens storten in, de muren vallen om. Dat is de wraak van de Heer. Wreek u dus op haar. Handel met haar zoals ze zelf heeft gehandeld. Vernietig de zaaiers en maaiers van Babel in de tijd van de oogst. Voor het moordende zwaard staat iedereen op de vlucht en keert naar zijn land terug. Israël is een uit elkaar gedreven kudde, door leeuwen opgejaagd. Eerst is het door de koning van Assur verslonden. Daarna heeft koning Nebukadnessar van Babel de botten afgekloven. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: ga ik de koning van Babel en zijn land straffen, zoals ik de koning van Assur gestraft heb. Dan breng ik Israël terug naar zijn weide. Het zal weer grazen op de Karmel en in Bassan, zich te goed doen in het bergland van Ephraim en Gilead. In die tijd, in die dagen, Godspraak van de Heer, zoekt men tevergeefs naar de schuld van Israël. De zonden van Juda zijn onvindbaar, want ik schenk vergeving aan hen die ik spaar. Trek op tegen Mirataim en de inwoners van Pekot,
steek hen neer, vernietig hen, Godspraak van de Heer. Doe wat ik u beveel. Krijgsrumoer heerst in het land, alles kraakt in zijn voegen. De hamer van heel de aarde is gebroken. Babel is een schrikbeeld voor de volken geworden. Voordat u het wist, Babel, zat u gevangen in de strik die u zelf hebt gezet. U zit erin vast, omdat u zich tegen de Heer hebt verzet. De Heer heeft zijn arsenaal geopend en in zijn woede de wapens tevoorschijn gehaald. Wat in het land van de Chaldeeën gebeurt, is het werk van de Heer, de God van de machten. Trek tegen haar op van alle kanten. Gooi haar graanschuren open. Werp alles op een hoop en vernietig het tot er niets meer van over is. Maak alle stieren af. Voer ze naar de slachtbank. Wee hen, want hun dag, de tijd van hun straf, is gekomen. Hoor de vluchtelingen die uit Babel ontkwamen. Ze vertellen in Sion over de wraak van de Heer onze God, de wraak over zijn tempel. Roep de schutters op tegen Babel, allen die de boog hanteren. Sluit het van alle kanten in, zodat er niemand ontsnapt. Straf het zoals het verdient. Handel ermee zoals het zelf heeft gehandeld. Want het heeft zich onbeschaamd tegen de Heer, de Heilige van Israël, verzet. Op die dag sneuvelen de jonge mannen in de straten. De soldaten komen om. Godspraak van de Heer. Ja, ik kom eraan, onbeschaamde. Godspraak van de Heer, de God van de machten. Uw dag, de tijd van uw straf, is gekomen. De onbeschaamde struikelt en valt, en niemand helpt hem. Ik steek zijn steden in brand. Het vuur verslindt heel de omgeving. Zo spreekt de Heer van de machten. Israëlieten en Judeërs worden onderdrukt. De vijand die hen wegvoerde, houdt hen vast en wil hen niet laten gaan. Maar hun verlosser is sterk. Zijn naam is de Heer van de machten. Hij neemt het zelf voor hen op. Hij herstelt de rust op de aarde. Maar over de inwoners van Babel brengt hij onrust. Het zwaard treft de Chaldeeën, Godspraak van de Heer. De inwoners van Babel zijn edelen en wijzen. Het zwaard treft zijn waarzeggers, ze raaskallen. Het zwaard treft zijn soldaten, ze verstijven van schrik. Het zwaard treft zijn paarden en wagens. Zijn huurlingen worden als vrouwen. Het zwaard treft zijn rivieren. Ze drogen uit. Want het was een land van idolen. Door hun afgoden zijn ze verblind. Nu wonen er spoken en geesten. En leven er struisvogels. Het wordt nooit meer bewoond. Het wordt als de streek van Sodom en Gomorra, die door God is verwoest. Godspraak van de Heer. Niemand woont er, geen mens verblijft er. Daar komt een volk uit het noorden, een grote natie met machtige koningen van het einde van de aarde. Zij omklemmen sabel en boog. Meedogenloos is dit volk, zonder medelijden. Als het geraas van de onstuimige zee is de hoefslag van hun aanstormende paarden. Ze staan in slagorde opgesteld voor de strijd tegen u, dochter Babel. De koning van Babel ontving dit bericht en zijn handen verslapten. Angst greep hem aan, zoals pijn
een vrouw in haar weeën. Zoals een leeuw uit de bossen bij de Jordaan de kudden overvalt, zo jaag ik hen in een oogwenk uiteen en roof de vetste bokken. Want wie is mij waardig? Wie kan mij ter verantwoording roepen? Welke herder kan tegen mij op? Luister daarom naar het besluit van de Heer over Babel. Luister naar zijn plannen met het land van de Chaldeeën. Ook de jongste dieren worden weggesleept, zodat zelfs de weiden in verwarring zijn. Toen werd gemeld: Babel is gevallen. Beefde de aarde. Het gejammer drong door tot alle volken. Klaagliederen, hoofdstuk 3. Geluk bleef weg van mij. Hoe heb ik onder de slagen van zijn toren geleden? In de donkerste duisternis heeft hij mij gedreven. Hij keert zich tegen mij, elke dag weer. Mijn vlees en mijn huid teren weg. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Een muur van bittere lijden heeft hij om mij heen gebouwd. Hij liet mij in duisternis wonen, als dood voor altijd. Hij sloot mij in, zwaar geboeid, en ik kon nergens meer heen. Hoe ik ook schreeuwde en riep, hij hoorde mijn smeekbeden niet. Mijn weg heeft hij opengebroken, met stenen versperd. Hij loerde op mij als een beer, als een leeuw vanuit zijn schuilplaats. Al mijn wegen verwoestte hij, één braakland, één woestenij. Hij spande zijn boog en richtte zijn pijlen op mij. Zijn hele koker met pijlen schoot hij op mij leeg. Elke dag lacht mijn volk mij met spotliedjes uit. Hij gaf mij slechts bittere kruiden en alsem te eten. Hij drukte mij neer in het stof. Mijn tanden gaan stuk op het kiezel. Geluk bleef weg van mij. Wat welstand is, wist ik niet meer. Ik dacht: mijn hoop op de Heer blijkt vervlogen. Ik leef zonder hoop. Ik denk aan mijn nood en ellende. Dit vergiftigt mijn leven. Ik blijf er steeds aan denken. Het weegt op mij als een last. Ik prent het mij desondanks in. Dat geeft mij hoop. Zonder einde is de genade van de Heer. Onuitputtelijk is zijn medelijden. Uw grote trouw is iedere ochtend weer nieuw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Goed is de Heer voor degene die hoopt, voor iedereen die hem zoekt. Het is goed om in stilte op redding van de Heer te wachten. Het is goed om zijn juk van jongs af te dragen. Hij zit eenzaam en zwijgt als de Heer het oplegt, het gezicht naar de grond, maar uitkomst verwachtend. Hij biedt zijn wang aan wie hem slaat. Hij laat zich bespotten. Want hij weet dat de Heer niet voor altijd verstoot, dat hij verdriet geeft, maar zich ook genadig weer ontfermt. Hij bedroeft en vernedert niet voor eigen plezier. Ziet God dat niet? Maar als in welk land dan ook de gevangenen vertrapt worden, voor het gezicht van de Allerhoogste het recht van mensen wordt verkracht en hun onrecht wordt aangedaan in hun zaak, ziet de Heer dat niet?
Wie spreekt er, als het niet op het bevel van de Heer is? Ontstaat niet het goed en het kwaad op het bevel van de Allerhoogste? Wat klaagt de mens, als hij leeft ondanks zijn zonden? Laten wij naar ons eigen gedrag kijken en teruggaan naar de Heer. Niet met de hand, maar met het hart, gericht op God in de hemel. Wij waren ontrouw en opstandig. U vergaf het ons niet. Woedend hebt u ons vervolgd en ons zonder genade gedood. U hebt zich in wolken gehuld. Ons gebed drong niet tot u door. Uitvaagsel onder de volken maakt u van ons. Onze vijanden sperren hun muil open tegen ons. Een dodelijke schrik, ondergang en vernieling overviel ons. Mijn oog stort stromen van tranen. Mijn volk ging ten onder. Mijn tranen blijven stromen en zonder ophouden ween ik, totdat de Heer vanuit de hoge hemel naar mij omziet. Mijn ogen doen pijn van het wenen over mijn stad. Als een vogel joeg de vijand mij op, ik weet niet waarom, en gooide mij levend in de put en bedolf mij onder stenen. Het water steeg boven mij en ik riep, ik ben verloren. Uit de diepte van de put riep ik uw naam aan. Heer, u hebt mijn roepen gehoord. Blijf niet doof voor mijn klacht. U hebt mij verhoord en u hebt gezegd, wees niet bang. U bent voor mij opgekomen en u, Heer, hebt mijn leven gered. U hebt mijn onderdrukking gezien, Heer, en mijn recht verschaft. U hebt hun wraakzucht doorzien, hun samenzweringen tegen mij. U hebt gehoord hoe ze mij beledigen, Heer. U hebt hun samenzweringen gezien. Mijn vijanden zweren iedere dag tegen mij samen. Kijk, of zij zitten of staan, ze spotten met mij. Vergeld hun toch, Heer, wat zij hebben misdaan. Verblind hun hart en geest en breng uw vloek over hen. Vervolg hen in uw toren, Heer. Vaag hen weg van de aarde. Spreuken hoofdstuk 18, versen 5 tot en met 8. Het is verkeerd de zondaar naar de ogen te zien, bij de rechtspraak de rechtvaardige af te wijzen. De lippen van de dwaas belanden in ruzie, en zijn mond roept om slagen. De mond van de dwaas is zijn ondergang, en zijn lippen zijn een valstrik voor hem. De woorden van een lasteraar zijn lekkernijen, die tot diep in de ingewanden afdalen.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 255. En we hebben zo net Jeremia hoofdstukken 49 en 50, Klaagliederen hoofdstuk 3 en Spreuken hoofdstuk 18 versen 5 tot en met 8 gelezen. Vandaag sluiten wij af met een citaat van de heilige Ephrem de Syriër. In latere dagen zal ik de gevangenen van Elam terugbrengen. Wat verwijst naar de tijd na 70 jaar Joodse ballingschap, toen Cyrus, na het vernietigen van het Chaldeeuwse koninkrijk, alle gevangen genomen en tot slaaf gemaakte mensen naar hun geboorteland zou terugbrengen. De goddelijke Paulus zegt: wat vroeger geschreven is, is geschreven om ons te onderwijzen. Daarom gaf de Heilige Geest Jeremia en andere profeten de opdracht om de gebeurtenissen van de gevangenschap en de terugkeer van grootse en machtige volken in hun eigen tijd vast te leggen, zodat we een duidelijk en levendig beeld zouden krijgen van onze slavernij onder de last van Satan, en zodat wij een beeld zouden krijgen van het goddelijke huisgezin van onze Heer, die ons door zijn dood leven en verlossing heeft geschonken. Beste luisteraars, zo sluiten wij ook deze leesdag af. Morgen zijn wij dag 256, wat betekent dat het dan tijd is voor Jeremia hoofdstuk 51, het voorlaatste hoofdstuk van Jeremia, Klaagliederen hoofdstukken 4 en 5, de laatste twee hoofdstukken van Klaagliederen, en Spreuken hoofdstuk 18, versen 9 tot en met 12. Daar kunnen wij samen alvast naar uitkijken. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om mee te lezen en te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen voor dag 256.
1: Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp. Op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 77.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd
4: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Regina Caeli, letare, alleluia.
3: Quia quae meruisti portare, alleluia.
1: Resurrexit sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
3: Quia surrexit Dominus fere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eus senetricem Virginem Mariam, perpetui capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Jeremia, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 23. In die tijd, God spraak van de Heer, haalt men het gebeente van de koningen van Juda en van hun edelen, het gebeente van de priesters en van de profeten, en het gebeente van de inwoners van Jeruzalem uit hun graven. Men spreidt ze uit onder de zon, de maan en de sterren. Die hebben zij immers met liefde gediend. Die hebben zij vurig gezocht en vereerd. Hun gebeente wordt niet meer bijeengebracht. Het wordt nooit meer begraven. Het blijft liggen als mest op de akkers. Iedereen die overblijft van dit slechte geslacht, waar ik die ook heb verspreid, zal liever dood zijn dan in leven. God spraak van de Heer van de machten. U moet tegen hen zeggen, zo spreekt de Heer. Als iemand valt, staat hij dan niet op. Als iemand verdwaalt, keert hij dan niet terug. Waarom blijft dit volk dan afvallig? Waarom blijft Jeruzalem ontrouw? Ze volharden in het bedrog en weigeren zich te bekeren. Ik heb goed naar hen geluisterd, maar ze spreken onwaarheid. Niemand heeft berouw over zijn misdaden en niemand zegt, wat heb ik gedaan? Iedereen holt maar door als een paard dat zich in de strijd stort. Zelfs de ooievaar kent zijn tijd. De tortel, de zwaluw en de reiger hebben een vaste tijd voor hun grote vlucht. Maar mijn volk weet niet wat de Heer wil. Hoe durft u te zeggen dat u de wijsheid bezit en de wet van de Heer hebt, terwijl de leugenachtige pen van de schrijvers die wet heeft vervalst? Beschaamd staan de wijzen, verbijsterd zijn zij en verslagen. Ze hebben het woord van de Heer geminacht. Wat voor wijsheid hebben ze dan? Daarom geef ik hun vrouwen aan anderen, hun akkers aan nieuwe meesters. Want iedereen, groot en klein, zoekt zijn eigen voordeel. Profeten en priesters, allemaal bedriegen ze. Ze genezen zogenaamd de kwaal en ze beweren, het gaat goed, alles gaat goed. Maar het gaat helemaal niet goed. En schamen zij zich nu over hun slechtheid? Nee, ze schamen zich helemaal niet. Ze weten niet eens wat schaamte is. Daarom vallen ze, de een na de ander. Als de tijd van de straf komt, struikelen zij, zegt de Heer. Ik verniel hun oogst, God spraak van de Heer. Er blijft geen druif aan de wijnstok, geen vijg aan de vijgenboom, de bladeren verwelken. Waarom blijven wij zitten? Laten we de vestingen ingaan en daar samen afwachten. Want de Heer, onze God, wil onze ondergang. Hij geeft ons vergif te drinken, omdat wij tegen de Heer hebben gezondigd. We hoopten op geluk, maar het bleef uit. We hoopten op een tijd van herstel, maar schrik overviel ons. Vanuit Daan wordt het snuiven van de paarden gehoord. Bij het gehinnik van de hengsten siddert het hele land. Ze komen over het land, ze verslinden alles wat er groeit, de stad en al de inwoners. Giftige slangen stuur ik op u af, die u niet kunt bezweren. Hun beet is dodelijk. God spraak van de Heer. Verdriet treft mij, mijn hart begeeft het. Hoor het hulpgeroep van mijn volk overal in het land. Is de Heer niet in Sion? Is haar koning daar niet? Waarom beledigen ze mij dan met hun beelden, met die vreemde, nietige goden? De oogst is voorbij, de zomer is afgelopen, maar wij zijn nog steeds niet gered. Door de slagen die mijn volk treffen, ben ik zelf getroffen. Ik ga in de rouw, Een vreselijke schrik grijpt mij aan. Is er geen balsem meer in Gilead? Zijn daar geen heelmeesters meer? Waarom worden de wonden van een volk dan niet genezen? Ach, was mijn hoofd een waterval, waren mijn ogen een bron van tranen, dag en nacht zou ik wenen over de gevallenen van mijn volk. Oui.

Jeremia. Hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 25. Ach, was er in de woestijn een schuilplaats? Dan ging ik weg en verliet ik mijn volk. Want het zijn allemaal echtbrekers, een trouweloze bende. Ze spannen hun tong als een boog.

en weigeren mij te erkennen. Godspraak van de Heer. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, zuiver ik hen uit in de smeltkroes. Wat kan ik anders met hen doen, met al hun slechtheid? Hun tong is een dodelijke pijl, hun mond is vol bedrog. Ze groeten elkaar vriendelijk, maar ondertussen belagen ze elkaar. En zoiets zou ik niet straffen, Godspraak van de Heer, op zo'n volk mij niet wreken. Ik ween en treur om de bergen. Ik zing een klaaglied over de oase in de woestijn. Ze liggen verlaten. Niemand trekt er meer doorheen. Men hoort er geen kudde meer blaten. Vogels en dieren zijn er verdwenen. Van Jeruzalem maak ik een puinhoop, een plaats waar de jakhalzen huizen. Van de steden van Juda een woestijn, waar niemand meer woont. Wie heeft zoveel inzicht dat hij dit kan verstaan? Tegen wie sprak de Heer dat hij dit kan verklaren? Waarom is het land te gronde gegaan? Waarom ligt het verlaten als een woestijn, waar niemand meer doorheen trekt? De Heer zei, omdat ze zich van de wet die ik hun gaf niet hebben aangetrokken en mij niet hebben gehoorzaamd, omdat ze mijn wet niet hebben nageleefd, omdat ze hardnekkig hun eigen weg gaan, omdat ze de Baals nalopen zoals ze dat van hun voorvaderen hebben geleerd. Daarom, zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël, geef ik dit volk alsem te eten en vergif te drinken. Ik verstrooi hen onder de volken dat zij of hun voorvaderen ooit hebben gekend. En met het zwaard blijf ik hen achtervolgen totdat ik hen heb uitgeroeid. Zo spreekt de Heer van de machten. Roep de klaagvrouwen op en laat ze hierheen komen. Ze moeten zich haasten. Laat ze voor ons een klaaglied zingen, tot onze ogen vol tranen staan. Daar klinkt een klaaglied uit Sion. Helaas, we zijn te gronde gericht. Groot is onze schande. We worden uit het land gezet en uit onze huizen verdreven. Vrouwen, hoor het woord van de Heer. Luister naar het woord dat Hij spreekt. Leer uw dochters een treurzang. Leer elkaar een klaaglied. Want de dood is door vensters binnengeklommen. Hij is in onze burchten gedrongen. De kinderen maait hij neer in de straten, de jeugd op de pleinen. De lijken van de mensen liggen als mest op het veld, als halmen achter de maaier die niemand bijeenraapt. Zo spreekt de Heer. De wijze moet zich niet beroemen op zijn wijsheid, de sterke niet op zijn kracht, de rijke niet op zijn rijkdom. Als iemand zich ergens op wil beroemen, dan moet hij zich erop beroemen dat hij inziet en erkent dat ik, de Heer, genade schenk en recht en gerechtigheid vestig op aarde. Want daarin heb ik wel behagen. Godspraak van de Heer. De tijd komt, Godspraak van de Heer, dat ik alle besnedenen straf. Egypte, Juda, Edom, Amon, Moab en alle mensen met kort geknipt haar in de woestijn. Al die volken zijn onbesneden, maar Israël is onbesneden van hart.

Jeremia, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 25. Israël, hoor het woord dat de Heer tot u richt. Zo spreekt de Heer. Neem de gewoonte van andere volken niet over. Schrik niet voor tekens aan de hemel, ook al schrikken die volken daarvan. Wat zij doen betekent niets. Ze hakken blokken hout in het bos, een vakman bewerkt ze met de beitel. Hij belegt ze met goud en zilver, met een hamer spijkert hij ze vast, zodat ze niet wankelen. Het zijn vogelverschrikkers, tussen de komkommers. Ze kunnen niet spreken. Ze moeten gedragen worden, want ze kunnen geen stap verzetten. Wees niet bang voor hen. Ze doen geen kwaad, en goed doen ze evenmin. Heer, niemand is aan u gelijk. U alleen bent groot, groot is uw almachtige naam. Iedereen moet u vrezen, koning van de volken, dat komt u toe. Onder de wijze mannen van volken en koninkrijken kan niemand u evenaren. Iedereen is dom en dwaas. Hun afgoden zijn van hout. Met bladzilver uit Tarsis en goud uit Ufaas belegd. Het werk van vakmannen en door de handen van de goudsmid bewerkt. Bekleed met blauw en rood-purper, alles is het werk van bekwame vaklui. De Heer is werkelijk God. Hij is de levende God en koning voor altijd. Voor zijn toren beeft de aarde. Geen volk is tegen zijn verbolgenheid bestand. Dit moet u tegen hen zeggen. De goden die de aarde en de hemel niet hebben gemaakt, zullen van hemel en aarde verdwijnen. Hij vormde de aarde door zijn kracht, bracht in zijn wijsheid de wereld tot stand, spande kundig de hemel. Zijn donder dreunt, het water ruist neer uit de hemel. Wolken haalt hij op van het einde van de aarde. Bij de regen smeet hij bliksems. Hij roept de wind uit zijn schuren tevoorschijn. De mensen staan verstomd. Ze begrijpen het niet. De goudsmid schaamt zich over zijn beelden. Zijn gietsels zijn leugens. Ze bezitten geen levenskracht. Ze betekenen niets. Het zijn bespottelijke maaksels. Als de tijd van de straf komt, zullen ze te gronde gaan. De God van Jacob is niet zoals zij. Hij is de schepper van het heelal en Israël is zijn eigen bezit. Zijn naam is de Heer van de machten. U die in de belegerde stad woont, pak uw bezittingen bijeen en ga het land uit. Want zo spreekt de Heer, als stenen slinger ik deze keer de inwoners weg uit het land. En dan drijf ik hen in het nauw, zodat men hen weet te vinden. Wee mij, ik ben gekwetst. Mijn wonden zijn niet te genezen. Ik dacht nog, dit lijden kan ik wel dragen. Maar mijn tent is vernield, al de lijnen zijn stuk. Mijn kinderen zijn weggegaan, ze zijn er niet meer. Niemand zet mijn tent op en spant weer het zeil. De herders waren dwaas. Ze zochten de Heer niet. Daarom liep alles verkeerd. Heel hun kudde werd verstrooid. Hoor het nieuws. Daar komen ze met hevig gedreun uit het noorden en maken van de steden van Juda een wildernis. Een plaats waar de jakhalzen huizen. Ik weet het, Heer. Geen sterveling bepaalt zijn eigen weg. Geen mens gaat waar hij wil. Straf ons, Heer, maar met mate. Niet in woede, anders zijn we verloren. Stort uw toorn uit over de volken die u niet kennen. Over de geslachten die uw naam niet vernoemen. Want ze hebben Jacob vernietigd, verdelgd en uitgeroeid. Van zijn weide hebben ze een wildernis gemaakt.

Jeremia. Hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 23. Dit woord kwam van de Heer tot Jeremia. Luister naar de woorden van dit verbond en spreek tot de inwoners van Juda en de bewoners van Jeruzalem. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Vervloek de man die niet luistert naar de voorschriften van het verbond, die ik uw voorvaderen heb gegeven bij hun uittocht uit de ijzeroven van Egypte, toen ik tegen hen zei: luister naar mij en doe alles wat ik u voorschrijf. Dan zult u mijn volk zijn en ik zal uw God zijn. Dan houd ik mij aan de eed die ik uw voorvaderen gezworen heb en geef hen een land van melk en honing. En dat heb ik ook gedaan. Ik antwoordde: zo is het, Heer. De Heer hervatte: dit moet u verkondigen in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem. Luister naar de voorschriften van dit verbond en volg ze op. Sinds ik uw voorvaderen uit Egypte gevoerd heb, tot op de dag van vandaag, heb ik hen nadrukkelijk en onophoudelijk gewaarschuwd: luister naar mij. Maar ze hebben niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Ze bleven volharden in de slechtheid. Daarom trof ik hen met al de bedreigingen van het verbond. Ze hadden zich aan dat verbond moeten houden, maar ze hebben zich er niet aan gestoord. De Heer zei tegen mij: het lijkt wel of de Judeërs en de inwoners van Jeruzalem het afgesproken hebben. Ze zijn teruggevallen in de zonde van hun voorvaderen, die weigerden om naar mijn voorschriften te luisteren. Ze zijn andere goden nagelopen en hebben die gediend. Israël en Juda hebben het verbond dat ik met hun voorvaderen sloot verbroken. Daarom, zo spreekt de Heer, breng ik rampen over hen, waaraan ze niet kunnen ontkomen. Hoe ze mij ook aanroepen om hulp, ik zal niet naar hen luisteren. Laat de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem maar om hulp roepen tot de goden aan wie ze offers hebben gebracht. Laat die hen redden in tijden van nood. Uw goden, Juda, zijn even talrijk als uw steden. Even talrijk als uw straten, Jeruzalem, zijn de altaren die u hebt gebouwd om offers te brengen aan Baal. Bid niet meer voor dit volk. Blijf niet jammeren en smeken. Ik luister toch niet als zij mij in hun nood aanroepen. Mijn geliefde, wat doet u nog in mijn huis? Kunnen beloften en offerdieren rampen afweren? Dat zou u graag willen. Prachtige groene olijfboom heeft de Heer u genoemd. Maar in een hevig onweer heeft hij hem in vlammen laten opgaan, met takken en al. De Heer van de machten, die u heeft geplant, kondigt aan dat er rampen over u gaan komen. Want Israël en Juda hebben kwaad bedreven. Ze hebben mij beledigd en offers gebracht aan Baal. Toen de Heer mij waarschuwde, kreeg ik het pas door. U hebt mij inderdaad hun plannen laten zien. Ik was argeloos als een lam dat voor de slachting gebracht wordt. Ik vermoedde niet wat ze tegen mij beraamden. We vellen de boom in zijn volle kracht. We bannen hem uit het land van de levenden, zodat zijn naam niet meer wordt genoemd. Heer van de machten, uw oordeel is rechtvaardig. U doorgrondt hart en nieren. Laat mij dan zien hoe u zich op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zo spreekt de Heer van de machten over de mannen uit Anatot, die mij naar het leven staan en zeggen: als u nog optreedt als profeet van de Heer, zult u door onze hand sterven. Ik zal hen straffen. De soldaten sterven door het zwaard, de kinderen gaan dood van de honger. Niemand blijft over. Rampen breng ik over de mannen uit Anatot,
als de tijd van hun straf is gekomen.

Jeremia. Hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 17. Heer, u bent rechtvaardig. Ik kan niets tegen u inbrengen. Toch leg ik u een vraag voor. Waarom gaat het slechte mensen goed en leven alle goddelozen gerust? U plant hen en ze schieten wortel. Ze groeien en ze dragen vrucht. Ze hebben hun mond vol over u, maar ze dragen u niet in hun hart. Heer, u kent mij, u ziet mij, u doorgrondt mijn hart. Sleep hen weg als schapen naar de slachtbank. Bestem hen voor de slacht. Hoe lang ligt het land nog droog en verdort het groen op het veld? Vanwege de slechtheid van de bewoners zijn dieren en vogels verdwenen. Want ze zeggen, hij zal ons einde niet zien. Als u al moeite hebt om een voetganger bij te houden, hoe moet u het dan tegen een paard opnemen? Als u het in een veilig land al opgeeft, wat moet u dan beginnen in het struikgewas langs de Jordaan? Ook uw verwanten en uw naaste familie laten u in de steek. Achter uw rug bespotten ze u. Vertrouw hen dus niet, hoe vriendelijk ze ook voor u zijn. Ik heb mijn huis opgegeven, mijn eigendom afgestoten. Wat mij het liefst was, heb ik aan de vijand overgeleverd. Mijn eigendom is als een leeuw in het bos geworden en brult luid tegen mij. Ik heb er een afkeer van gekregen. Mijn eigendom is als een hyena geworden, door roofvogels omringd. Roep de wilde dieren bijeen, laat ze komen om het te verslinden. De herders hebben met hun kudde mijn wijngaard vernield, mijn akker vertrapt, van mijn vruchtbaarste akker een troosteloze woestijn gemaakt. Een wildernis is het geworden, verdord en verlaten. Het hele land ligt verwoest en niemand maakt zich er zorg over. Over alle hoogte van de woestijn zijn de plunderaars aangerukt. Van het ene eind van het land tot het andere is niemand meer veilig. Het is het zwaard van de Heer dat alles verslindt. Ze hebben tarwe gezaaid, maar dorens geoogst. Al hun moeite was voor niets. De opbrengst is beschamend door de ziedende toren van de Heer. Zo spreekt de Heer. Alle slechte buren die het eigendom dat ik had gegeven aan mijn volk Israël hebben aangevallen, verdrijf ik uit hun land. Ook het huis van Juda voer ik weg. Maar nadat ik hen heb weggevoerd, ontferm ik mij weer over hen en breng ieder afzonderlijk terug naar hun eigen erfdeel, naar hun eigen land. Als zij dan de wegen van mijn volk aanvaarden en zweren bij mijn naam, zo waar de Heer leeft, zoals ze eens mijn volk leerde zweren bij Baal, dan worden ze opgenomen in mijn volk. Maar het volk dat niet luistert, voer ik weg. Ik verdelg het, ik vernietig het. Godspraak van de Heer.

Jeremia. Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 27. Zo spreekt de Heer tegen mij. Ga een linnen lendendoek kopen, sla die om uw middel en zorg dat hij niet nat wordt. Ik kocht dus een lendendoek, zoals de Heer gevraagd had, en sloeg die om mijn middel. Weer kwam het woord van de Heer tot mij. Ga naar de Eufraat met de lendendoek die u gekocht hebt. Draag die om uw middel en verberg hem daar in een rotspleet. Ik ging naar de Eufraat en verborg hem daar, zoals de Heer bevolen had. Geruime tijd later zei de Heer tegen mij, ga naar de Eufraat en haal de lendendoek op die u daar op mijn bevel hebt verborgen. Ik ging naar de Eufraat, zocht de plek op waar ik de lendendoek had verborgen en haalde hem weer tevoorschijn. Maar de lendendoek was vergaan, hij deugde nergens meer voor. Daarna kwam het woord van de Heer tot mij. Zo spreekt de Heer. Op dezelfde manier zal ik de trots van Juda en van Jeruzalem laten vergaan. Dit verdorven volk, dat niet naar mijn woorden wil luisteren en hardnekkig zijn eigen weg gaat, dat achter vreemde goden aanloopt, hen dient en vereert, wordt als deze lendendoek, die nergens meer voor deugt. Want zo vast als een lendendoek om het middel van een man zit, zo vast had ik heel Israël en heel Juda aan mij gehecht. Godspraak van de Heer. Ze zouden mijn volk, mijn eer, mijn roem en mijn glorie zijn, maar ze hebben niet geluisterd. Spreek tot hen deze woorden. Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Kruiken vult men met wijn. Als ze dan antwoorden, kruiken vult men met wijn, dat weten wij ook wel. Dan moet u tegen hen zeggen, zo giet ik alle inwoners van dit land vol tot ze dronken zijn. De koningen die op de troon van David zetelen, de priesters, de profeten en alle inwoners van Jeruzalem. Ik sla hen tegen elkaar te pletter, de vaders samen met de zonen. Godspraak van de Heer. Ik vernietig hen meedogenloos. Ik laat mij niet weerhouden door genade of medelijden. Luister goed, wees niet zo trots. De Heer heeft het woord. Geef eer aan de Heer uw God, voordat Hij het duister laat worden, voordat u uw voet stoot in het donker van de bergen. U verwacht licht, maar Hij maakt het aarde donker en hult alles in duisternis. Als u niet luistert, zal ik in het geheim wenen, om die hoogmoed van u, en bittere tranen storten, omdat de kudde van de Heer wordt weggevoerd. Zeg tegen de koning en de koningin moeder, daal af van uw troon, want de schitterende kroon is van uw hoofd gevallen. De steden van de Negeb blijven gesloten, niemand kan erin. Juda gaat in ballingschap tot de laatste man. Sla uw ogen op en kijk wie daar aankomt uit het noorden. Waar is de kudde die u werd toevertrouwd? Waar zijn die prachtige schapen? Wat zult u zeggen als de vroegere minnaars uw meesters worden? Zult u niet kronkelen van pijn als een vrouw in haar weeën? U vraagt zich af, waarom overkomt mij dit alles? Vanwege uw vele misdaden is uw kleed opgelicht en wordt u verkracht. Kan een kusiet zijn huidskleur veranderen, of een panter zijn vlekken? En zou u het goede kunnen doen, u die met het kwaad bent vergroeid? Ik jaag ze uiteen als stro voor de woestijnwind. Dat is het lot dat ik u heb toegemeten, Godspraak van de Heer, omdat u mij vergeten bent en op afgoden vertrouwt. Ikzelf haal uw kleed omhoog tot over uw hoofd,
zodat men uw naaktheid kan zien. Uw overspel, uw wellust, uw schandelijke ontucht. Op de heuvels en in de vlakte heb ik afgodsbeelden gezien. Beklaag uzelf, Jeruzalem. Wordt u dan nooit eerbaar?

Jeremia. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 22. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia, naar aanleiding van de grote droogte. Heel Juda verdort, alle steden verschrompelen, ze liggen treurend op de aarde. Gejammer klinkt op uit Jeruzalem. De rijken sturen hun dienaren om water. Ze komen bij de putten, maar vinden geen water. Met lege kruiken keren ze terug, beschaamd, teleurgesteld, het gezicht bedekt. Het land ligt droog. Er viel geen regen op aarde. Daarom staan de boeren beschaamd en bedekken hun gezicht. Zelfs de hinde laat het jong in de steek, omdat er geen gras meer is. De wilde ezels staan op de heuvels als jakhalzen te happen naar lucht. Hun ogen breken, omdat er geen groen meer is. Heer, al getuigen onze slechte daden tegen ons, treed op omwille van uw naam. Inderdaad, vaak waren wij afvallig. Wij hebben tegen u gezondigd. U, hoop van Israël, redder in tijden van nood. Waarom bent u als een vreemde in het land, als een reiziger die maar één nacht blijft? Waarom bent u als een verslagen man, als een soldaat, niet in staat om ons te redden? U bent toch in ons midden, Heer, wij dragen uw naam, wij behoren u toe. Laat ons niet alleen. Zo spreekt de Heer over dit volk. Ze lopen alle kanten uit, ze doen niets liever. Nooit krijgen ze er genoeg van. Daarom houdt de Heer niet meer van hen. Hij gaat nu hun schuld verrekenen, hun zonde bestraffen. De Heer zei tegen mij: bid niet voor het welzijn van dit volk. Al vasten ze, ik luister niet naar hun klagen. Al dragen ze brand- en meeloffers op, ik aanvaard ze niet meer. Door oorlog, honger en pest roei ik hen uit. Ik zei: ach Heer God, de profeten beweren, er komt geen oorlog, geen hongersnood. Ongestoorde vrede geef ik u hier. Maar de Heer zei tegen mij: de profeten doen wel alsof ze namens mij optreden, maar ik heb hen niet gezonden. Ik heb hen geen opdracht gegeven. Ik heb niet tegen hen gesproken. Hun visioenen zijn bedrog, hun orakels berusten nergens op. Ze verkondigen eigen verzinsels. Daarom, zo spreekt de Heer, zullen de profeten die in mijn naam optreden, die, zonder dat ik hen gezonden heb, zeggen: oorlog noch honger zullen dit land treffen. Zelf omkomen door oorlog en honger. De mensen voor wie ze optreden, worden in de straten van Jeruzalem geveld door hongersnood en oorlog, zonder dat iemand hen begraaft. Mannen en vrouwen, zonen en dochters. Zo laat ik hun slechtheid op hun eigen hoofd neerkomen. En zeg dit woord tegen hen: ik zou moeten wenen dag en nacht zonder ophouden, want een vreselijke ramp heeft mijn dochter getroffen. Door een zware slag ligt mijn volk geveld. Als ik de stad uitga, dan zie ik hen daar liggen, geveld door het zwaard. Als ik de stad inga, dan zie ik hen daar liggen, uitgeteerd door de honger. Zelfs profeten en priesters worden weggesleept naar een onbekend land. Hebt u Juda verworpen? Hebt u een afkeer van Sion gekregen? Waarom hebt u ons dan zo geslagen, dat er geen genezing meer is? We hoopten op vrede, maar die bleef uit. Op een tijd van herstel, maar de verschrikking bleef duren. Heer, wij erkennen onze misdaden en de schuld van onze voorvaderen. Wij hebben inderdaad tegen u gezondigd.
omwille van uw naam, verwerp ons niet. Maak uw roemrijke troon niet tot schande. Denk toch aan uw verbond met ons en verbreek het niet. Brengen de goten van de volken soms regen, of laat de hemel zelf die neerstromen? Nee, u laat dit gebeuren, Heer onze God. Wij hopen op u, want dit alles komt van u.

Jeremia. Hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 21. De Heer zei tegen mij: al stonden Mozes en Samuel voor mij, dan nog liet ik mij met dit volk niet meer in. Stuur ze weg, laat ze gaan. Als ze aan u vragen: waar moeten we heen? Antwoord dan: zo spreekt de Heer. Wie voor de dood is bestemd, gaat naar de dood. Wie voor het zwaard is bestemd, gaat naar het zwaard. Wie voor de honger is bestemd, gaat naar de honger. Wie voor de ballingschap is bestemd, gaat naar de ballingschap. Vier machten laat ik op hen los, God spraak van de Heer. Het zwaard om hen uit te moorden, de honden om hen weg te slepen, de vogels en de wilde dieren om hen te verscheuren en te verslinden. Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken op aarde. Vanwege hetgeen Manasse, de zoon van Hiskia, koning van Juda, in Jeruzalem heeft gedaan. Jeruzalem, wie heeft nog medelijden met u? Wie is nog met u begaan? Wie komt naar u toe om te vragen hoe u het maakt? U hebt mij verlaten, God spraak van de Heer. U bent van mij weggegaan. Daarom hef ik mijn hand op tegen u om u te vernietigen. Ik ben niet meer in staat om u te vergeven. In alle steden van het land schud ik mijn volk in de wan. Ik beroof hen van al hun kinderen. Ik roei hen uit, omdat zij hun eigen weg blijven gaan. Hun weduwen worden talrijker dan de zandkorrels op het strand. Soldaten stuur ik af op de moeders, geweldenaars op klaarlichte dag. Plotseling sla ik hen met schrik en ontzetting. Moeders die vele kinderen baarden, bezwijken en vallen in onmacht. Midden op de dag gaat de zon voor hen onder. Ze staan beschaamd en teleurgesteld. En wie dat nog overleeft, lever ik over aan het zwaard van de vijand. God spraak van de Heer. Wee mij, moeder, omdat u mij het leven schenkt. Een man met wie het hele land vecht en ruziet. Ik heb niets uitgeleend en niets in leen ontvangen, en toch vervloekt iedereen mij. Ik bad: Heer, ik heb u toch gediend voor hun welzijn. Ik heb over mijn vijand welwillend gesproken in tijden van onheil en nood. Maar ijzer of koper uit het noorden, kan men dat breken? Uw rijkdommen en uw voorraden laat ik plunderen. Dat is de prijs voor uw zonde, overal in het land. Ik maak u de slaaf van uw vijand in een onbekend land. Want de vlammen van mijn toren slaan uit en woeden tegen u. Heer, denk aan mij, help mij. Wreek mij op mijn vervolgers. Heb niet zoveel geduld met hen dat het mijn ondergang wordt. U weet dat ik versmaad word vanwege u. Zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het. Het was mijn vreugde, het maakte mij zielsgelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de machten. Nooit zat ik in vrolijk gezelschap, nooit heb ik vreugde gekend. Ik leefde eenzaam, gegrepen door u, en was van uw woede vervuld. Waarom komt er geen eind aan mijn pijn? Waarom is mijn wond niet te helen? Waarom wil ze niet genezen? U bent voor mij een onbetrouwbare beek, waarop men niet kan rekenen. Daarom, zo spreekt de Heer, neem ik u weer in mijn dienst, als u uw woorden terugneemt. Spreek geen onwaardige taal, dan laat ik u weer mijn tolk zijn. Zij moeten zich richten naar u. U mag zich niet richten naar hen. Dan maak ik van u voor dit volk een onneembare koperen muur. Ze zullen u bestrijden, maar u niets kunnen doen, want ik ben bij u,
om u te helpen en u te redden. Godspraak van de Heer. Ik verlos u uit de hand van de slechte mensen. Ik zal u bevrijden uit de greep van de machtigen.

0: beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.
1: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
2: Jeremia, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 21. Het woord van de Heer kwam tot mij. U mag hier niet huwen en geen kinderen hebben. Want zo spreekt de Heer over de kinderen die in dit land geboren worden, over de moeders die hen ter wereld brengen en de vaders die hen verwekken. Zij zullen sterven aan dodelijke ziekten. Niemand treurt over hen, niemand begraaft hen. Ze liggen als mest op de akkers. Ze gaan dood door oorlog en hongersnood. De vogels en de wilde dieren azen op hun lijken. Zo spreekt de Heer. U mag geen sterfhuis binnengaan waar gerouwd wordt. U mag niet rouwen en geen deelneming betuigen. Want ik onttrek aan dit volk mijn vrede, mijn genade en mijn medelijden. God spraak van de Heer. Klein en groot vindt de dood in dit land. Niemand die hen begraaft of over hen treurt. Niemand die zich het lichaam kerft of zich kaalscheert. Niemand brengt troost door brood aan te bieden of een beker te reiken aan hen die rouwen over een dode, al was het een vader of moeder. Ga ook geen huis binnen waar gefeest wordt om mee te eten en te drinken. Want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. U zult het nog meemaken dat ik hier de kreten van blijdschap en vreugde, het zingen voor bruidegom en bruid laat verstommen. Wanneer u dit alles aan het volk verkondigt en ze vragen, waarom kondigt de Heer ons die grote rampen aan? Wat hebben we misdaan? Waarom hebben wij gezondigd tegen de Heer onze God? Dan moet u hun antwoorden. Uw voorvaderen hebben mij verlaten. God spraak van de Heer. Ze zijn achter andere goden aangelopen om die te dienen en te vereren. Maar mij hebben ze verlaten. Mijn wet hebben ze niet onderhouden. En u maakt het nog erger dan uw voorvaderen. Iedereen blijft volharden in de slechtheid. Niemand luistert naar mij. Daarom verdrijf ik u uit dit land, naar een onbekend land dat ook uw voorvaderen niet kende. Daar kunt u andere goden dienen, dag en nacht, want ik heb met u geen medelijden meer. De tijd komt, God spraak van de Heer, dat men niet meer zegt, zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit Egypte heeft geleid. Maar zo waar de Heer leeft, die de Israëlieten uit het noorden heeft geleid, uit alle landen waarheen hij hen had verdreven. Want ik breng hen terug naar de grond die ik hun voorvaderen gegeven had. Ik stuur een groot aantal vissers uit om hen te vangen, God spraak van de Heer. Daarna stuur ik een groot aantal jagers om hen uit de verste schuilhoeken in bergen en heuvels op te jagen. Ik houd mijn ogen gericht op alles wat zij doen. Niets blijft voor mij verborgen. Geen misstap ontgaat mij. Hun misdaden en zonden zet ik hun dubbel betaald, omdat ze mijn land hebben ontheiligd met het aas van een verachterlijke goden. Heel mijn gebied weemt.

gespiegeld van hun afschuwelijke beelden. Heer, mijn sterkte, mijn burcht, mijn toevlucht in tijd van nood. Van het eind van de aarde komen de volken naar u toe en bekennen. De goden van onze vaderen waren leugen en lucht, ze dienden tot niets. Kan de mens soms goden maken? Dat zijn immers geen goden. Dat zal ik hun leren. Deze keer laat ik hun de macht van mijn hand voelen. Ze zullen weten dat mijn naam Heer is.

Jeremia. Hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 27. De zonde van Juda staat met een ijzeren stift geschreven, met een diamanten punt in de schrijftafel van hun hart gegrift, op de horens van hun altaren. Hun zonen denken alleen aan hun altaren en aan hun heilige palen bij iedere groene boom, op alle hoge heuvels en op de bergen in de vlakte. Uw rijkdommen en uw voorraden laat ik plunderen. Dat is de prijs voor uw zonden, overal in het land. Het gebied dat ik u gegeven heb, moet u opgeven. Ik maak u slaaf van uw vijand in een onbekend land. Want de vlammen van mijn toren slaan uit en woeden tegen u. Zo spreekt de Heer. Vervloekt is hij die op mensen vertrouwt, die steunt op een schepsel en zich afkeert van de Heer. Hij is een kale struik in de steppe. Nooit krijgt hij regen. Hij staat op dorre woestijngrond in een onvruchtbaar verlaten gebied. Gezegend is hij die op de Heer vertrouwt en zich veilig weet bij hem. Hij is een boom aan een rivier met wortels tot in het water. Hij heeft geen last van de hitte. Zijn bladeren blijven groen. Een tijd van droogte deert hem niet. Hij blijft vrucht dragen. Niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie kan het peilen? Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik beoordeel iedereen naar zijn daden, naar de vrucht van zijn werk. Zoals een patrijs de eieren uitbroedt die ze niet heeft gelegd, zo is iemand die op een oneerlijke manier rijkdom verwerft. In de bloei van zijn leven moet hij er afstand van doen. Als zijn einde komt, blijkt dat hij een dwaas was. Een hoge, roemrijke troon is vanaf het begin de plaats van ons heiligdom. Heer, hoop van Israël, iedereen die u verraadt, staat beschaamd. Zij die zich van u afkeren, zijn ten dode opgeschreven, want ze hebben de bron van levend water verlaten. Heer, genees mij en ik zal gezond zijn. Red mij en ik zal veilig zijn, want u komt alle eer toe. Hoor wat ze tegen mij zeggen. Waar blijf je met het woord van de Heer? Laat het maar in vervulling gaan. Ik heb niet aangedrongen op rampen, een onheilsdag heb ik niet gewild. U kent alles wat over mijn lippen kwam. Al mijn woorden zijn u bekend. Ik smeek u, word mijn ondergang niet. U bent mijn toevlucht in tijden van nood. Laat mijn vervolgers beschaamd worden, niet mij. Laat hen ten onder gaan, niet mij. Breng de onheilsdag over hen, verpletter hen totaal. Zo spreekt de Heer tegen mij. Ga staan in de volkspoort waardoor de koningen van Juda de stad in en uit gaan, en in de andere poorten van Jeruzalem. En zeg hun, koningen van Juda, inwoners van Juda en van Jeruzalem, die door deze poorten gaan, luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer. Ik waarschuw u voor het binnendragen van lasten door de poorten van Jeruzalem, wanneer het Sabbat is. U mag op de Sabbat ook geen lasten uit uw huis dragen of ander werk doen. De Sabbat moet heilig zijn voor u, zoals ik uw voorvader heb geboden. Maar die hebben niet geluisterd en mij niet gehoorzaamd. Hardnekkig weigerden ze mij te gehoorzamen, ze namen niets van mij aan. Maar als u wel naar mij luistert, God spraak van de Heer, en op de Sabbat geen last door de poorten de stad binnenbrengt, als u de Sabbat heiligt door op die dag niet te werken, dan zullen de koningen die op de troon van David zitten op paarden en wagens door deze poorten de stad in en uit gaan, evenals hun edelen en de inwoners van Juda en Jeruzalem.
dan blijft deze stad voor altijd bewoond. En uit de steden van Juda, uit de omstreken van Jeruzalem, uit Benjamin, uit de Sefala, uit het bergland en uit de Negeb, komt men naar het huis van de Heer met brandoffers, slachtoffers, meeloffers, reukoffers en dankoffers. Maar als u tegen mijn woord in de Sabbat niet heiligt, als u op die dag lasten door de poorten Jeruzalem binnendraagt, dan steek ik die poorten in brand. De burcht van Jeruzalem gaat in vlammen op. Ze worden niet gedoofd.

Jeremia. Hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 23. Dit woord van de Heer kwam tot Jeremia. Ga naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u laten horen wat ik te zeggen heb. Ik ging naar het huis van de pottenbakker. Hij was op de schijf aan het werken. Toen de pot die hij aan het boetseren was onder zijn handen mislukte, begon hij met de leem een andere pot te maken die hem wel beviel. Toen kwam het woord van de Heer tot mij. Huis van Israël, kan ik met u niet hetzelfde doen als deze pottenbakker? God sprak van de Heer. Zoals leem in de hand van de pottenbakker bent u in mijn hand, huis van Israël. De ene keer richt ik mij tot een volk of een koninkrijk om het weg te rukken, af te breken, te vernielen. Maar als het volk waar ik mij tot richtte zich bekeert, dan krijg ik spijt over de rampen waarmee ik het heb bedreigd. De andere keer richt ik mij tot een volk of een koninkrijk om het op te bouwen en te planten. Maar als het doet wat ik afkeur en als het niet naar mij luistert, dan krijg ik spijt over de weldaden die ik het heb willen bewijzen. Zeg nu tegen de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Zo spreekt de Heer. Ik smeed een plan en beraam onheil tegen u. Verlaat het slechte pad en beter uw leven. Maar zij zullen u zeggen, vergeef ze moeite. Wij gaan onze eigen weg en blijven volharden in de slechtheid. Vraag daarom aan de volken, zo spreekt de Heer. Vraag aan de volken of iemand ooit zoiets gehoord heeft, zoiets afschuwelijks als Israël heeft gedaan. De stenen in het veld, de sneeuw op de Libanon, verdwijnen die ooit? Stromende wateren, borrelende bronnen, drogen die ooit uit? Maar mijn volk is mij vergeten. Aan goden van niets brengen zij offers. Op hun eigen vertrouwde wegen zijn ze gestruikeld. Ze volgen zijpaden die ongebaand zijn. Ze hebben van hun land een schrikbeeld gemaakt, een teken van blijvende spot. Iedereen die er doorheen trekt, staat verbijsterd en schudt meewarig het hoofd. Als de oostenwind jaag ik hen voor de vijand uiteen. Ik keer hun mijn rug toe, niet mijn gezicht, op de dag van het onheil. Ze zeiden, we beramen een aanslag op Jeremia. Nooit ontbreekt het de priesters aan onderwijs, de wijze aan raad of de profeten aan woorden. We zullen hem met onze tong slagen toebrengen. We letten niet meer op wat hij zegt. Hoor mij, Heer, luister naar mijn klacht. Mag men goed met kwaad vergelden? Toch graven zij een kuil voor mij. Vergeet niet dat ik voor u stond om voor hen te pleiten en uw woede van hen af te wenden. Laat hun kinderen doodgaan van honger. Lever hen uit aan het zwaard. Laat de vrouwen achter zonder kinderen, zonder man. Hun mannen zullen sterven aan de pest, hun jongens sneuvelen door het zwaard. Geween zal men horen uit hun huizen, als u onverwachts rovers op hen afstuurt. Want zij hebben een kuil gegraven om mij te vangen en strikken gezet voor mijn voeten. Heer, u kent hun moorddadige plannen. Vergeef hun misdaad niet, wis hun zonde niet uit. Laat hen voor uw ogen bezwijken, reken met hen af als uw toorn begint.

0: Jeremia.
1: Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 15. Zo spreekt de Heer. Koop een aardekruik, ga met enkele oudsten van het volk en van de priesters naar het Ben-Hinnomdal, bij de Scherfpoort, en verkondig daar wat ik u opdraag. U moet tegen hen zeggen: luister naar het woord van de Heer, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Rampen breng ik over deze plaats, zodat de oren gaan suizen van iedereen die het hoort. Want zij hebben mij verlaten, deze plaats onherkenbaar gemaakt voor mij, en er offers gebracht aan andere goden, die zij evenmin als hun voorvaderen en de koningen van Juda hebben gekend. Alles is hier doordrenkt met onschuldig bloed. Er zijn door hen offerhoogten voor Baal gebouwd, om er hun kinderen voor hem te verbranden, ofschoon ik dat niet bevolen had en er nooit van heb willen weten. Daarom komt er een tijd, Godspraak van de Heer, dat deze plaats niet meer Tofet of Ben-Hinnomdal heet, maar Dal van de Slachting. Ik verijdel de plannen die Juda en Jeruzalem daar hebben beraamd. Ik vel hen door het zwaard van de vijanden die hen belagen. De vogels en de wilde dieren zullen azen op hun lijken. Deze stad maak ik tot een schrikbeeld en een teken van spot. Iedereen die er langskomt staat verbijsterd over al die rampen en houdt de adem in. Ik breng hen zo ver dat ze het vlees van hun eigen kinderen eten en dat ze elkaar verslinden in de nood en de benauwdheid waarin de vijanden die hen belagen hen brengen. Dan moet u voor de ogen van de mannen die met u zijn meegegaan de kruik verbrijzelen en zeggen: zo spreekt de Heer van de machten. Ik verbrijzel dit volk en deze stad, zoals men een aarden kruik onherstelbaar verbrijzelt. De Tofet wordt één grote begraafplaats. Zo handel ik met deze plaats en met zijn bewoners, Godspraak van de Heer. En ik maak deze stad aan de Tofet gelijk. De huizen van Jeruzalem en van de koningen van Juda worden even onrein als de Tofet. Al die huizen waar men op de daken wierook heeft gebrand voor alle hemellichamen en plengoffers heeft gebracht aan andere goden. Daarop ging Jeremia vanuit de Tofet, waar de Heer hem met deze boodschap naartoe had gezonden, naar de voorhof van het huis van de Heer, en zei tegen heel het volk: zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Ik breng over deze stad en over de andere steden al de rampen waarmee ik gedreigd heb, want ze weigeren hardnekkig om naar mij te luisteren.

Jeremia. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 18. Toen Pashur, zoon van Immer, priester en hoofdopzichter van het huis van de Heer, deze profetie van Jeremia hoorde, liet hij de profeet stokslagen toedienen. En hij sloot hem op, boven in de Benjaminpoort van de tempel, in het blok. Maar toen Pashur hem de volgende ochtend uit het blok losmaakte, zei Jeremia tegen hem, voortaan noemt de Heer u geen Pashur meer, maar ontzetting overal. Want zo spreekt de Heer, ik maak u tot een ontzetting voor uzelf en voor uw vrienden. Zij zullen vallen door het zwaard van de vijand, en met uw eigen ogen zult u dat moeten aanzien. Alle Judeërs lever ik over aan de koning van Babel. Hij voert ze in ballingschap en doodt ze met het zwaard. Haven en goed van deze stad, alle kostbaarheden, alle schatten van de koningen van Juda, geef ik aan de vijand, die ze buit maakt en meeneemt naar Babel. Ook u gaat met heel uw familie als gevangenen naar Babel. Daar zult u sterven, daar wordt u begraven, met al uw vrienden aan wie u leugens hebt verkondigd. Heer, u hebt mij verleid. Ik ben bezweken. U was te sterk voor mij. Ik kan niet tegen u op. De hele dag lacht men mij uit. Iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen en geweld en onderdrukking roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en vernedering. Soms denk ik, ik wil er niets meer van weten. Ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op in mijn hart. Het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden. Maar het lukt me niet. Ik hoor veel mensen fluisteren. Daar heb je ontzetting overal. Geef hem aan. Ja, we geven hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mijn ondergang. Ze zeggen, misschien laat hij zich misleiden. Dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer. Ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd. Nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig. Ze wordt nooit vergeten. Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe u wraak neemt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zing een lied, een loflied voor de Heer, want hij heeft het leven van de armen uit de macht van de boosdoeners gered. Vervloekt de dag waarop ik ben geboren. Vervloekt de dag dat mijn moeder mij het leven schonk. Vervloekt de man die mijn vader het nieuws bracht. U hebt een zoon en hem daar blij mee maakte. Het zal die man vergaan zoals de steden die de Heer meedogenloos heeft verwoest. Geschreeuw zal hij horen in de ochtend, krijgsrumoer in de namiddag. Hij had mij in de schoot moeten doden. Dan was mijn moeder mijn graf geworden en haar schoot voor altijd zwanger gebleven. Ben ik dan op de wereld gekomen om niets dan ellende en zorg te kennen en mijn dagen in schande te slijten?

Jeremia. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 14. Het woord van de Heer kwam tot Jeremia, toen koning Zedekia, Paschoer, de zoon van Malkia en de priester Sefania, zoon van Maasea, naar hem toezond met het verzoek: koning Nabucadnessar van Babel voert oorlog tegen ons. Raadpleeg de Heer, of hij misschien voor ons een van zijn wonderen herhaalt en koning Nabucadnessar, die tegen ons optrekt, tot de aftocht wil dwingen. Jeremia antwoordde hen: u moet tegen Zedekia zeggen: zo spreekt de Heer, de God van Israël. De legers waarmee u buiten de muren vecht tegen de koning van Babel en tegen de Chaldeeën, die u belegeren, drijf ik terug binnen deze stad. Want ikzelf strijd tegen u met opgeheven hand, met sterke arm, in hevige toren en grote verbolgenheid. Alles wat in de stad woont, sla ik neer, mens en dier. Door een vreselijke pest komen ze om. Daarna, God spraak van de Heer, lever ik Zedekia, de koning van Juda, zijn hovelingen en iedereen die in deze stad aan de pest, het zwaard en de honger is ontkomen, over aan Nabucadnessar, de koning van Babel, aan de macht van hun vijanden die hen naar het leven staan. Hij brengt ze om met het zwaard, meedogenloos, zonder genade, zonder medelijden. Tegen het volk moet u zeggen: zo spreekt de Heer. Ik geef u de keus tussen de weg naar het leven en de weg naar de dood. Wie in deze stad blijft, sterft door het zwaard, de honger en de pest. Wie de stad verlaat en overloopt naar de Chaldeeën, blijft behouden en brengt het er levend af. Want ik heb besloten rampen over deze stad te brengen. Geen zegen, God spraak van de Heer.